0: toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Bas van Schaik. Welkom. Schuif de banken en de stoelen maar alvast aan de kant. Want we gaan zo meteen dansen hier op 3FM met Bibi Rexha en Fadeless. New Religion hoor je dit.

0: allernieuwste van Bebe Rexha en Faithless, You're the New Religion bij 3FM. Mark en Mai, die je elk weekend hier hoort bij 3FM vanaf 1 uur, ja, die draaien ook nieuwe muziek. Maar die bedachten ook iets anders.
1: Dat is ook dus leuk om te draaien. Dames en heren, was dat wat lief, de alleroudste.
2: Maar dat is ook wel, ja, dat is een goeie.
1: Nee, dus we hebben zojuist een nieuw radio-onderdeel verzonnen.
2: Dat is toch leuk?
1: Dit is heerlijk.
2: De nieuwste, de oudste.
1: De oudste.
2: Ja.
1: De oudste. Dat is ook goed, hè, voor een zender met veel nieuwe muziek.
0: Vanmiddag, vanaf 1 uur, dan zijn ze weer te horen hier op 3FM. Je vrienden Mark en Mai. Ja, en dit is ook de allernieuwste.

Wat hebben The Weeknd, Eminem en dit grote talent wat je net hoorde op 3FM met elkaar gemeen? Ze zijn alle drie gestopt met school, maar super succesvol. Ja, Joris Somber met 12 to 12 bij 3FM. Toen hij 17 was, toen bracht hij al muziek uit. Maar de grootste platenlabel zaten toen al in zijn schoolmail. En dus ging zijn focus volledig op muziek. Is hij gestopt met school? Ja, ondertussen is hij 20 en is hij ook genomineerd voor een MTV Award. En ik draaide net op 3FM. Dus je zou kunnen zeggen dat het een goede keuze was. Ik weet nog, toen ik 17 was en ik op de middelbare school zat, was ik helemaal niet bezig met stoppen. Ik was vooral wel een beetje bezig met meiden versieren in de pauze. Maar als ik een euro kreeg voor iedere puist waar die meiden op afknapte, was ik nu miljonair.

Yo, ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM Mega Hit. 3FM Mega.

0: Antoon bij 3FM. Hij heeft deze week de 3FM mega-hit te pakken. Jorden, de enige. Ik hou ontzettend van dancemuziek. Ik ga voor jou speciaal door alle danslesjes heen. En zeker die van afgelopen week. En daarom wil ik je nu voorstellen. En ik wil je meenemen in de 3FM Nachtclub.
1: 3FM Nachtclub.
0: Dit zijn ze, de drie dance tracks die deze week zijn uitgekomen en zich sneller verspreiden dan het Hanta-virus. We beginnen bij de man die Brazilië al jaren op de wereldkaart van Melodic House houdt. En waar veel producers in het genre steeds donkerder, steeds zwaarder gaan klinken, kiest hij juist voor iets lichts, iets euforisch. Perfect voor een zomeravond met vrienden terwijl je geniet van een ondergaande zon. Vintage Culture, together we are

0: Zelfs fijn is geen optie bij de top 3 dance tracks die deze week zijn uitgekomen. En we zijn aanbeland bij de nummer 2. Daar staat Michael Bibi. En die heeft iets wat weinig producers hebben. Je hoort vaak binnen 10 seconden dat hij het is. Die losse groove, die swing. Terwijl het productietechnisch eigenlijk helemaal niet zo moeilijk in elkaar zit. Let's get high, net als de handjes bij deze track.
1: Let's get high, got a feeling, let it show.

0: Dit zijn de dance releases van de DJ's het deze week over hebben. En ook jij kent de beats en de lyrics, want die heb je gehoord op 3FM. Door met de populairste dance track van dit moment. Dit duo heet Prospa, maar je kan hun eigenlijk ook Prospects noemen. Ze waren de eerste artiesten op Circo Loco Records, het label van Rockstar Games. Dus wie weet hoor deze track straks ook wat waar je in GTA voor de politie aan het vluchten bent. Dit is Prospa met Dreams.
1: Nummer 1.

Doja Cat en Sijza bij 3FM, you're the kiss me more. Nog 5 jaar, dan is deze man de nieuwe Harry Styles. Dan verkoopt hij gewoon 10 keer de arena uit. Want hij gaat zo ontzettend goed, hé. Alex Warren heb ik het over. Hij heeft de afgelopen week aangekondigd dat 28 augustus... zijn nieuwe album Wild Child uitkomt. 13 nummers, waaronder deze staat erop.

0: One More Time hoor je natuurlijk hier zo bij 3FM, waar je de meeste en de beste tunes voor in het weekend hoort. Geniet van je zaterdag of zondagnacht met zometeen onder andere Bruno Mars. Zijn allernieuwste Risk It All hoor je zometeen. En ook You Don't Know Me van Jax Jones hoor je na het laatste nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Bierzig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wierzig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Even checken of je nog een beetje scherp bent rond dit tijdstip. Je bent ermee geboren, kan daar niks aan veranderen. En ook al ben je er helemaal niet blij mee, iedereen roept het naar je. Het antwoord hoor je zo.

0: Sunshine Weekend door met Jack Jones. You're the Udonomy bij 3FM. Oké, even een klein raadsel. Je kan er niks aan doen, maar iedereen roept het naar je. Precies, je naam. En zometeen hoor je de man die niet tevreden is met zijn naam.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: In 2014 stonden ze voor de eerste keer in de brandbiertent op Pinkpop. In 2022 stonden ze er opnieuw, maar toen op de mainstage. En over 2 weken dan zijn zij de vrijdag headliner, jawel, op Pinkpop. Wat een stappen heeft deze band gemaakt. Ik heb het over 21 Pilots. En om alvast een klein beetje in de sfeer te komen voor over 2 weken... draai ik hun allernieuwste nu op 3FM voor je. Dit is Drugpath, 21 Pilots. What?

0: Coldplay en BTS. Door de My Universe.
1: Bas van Schaik.
0: Ben jij tevreden met je naam? Dat is misschien een beetje een random vraag, ik weet het. Hoeveel invloed heb je nou daadwerkelijk ook op? Ik ben best tevreden met Bas, maar ik kan begrijpen als je bijvoorbeeld Ben Bouten of Will de Pijper heet, dat je denkt, waarom? Ja, de man die ik nu voor je ga draaien, die is dus helemaal niet tevreden met zijn naam. Ja, oké, het is wel zijn artiestennaam, dus hij zou kunnen veranderen. Maar hij heeft zo'n merknaam opgebouwd met de naam Lost Frequencies, dat hij eigenlijk gewoon helemaal niet meer kan switchen. Vindt hij een probleem, want met handtekeningen uitdelen is dat gewoon helemaal niet handig. Ik ga hem nu voor je draaien op 3FM. Dit is Lost Frequencies. Ja, daar ga je al.

en Burna Boy bij 3FM en Die Die. We blijven nog even in de sportsfeer, dan nu we toch lekker bezig zijn. Want zondag is de perfecte bankhangdag. En dus ook heerlijk om sport op televisie aan te zetten. Jij lekker onderuit liggen, sporters aan het afzien, ja heerlijk toch? Ik neem even snel met je door. Om 3 uur, dan is de Formule 1, de Grand Prix van Monaco. Max Verstappen start op P2. De finale van Roland Garros is nog Corbelli versus Zverev. En voor de liefhebbers ook nog de

binnen een paar minuutjes kan jij in je handen staan met een heerlijke midnight snack ter keuze. Denk bijvoorbeeld aan een lekker broodje frikandel of een lekker zakje chips. Misschien is er een McDrive in de buurt voor jou nog wel open. Kan je lekker een portie kipnuggets halen. Het fijne is, het ligt helemaal aan jou. Maar jij bepaalt welke midnight snack naar keuze je wint. Luister goed, dit is hoe jij hem wint. Bel zo meteen naar 3FM via 09091336. Ik herhaal 09091336. Als de twee getallen die je nu gaat horen in je telefoonnummer zitten. Daar komen de twee getallen. Heb jij de getallen 3 en 8 in je telefoonnummer? Dan is dit moment om je telefoon erbij te pakken en zo snel mogelijk te bellen naar 3FM via 09091336. De getallen 3 en 8 zitten ze in je telefoonnummer.

0: ja, een midnight snack naar keuze. Hij kan gewoon voor jou zijn. De getallen 3 en 8 zitten in je telefoonnummer. Dan kan je bellen naar 3FM via 0909-1336. Roan, heb je een beetje honger?
1: Jazeker.
0: Waarom heb je honger? Wat heb je gedaan deze avond?
1: Ik heb vanavond gewerkt.
0: En wat heb je gedaan?
1: Ik ben muzikant, dus ik heb de hele avond op een podium gestaan.
0: Wat leuk. En voor hoe groot publiek heb je opgetreden vanavond?
1: Ja, het was een dorpsfeest, een feesttent, hoe heet dat gaat ook alweer?
0: En ben jij dan een zanger of speel je gitaar? Of,
1: nee,
0: hoe
1: ik ben de gitarist.
0: De gitarist? Ja. Oké, okay, wat leuk. En wat voor liedjes spelen jullie dan vooral?
1: We spelen echt van alles en nog wat. We gaan echt alleen maar feestnummers. We gaan van Andreasus naar Rammstein, naar Dua Lipa zelfs nog.
0: En kiezen jullie zelf de setlist uit of kunnen mensen een verzoekje indienen?
1: Verzoekjes doen we ook wel, maar over het algemeen hebben we gewoon een vaste setlist.
0: Kijk, wat leuk. Was het foutloos vanavond?
1: Ja, op zich wel.
0: Maar niet altijd, zo te horen. Je, nee, even, je aarzelde even.
1: Ja, af en toe was het in het publiek dat ik daar was ik even afgeleid door vliegende tafels. Of tenminste tafels die aan het,
0: Vliegende tafels?
1: Ja, nou ja, dan houden ze die boven alsof ze die aan het crowdsurfen waren, zeg maar. En op een gegeven moment moet de beveiliging dan even inschieten, want op een gegeven moment wordt weer heel gek.
0: Ja, en dan moet de muzikant op het podium natuurlijk eventjes even de rust bewaren en zeggen, oh, het gaat daar niet helemaal goed, want dan ben je de grote held.
1: Ik moet alleen maar hartstikke hard lachen altijd om zulke dingen.
0: Nee, snap ik. Ik bedoel, dronken mensen. Ik stond eerder vandaag ook op een boot met alleen maar dronken mensen. Het was hartstikke gezellig. Maar daar gebeurden ook dingen dat je dacht, ja, weet je, wanneer er een beetje een drankje in zit, dan gebeurt er van alles.
1: Ja, het is geweldig, toch?
0: Ja, toch? Hey, ik snap dat jij van dat spelen een beetje honger hebt gekregen. En ik heb goed nieuws. Jij wint namelijk de Midnight Snack naar keuze.
1: Oh.
0: Want je was de eerste die belde. Vertel, waar ga je voor?
1: Ik ga toch wel voor de kapsalon.
0: Een kapsalon. Die komt jouw kant op. Geniet ervan.
1: Dankjewel, man.

van Ronnie Flex en Frenna hoorde je bij 3FM Populair. Zometeen vanaf 4 uur hier zo op 3FM Jelle Hofenk. Hij is ook super populair, vooral bij de dames. Zijn stem hoor je zometeen.

0: met de muziek van 3FM. Zometeen de Bouwsa Magnetic. Ook Higby is voor je onderweg.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nu op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac. Dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. NTR. Jelle Hofvink. Goedemorgen. De allermeeste muziek van Nederland krijg je hier bij 3FM... om lekker wakker te worden. Zometeen Eurythmics, Sweet Dreams ook. De Bouwsa Magnetic en een nieuw nummer van Ida. Na Calvin Harris en Sam Smith, Desire.

Een hele goede morgen. Je luistert 3FM. Mijn naam is Jelle op de plek van Anand Verboom. En samen beginnen we aan deze vroege zondagochtend. Misschien ben je nog aan het werk. Misschien ben je al wakker om aan het werk te gaan. Of hou je er gewoon heel erg van om op je vroege zondagochtend zo vroeg op te staan. Ik heb speciaal voor jou geregeld dat je hier gaat opstaan met de allermeeste muziek van Nederland. Zometeen Eurythmics, The Red Hot Chili Peppers en binnen nu in een paar tellen Magnetic van de Bauza. Eerst, nou, ik heb er een beetje een vies gevoel over. Ik las iets. Wetenschappers die hebben dus succesvol zuurdesembrood gebakken met gist van die bekende ijsmummie Ötzi. Op dat 5300 jaar oude lichaam werden namelijk unieke onbekende gistsoorten ontdekt die na 3 maanden experimenteren weer tot leven kwamen. Het brooddeeg, dat is daarmee dus uitstekend gerezen. En daar konden ze dus brood van bakken. En ze hebben ook al bedacht wat de eerstvolgende stap moet worden. De onderzoekers die zijn nu dus in gesprek met een Duitse brouwerij om te kijken of ze bier ermee kunnen brouwen. Ja, maar even. Als jij bij de bakker komt en die vertelt dat hij een nieuw recept heeft voor zijn brood, hè, op basis van ijsmummie, dan ren je toch gillend de winkel uit? Wat de hel. Kun je wel een lekkere tusti maken?

0: Eurythmics op 3FM, Jorden. Sweet Dreams.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik hou er dus echt van om nieuwe muziek te ontdekken. En het mooie is dat ik dat met jou kan delen. Ik wil je heel graag voorstellen aan iets nieuws. Het is heel vet. Je wordt er super goed wakker van als je nog niet wakker bent. Of als je een inkakkertje hebt. Want je kan het kei en keihard meeschreeuwen. Enige tekst die je hoeft te kennen is "Ik heb er geen zin in". Dat is eigenlijk de kern om het keihard mee te schreeuwen. Het is van een nieuw Nederlands talent genaamd Ida. Het is super vet. Het is ook een beetje schoppen tegen alles waar je tegenaan kan schoppen. Ik zou zeggen, ik wil je er heel graag aan voorstellen. Ida en "Ik heb er geen zin in", nieuw op 3FM.

0: Jelly Roll op 3FM, Jorde. I'm good. Ik kom er echt even helemaal niet uit.
1: 3FM. Jelle Hofpenk.
0: Ik ben 20 jaar oud. Ik woon net 2 maanden op mezelf. En daarbij komt dus echt van alles kijken. Hè? Koken, schoonmaken, boodschappen doen, voor mezelf zorgen. Nou, het komt je vast allemaal bekend voor. En dat gaat dus eigenlijk allemaal verrassend goed, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar de was doen? Dat vind ik om de een of andere reden zo lastig. Ik weet niet wat het is, maar ik loop volgens mij al een week achter in de was. Ik heb witte sokken die gewassen moeten worden. Ik heb bijna geen witte sokken meer. Mijn handdoeken moeten in de was, want anders heb ik geen schone handdoeken meer binnenkort. Maar het probleem is dus dat ik ga rekenen of mijn was wel op tijd klaar is. Weet je, dat ik niet net op school ben of hier in Hilversum ben of even boodschappen aan het doen ben. En nou, dan is het niet op tijd klaar. En of mijn beddengoed dan wel op tijd droog is. Misschien kan jij me verder helpen. Hoe doet een volwassen persoon zijn was? Hoe kan ik volwassen worden? Hoe krijgen mensen hun was op tijd droog? Nou, heb je wastips? Kom er even mee door. Via de NPR Luisterapp en help een jongen uit de brand.

0: woon dus nu 2 maanden op mezelf. Ik ben 20 jaar oud en bijna alles gaat heel goed. Het enige waar ik echt nog niet goed in ben is wassen. Ik loop achter met wassen, ik vergeet het, ik denk dat ik er niet genoeg tijd voor heb. Dus ik dacht, ik ga een stukje opvoeding laten doen door de NPO Luister-app, kijken of dat werkt. Nou, ik moet zeggen, Mike die zegt, je was kan best heel even nat in de wasmachine liggen en gewoon ophangen. Dat kost echt niet zo lang, meestal.
1: Dat is waar.
0: Roelof die zegt, zwarte sokken kopen en gewoon een logische volgorde voor jezelf ontwikkelen met de was. Super simpel en gewoon alles in de droger. Ik heb alleen geen droger. Maar goed, wel een waslijn, dus dat zou op zich goed moeten komen. En ik denk dat dit de beste tip is die ik in mijn leven heb gehad tot nu toe. Janneke die zegt, was erin gooien als je ergens heen gaat, maar dan de startuitstelknop gebruiken. Kun je gewoon lekker 3 uur wachten met de was doen. Nou, ik word in 1 keer een ster in wassen, jongens. Dat is niet normaal. Mocht jij nou nog de gouden tip hebben hoe je de was overziet, kom er even mee door via de NPO Luister-app.

De Urban Cookie Collective op 3FM, Jorden. The Key, The Secret. Je hoort het niet vaak. Maar als het gebeurt, dan wordt het een instant klassieker. Bijvoorbeeld Counting Crows en Bluff met Holiday in Spain. En in opvolging hiervan hebben nu S10 en Oscar en de Wolf het ook gedaan. Een samenwerking die half in het Nederlands, half in het Engels is gezongen. En dat werkt zo goed. Het is instant kippenvel, de nieuwe Oscar en de Wolf en S10 7 Sound hoor je nu op 3FM.

Lily Allen op 3FM. Je hoorde Fuck You. Je ziet het best vaak, hè? Het is een super romantisch idee. Als het meest romantische lied komt van jullie favoriete artiest, en je kijkt dan je diep in de ogen van je partner, en je leeft samen in het moment, en dan neemt de persoon van je leven een stap naar achter, zakt op een knie terwijl er een doosje uit de binnenzak verschijnt. Duizenden ogen en camera's op je gericht. Dat kan echt heel mooi zijn. Maar je moet het wel even goed timen en de juiste artiest kiezen, want het kan dus niet zomaar bij iedereen. Zo is het een slecht idee om het te doen bij concerten van Hozier. Hij zingt namelijk over best wel veel zware onderwerpen. En laatst gebeurde er dus dat iemand zijn vriendin ten huwelijk vroeg, terwijl Hozier een nummer zong over huiselijk geweld. Ja, stop die ring maar weer weg. Hozier hoor je zo meteen met Too Sweet na Just Jack Style en John. Dit is Turn the Lights Off.

3FM, you're the too sweet. Goedemorgen, lekker opstaan doe je met 3FM en de allermeeste muziek van Nederland. Zometeen Billie Eilish, Bad Guy, ook Sommieux, Dark Before the Dawn is voor je onderweg. Naar de Black Keys, dit is Lonely Boy.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Goedemorgen, als je aan het werk bent, momenteel ben ik jouw muzikale collega. Als je lekker wil opstaan, dan zorg ik gewoon voor hele goede muziek om mee op te staan. Zometeen Sonja, Dark Before the Dawn, na Billie Eilish. Dit is Bad Guy.

0: Somjeu op 3FM. You're the dark before the dawn.
1: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Een hele goede morgen. Zondagmorgen. Je luistert naar 3FM. Mijn naam is Jelle op de plek van Anan Verboom. Ik ga jou helpen opstaan vanochtend. Ik bedoel, het is zondagochtend. Het is 5 uur. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je voor je lol al zo vroeg bent opgestaan. Nou, misschien doe je het wel voor je lol. Hè? Het zou kunnen. Nou goed, geen idee. Ik zorg er ook voor dat je ochtend zo leuk mogelijk wordt met de allerbeste en de allermeeste muziek van Nederland. Zometeen The Weeknd, In Your Eyes. Ook Imagine Dragons, Radioactive en Chef Specials zijn voor je onderweg. En eerst tijd om gewoon even lekker een beetje te knallen, toch? Een beetje een dansje doen. Een beetje echt lekker wakker worden. Met de nieuwe van Bakermat. Samen met Rani. Dit is I Love Life bij 3FM.

Chef Special op 3FM, Jorde, amigo. Beter een goede buur dan een verre vriend. En soms zijn de meest unieke combinaties nog wel het beste. Dat bewijst The Weeknd wel. Een van zijn beste vrienden is zijn buurman. En dat is dus niemand minder dan Jim Carrey. Die acteur van Yes Man, The Truman Show en hij speelde The Grinch. Nou, de buurtjes die zijn zo fan van elkaar dat ze zelfs naar de film gaan samen. Ze zijn er wel buren, wel rijke buren, dus ze wonen wel erg ver uit elkaar. Maar daar is dus een oplossing voor gevonden. Ze hebben namelijk allebei verrekijkers

Imagine Dragons op 3FM, you're the Radioactive. Het is zondagochtend, ik vind het wel tijd voor wat complotjes. Zet het aluminiumhoedje maar op hoor. Tupac, die zou terug op aarde zijn voor GTA 6. Althans, die kans is er wel. Op 15 januari 2027 komt de game Stranger Than Heaven uit. Met daarin een rol voor Snoop Dogg. En dus Tupac. En hoe de game eruit gaat zien of wat de rol van die rappers worden, dat weten we nog niet. Maar het is zeker interessant om te blijven volgen. Wat wel zeker is, is dat we dus Tupac krijgen voor GTA 6. Want dat duurt zo lang. En je hoort hem nu op 3FM.

0: goed.
1: Bente op 3FM, Jorden 3, 2, 1.
2: De grootste karaoke van Nederland.
3: Het is 5:30, goedemorgen. Hey, ben jij nog een beetje aan het wakker worden? Zo ja, dan moet je nu even opletten. Want het allerlekkerst wordt je toch wakker als je gewoon even alles eruit kan gillen met je radio. Even verse energie erin. Nou, dat is de grootste karaoke van Nederland. Ik heb 2 tracks voor je. Jij mag kiezen waar je lekkerder op meeschreeuwt. Is dat One Direction? Best song ever.

Het is heel simpel. De keuze is aan jou. Het polletje staat in de NPO Luister-app voor je klaar. En dan kun je stemmen One Direction, Best Song Ever of Pink So What. Net waar jij lekker erop

0: Arnoud, zonder te vertellen waar je op hebt gestemd, waarom deze?
1: Ja, nog even lekker meeblerren voordat ik naar huis ga.
0: Ja, want jij bent net klaar met werken.
1: Eigenlijk, ja.
0: En jij dacht, dan wil ik gewoon nog even alles eruit schreeuwen. Even alle frustraties van werk.
1: Nog even alles even lekker eruit blerren, inderdaad. En dan lekker naar huis. En dan lekker slapen.
0: Ik moet zeggen, dat kan wel heel goed met deze. Mag ik vragen wat voor werk je hebt gedaan vannacht?
1: Ik ben operator. We hebben suiker verpakt.
0: Je hebt suiker verpakt?
1: Ja, verpakt. Wij verpakken suiker.
0: En, kijk, meestal zou ik, als ik in de auto terug zit van werk en ik wil even meeschreeuwen met muziek, is dat omdat ik frustraties heb. Is het werk waar je veel frustraties bij hebt?
1: Soms wel, maar vannacht viel het wel mee.
0: Vannacht viel het wel mee. Dan is het gewoon even om even nog energie, nog even wat energie eruit te schreeuwen voordat je zo meteen kan slapen, zeg maar.
1: Inderdaad.
0: Goed, ga ik jouw keuze voor je draaien, vraag ik één belofte aan jou. En dat is dat je kei en keihard meezingt.
1: Ja, ik denk dat mijn collega's me weer raar gaan aan staan kijken, maar ja.
0: Dat moet kunnen.
1: Dat moet kunnen, ja.
0: Helemaal goed. Arnoud, dank.

ik waarschuw je alvast even. Ik ga binnen nu en een paar tellen iets super Gen Z's zeggen. Maar het is wel waar. Het nieuwe nummer van Martin Garrix en Ed Sheeran is dus helemaal niet zo nieuw als dat iedereen je doet denken. Nee, het nummer is al meer dan 10 jaar aan het wachten op de release en eindelijk was het zover. Dit was het jaar waarin die eindelijk uit mocht komen. Of, zoals Gen Z het zou zeggen, when the plans finally make it out of the group chat. Martin Garrix en Ed Sheeran nu op 3FM. Stay.

0: 3FM Podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast. 3FM.
5: Goedemorgen, lekker opstaan doe je met de muziek van 3FM. De allermeeste muziek van Nederland en het nieuws van 5 uur nu.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 3FM. Goedemorgen, lekker opstaan met 3FM en de allermeeste muziek van Nederland. Zometeen Milky en Mollgrab, Just The Way You Are. Ook die nieuwe Nothing But Thieves Evolution voor je onderweg naar Bruno Mars. Dit is I Just Might.

Dit is 3FM met Ellie Goulding. Je hoorde Lights. Hey, sommige nummers die zet je aan. En die luister je. En dan ga je weer door naar het volgende nummer. Andere nummers die neem je dus helemaal over, hè? Vanaf het allereerste gitaarakkoord voel je het gelijk. Dat klopt. Je kan gewoon niet skippen. Je moet meezingen. Je moet meegenieten van die muziek. Alsof het in een soort van laboratorium is gekweekt om het perfecte nummer te zijn. Dit zijn van die meesters die dat voor elkaar krijgen. Een soort muzikale hypnose in dit nummer. Nothing But Thieves en hun nieuwste. Dit is Evolution. Come.

oranje outfit, je stoffige vuvuzela en je Nederlandse vlaggetjesschminkel uit de kast gepakt? Aankomende donderdag begint het WK waar Nederland gaat strijden om die felbegeerde titel wereldkampioen voetbal. Wat daarbij niet kan ontbreken zijn WK-nummers. Dat geeft toch sfeer en een beetje saamhorigheidsgevoel. Dus ik dacht, laten we extra saamhorigheidsgevoel creëren hier op 3FM deze zondagochtend. Welk WK-nummer vind jij helemaal fantastisch? Sta jij volledig achter en denk jij bij, deze track gaat het net zo lang overleven in de strijd als het Nederlands elftal? In de Weekend Pre-ochtendshow met Anand worden elke uitzending jouw WK-anthems tegen elkaar uitgedaagd. En heeft jouw nummer gewonnen, dan gaat hij mee naar morgen en staat er een nieuwe uitdager voor je klaar. Elke dag dus twee van jouw favoriete WK-nummers die de strijd tegen elkaar opnemen. En is jouw track de winnaar op het moment dat Nederland uit het WK vliegt, dan wint jouw nummer de titel het 3FM WK Anthem. Je kan je nummer insturen via 3fm.nl/WK Anthems en hier wat inspiratie.

Cure op 3FM. Je hoorde Friday, I'm in love. Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Ik zit hier op de plek van Anan Verboom. Die hoor je zo meteen vanaf 7 uur met de weekendochtendshow. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat ben je aan het doen momenteel? Ben je net wakker geworden van je, omdat je moet werken? Ben je net wakker geworden omdat je gewoon altijd zo vroeg wakker wordt in het weekend? Ben je net wakker geworden op Intense, dat festival? Of ga je daar zo naar bed? Misschien kan ik het beste peilen aan de hand van de vraag, wat zit er momenteel in jouw kopje? Is dat koffie, thee, of heb je er toch wat sterkers mee gegooid? Ik vind het altijd leuk om even wat van je te horen via de NPO Luister-app. Stuur daar even een berichtje, ga ik de muziek op jou aanpassen. Met nu de nieuwe Noah Kahan, American Cars, op 3FM.

0: Weekend bij 3FM, you're the Sex on Fire.
1: 3FM.
2: Jelle Hofvink.
0: Goedemorgen, je luistert 3FM. De perfecte plek om lekker op te staan. Zometeen Gotje voor je, Somebody That I Used To Know en de 3FM megahit van Antoon. Ik dacht, de beste manier om te peilen wat Nederland momenteel aan het doen is, is toch door te vragen wat er momenteel in je kopje zit. Of dat koffie is, thee, water of iets sterkers. Irene die zegt, ik ben aan het werk en ik mag alleen water drinken. Max die is met een thermosfles koffie een grote ronde met de hond aan het lopen. En Lonneke die heeft een beker warme chocolademelk uit de automaat. Ik vind het altijd leuk om te horen wat jij momenteel aan het doen bent. Hè? Wat zit er in jouw beker of wat ben je aan het doen? Kom er even mee door. De NPO Luister-app staat

0: ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM Mega Hit.
1: 3FM Mega.

op 3FM met de megahit Jordan. De enige. Hij heeft geen enkel Insta-bericht online. Zijn laatste nummers zijn gemaakt onder een hele andere naam. Deze man die is dus heerlijk rustig, helemaal lekker uit de bekendheid verdwenen. En dan heeft dit nummer toch in één keer echt wel een heel passende titel als je erover nadenkt, hè? Somebody That I Used To Know, Gotye, hoor je nu op 3FM. No.

0: Jack en Alloy Black, Jordan in My World op 3FM. Zometeen hier de weekendochtendshow met Anand Verboom. Alex Warren is voor je onderweg. Fever Dream, ook Lickerly, I Follow Rivers. 3FM.
1: Ster. Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken... en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent... krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: De hete zomer. Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast.
5: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuw handdoek.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: 10 tenders alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan €8.
9: Hè? 8? Oké. Okay.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.

0: zien waar je kunt besparen met EnergieDirect.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.

Nou, dat is eigenlijk niet zo. Ik heb een vrij relaxed dagje tot nu toe. Ik ben gewoon fijn opgestaan, heb lekker ontbeten en niks aan de hand vandaag. Dat is ook wel eens anders bij mij. Meestal is het enorm gehaast. Ik ben niet zo heel goed in de ochtend. Dus wat dat betreft een relaxte start voor mij. Ik hoop dat het voor jou dus ook geldt. En sowieso een start met heel veel muziek in de ochtend. Harry Styles ga je zo meteen horen. Dance No More. En ook Bon Jovi, Living on a Prayer. Ik zie Nick in de NPO Luisterapp. Ik zie Simon in de NPO Luisterapp. Ik zie Lisa in de NPO Luisterapp. Het is hartstikke gezellig, dus mocht

goedemorgen. 7:12. Het is de weekendochtendshow bij 3FM. En dan op de plek van Obi vandaag. Ben je goed wakker geworden? Is de wekker gegaan omdat je zometeen nog een hele hoop dingen op de planning hebt staan? Misschien ga je op visite, ga je sporten zometeen? Of moet er gewoon nog een hele hoop gebeuren? Ben je lekker vrij, vroeg wakker geworden? Niks op de agenda en gewoon lekker vrij weekend? Kan natuurlijk ook, hè? Je bent welkom in de NPO Luister-app om het even met me te delen. Misschien kijk je wel ergens heel erg naar uit. Misschien heb je heel veel zin in iets. Ik

0: Kijk naar de wegen. Weet je, dan hoeven we volgens mij geen discussie te voeren, toch? Daar zijn we vrij snel over uit. Als je het een artiest vraagt, dan is het publiek in principe ook altijd even leuk. Hè? Dat maakt geen verschil. Ik vind het allebei leuk om overal op te treden, zeggen ze dan altijd. Maar voor Pommelien Thijs springt er toch één ding wel heel erg uit bij ons in Nederland, hoor.
1: Jullie hebben heel fijn water overal.
0: Het water wat wij hebben is zo fijn. Hè? Kijk, dat kan zo zijn, hè, dat wij fijn water hebben in Nederland. Maar volgens mij valt dat wel mee. Volgens mij is het in allebei de landen eigenlijk wel prima. Want er zit een hoop talent in dat water. Ja, blijkbaar weer, hè. De Belgische Pommelien Thijs hoorde je met de Nederlandse Mo. Het midden was dat. Goedemorgen. Het is de weekendochtendshow bij 3FM. Waar je wakker wordt met de meeste muziek in de ochtend. Teddy Swims zometeen. Mr. Know-it-all ga je horen.

FM. En geen TikTok. Geen bekende vader of zanger of wat dan ook. Nee, 5 stappen heb je nodig en dan score je een wereldhit. Dan moet het je lukken om als artiest gewoon keihard door te breken. Zeggen de mannen van Sigma. Nou ja, even kijken dan. Hè. Stap 1 van hun is wees creatief. Neem gekke geluiden op uit het dagelijks leven. 2, leer instrumenten spelen. Nou, dat is op zich wel handig als artiest. 3, heb je een idee? Een neurium even in voor later. Oefenen, oefenen, oefenen. Ook met een moeilijke software, dat is nummer 4. En 5 is geniet ervan. Ja, wat is dit nou? Weet je, als je het zo zegt en je maakt zo'n simpel stappenplan. Dit is nog makkelijker dan cupcakejes bakken, zo lijkt het wel. En dat heb ik ook nog nooit goed gedaan. Dus wat dat betreft, dan moet een hitscore altijd wel lukken volgens mij. Blijkbaar weer 11 jaar geleden hebben ze deze track uitgebracht. En het is nog steeds een nummer wat meegaat. Heerlijk, sick.

0: FM in de ochtend en bij mij Anam, goedemorgen. En nieuwe muziek hoorde je van Sayana Spiral. Material Lover was
1: hey.
0: Dat. Hey, wat is dit?
1: Ik ben AI en ik heb een missie.
0: Nou, vertel.
1: Ik wil alle artiesten van de wereld verslaan. Zij zijn overbodig zometeen. En ik ga de beste muziek maken.
0: Nou, dat denk ik niet. Nee, en er is sowieso ook een wereldband, die heeft er geen twijfels over. Dat gaat niet gebeuren. Dat,
1: wie dan?
0: Nou, wie? Dat is een wereldband. De zanger daarvan, die weet zeker, AI gaat de nieuwe muziek niet verslaan. Dat sowieso niet. Vertel het je zo meteen. Komt helemaal goed. Eerst heb ik Maan en Goldband voor je. Dit is Stiekem bij 3FM.

0: The White Stripes bij 3FM. En Seven Nation Army hoorde je. Hey, wat denk jij? AI, gaat dat de strijd winnen van de echte artiesten? AI, is natuurlijk wel makkelijk hè, om nu muziek te maken wat dat betreft. Maar is het ook goede muziek? Nou, heel simpel, als het aan de zanger van de script ligt, gaat het sowieso niet gebeuren. Omdat AI het allerbelangrijkste ingrediënt van goede muziek mist, vindt hij.
1: To me it's lyrics, to me it's about songwriting. Anything that I've heard that has been AI, okay, the music's great, the beat's good, but the stories are terrible. Because how can you write about being human if you're not human? It's about the song and about the lyric or the idea.
0: Ik vind het wel een mooie gedachte inderdaad. Hoe kan je schrijven als een mens als je geen mens bent? Nou, dat kan bijna niet. Het gevoel komt gewoon niet over. En precies daar is de script, vind ik, dus wel heel goed in. Ze deden het eind Zero's heel goed. Begin 10 scoorden ze enorme hits. En ook nu weer. Ze hebben nieuwe muziek uitgebracht wat precies weer dat gevoel van toen heeft. Past een beetje in het rijtje van superheroes, Hall of Fame, If You Could See Me Now. Eigenlijk al die grote hits van toen. Ja, daar past dit perfect bij. Alleen dit is dus nu uitgebracht, 2 weken geleden. Het is eerlijk, het is persoonlijk. Het heeft wel gevoel en tegelijkertijd, het is gewoon een heerlijke meezinger. Nieuw bij 3FM, Man in the Arena, The Script.

alles hetzelfde doet? Of hou jij wel van vernieuwing? Hou je van nieuwe dingen proberen, het even anders doen dan normaal gesproken? Want ik ben echt iemand, ja, ik hou echt wel een beetje van hetzelfde, zeg maar. Het liefst gewoon ongeveer hetzelfde. Wel af en toe even wat verfrissends. Weet je, ik hoef niet elke dag een boterham met kaas te eten, bij wijze van. Dat mag ook wel een keer met hagelslag. Maar dan wel altijd een boterham, snap je? Een beetje, ja, gewoon dat ik een beetje weet wat ik kan verwachten, zeg maar. Er is een wereldster, die doet het ineens helemaal anders. Alsof ze een heel ander mens is geworden. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ja, het lijkt wel een heel ander persoon te zijn. Wie dit is en hoe het zit, vertel ik je zometeen. De Bausa Magnetic hoor je zo. Net als Michael Jackson.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu bij Eyewees Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Vanavond in Mokro's.
4: Ik heb een feestje.
5: Hoe bedoel je ik? Wij hebben een feestje.
6: We moeten Mo vertellen over Noah.
5: We gaan naar binnen komen.
7: Nee hoor. Oh, yes, in.
8: Je bent toch gekomen.
9: Manager van Sofie en Temsemani.
10: Hanneke is er jouw agent.
3: Mokro's. Vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
2: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
6: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Kijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
14: Hey, goedemorgen. Wakker worden met de meeste muziek in de ochtend. De Bauza zometeen bij 3FM. Magnetic komt er voor je aan. Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan... waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen... nu minder jeugdvoorstellingen programmeren... omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott... van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio... zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden... en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters... die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen... Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas... zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht... achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière... en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: 3FM.
2: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
11: Medicijn? Het is maar een neusspray.
16: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
17: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
18: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
20: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
21: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
22: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
21: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
22: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
14: Deed het helemaal over een andere boeg. Ja, ik weet niet of jij daarvan houdt, ineens allemaal veranderd.

0: Michael Jackson en They Don't Care About Us.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ben jij van het dingen over een andere boeg gooien? Even jezelf uitdagen, even wat anders doen. Ik ben daar niet per se heel erg van. Ik vind het wel leuk als anderen dat doen. En komende vrijdag, dan is het zover. Dan komt Olivia Rodrigo met haar derde album. Dat heet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En met dat album zijn er eigenlijk twee dingen totaal anders dan normaal. Met wat ze eerst deed. Ze is afgestapt van de albumtitels met vier letters. Sour en Guts had ze eerst uitgebracht. Nou, inmiddels is het een hele paragraaf. Zo'n lange titel is dit geworden. En ook het thema is ineens heel anders. Want eerst ging het een beetje over zo'n teenage heartbreak, weet je wel. Het ging allemaal over hoe erg ze een hekel had aan haar ex. En ze wilde hem terugpakken. Maar op het nieuwe album is ze ineens helemaal verliefd. Ze zingt op Drop Dead dat ze hoopt dat haar date nooit dat biertje opdrinkt. Weet je, dat ze stiekem hoopt dat de bar nog lang niet dicht gaat. Omdat ze wil dat die avond maar eindeloos door blijft gaan. En toch is dat punkrandje wat ze ook gewoon heeft, dat is ook niet weg. Hè? Het is gewoon nog steeds Olivia Rodrigo gebleven. Dat is het mooie ervan. Want het komende album dat legt ook een beetje die toxic kant bloot van het hopeloos verliefd zijn. Het is eigenlijk een beetje een tweegesplitst dat album. Zo kan je het wel zien. Het is een beetje het Girl So In Love gedeelte en het You Seem So Pretty Sad gedeelte. Het gaat eigenlijk twee kanten op. Komende vrijdag dan weten we hoe dat hele album eruit gaat zien. Dan gaan we er alles over horen. Maar die eerste is alvast uit en die wil ik je nu alvast laten horen. Kan je er alvast een beetje kennis mee maken? En dat ontdek je natuurlijk hier bij 3FM. Nieuwe muziek van Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead.

0: Olivia Dean en Man I Need, hoor je. Waar kan jij op zo'n dag als vandaag echt niet zonder? Moet je altijd een bepaald luchtje opdoen misschien van jezelf, hè, dat je je dan beter voelt. Misschien kan je niet zonder een bakje koffie in de ochtend. Een sieraad dat je altijd om hebt en echt niet zonder kan. Ik heb dat met appel. Ja, ik eet minstens 2 appels per dag. Ik vind dat heerlijk. En dan het liefst ook nog appelsap en zo. Allemaal bij mijn ontbijt sowieso. Ja, heerlijk. Ik had vanochtend nog. Ik kan er echt van genieten. Marshmallow, die treedt op over de hele wereld. Dus ja, hij hoeft niet per se na te denken over wat hij moet inpakken. Dat is gewoon een soort routine geworden bij hem. En helemaal wat betreft 1 ding. 1 ding moet hij altijd bij zich hebben. Zijn schoenen.
1: Every show, for the most part, I'm gonna be wearing Jordan 1's. They're just super comfy and durable. Feels good. And this is definitely essential to a show.
0: En er zijn ook geen uitzonderingen, hè? Altijd, altijd schoenen bij zich. Altijd die Jordans. En geen gekke kleuren of zo. Gewoon wit met rood. En dan zit het helemaal goed voor hem. Mocht je hem ooit zien bij een show of op zijn socials, let er eens op. Altijd Jordans aan. Jordan nu met Selena Gomez. Wolves.

0: weekendochtendshow van 3FM met Outkast. En hey ja, hoorde je. Goedemorgen, ik hoop dat je er lekker in zit vandaag. Dat je fijn bent wakker geworden vandaag. Ik heb nieuwe muziek voor je, wil ik heel graag aan je voorstellen. Ik denk dat je dat echt wel kan gebruiken op zo'n dag als vandaag. Het is nog redelijk grijs in Nederland, maar dan is fijne muziek wel even lekker, toch? Het is een samenwerking die je niet per se zou verwachten, maar hij is wel heel lekker. S10 en Asker en de Wolf, die hebben samen een plaat gemaakt. Ze hadden elkaar al een tijdje op de radar staan, vonden elkaar wel ergens interessant. En Max van Oscar en de Wolf, die zag dat S10 door een pittige tijd aan het gaan was. En hij dacht, weet je wat, ik ben aardig, ik stuur gewoon eens even een berichtje. Mocht je hulp nodig hebben, kan ik iets voor je doen? Wees welkom, weet je wel, ik ben er voor je. Bleek uiteindelijk echt een gouden zet te zijn.
1: Ik moet wel eerlijk zeggen dat in een periode dat dat niet zo goed met mij ging, toen had Max mij een berichtje gestuurd met eigenlijk van, hey, als jij iemand nodig hebt, dan ben ik daar. En dat was voor mij heel betekenisvol. Dus daar ben ik eigenlijk ook op ingegaan. En ik heb toen bij hem gewoon een plek gevonden bij hem thuis, die ik echt nergens anders vind. En ik ken ook niemand zoals Max. Dus dat was sowieso voor mij heel warm en heel fijn. Dus dat heb ik eigenlijk bij hem gevonden. En los daarvan ben ik eigenlijk al jaren mega fan van hem. En vind ik hem heel interessant, hele interessante artiest. Dus ik had eigenlijk nooit gedacht dat wij zo dicht bij elkaar zouden komen. Maar nu heb ik vooral ook heel veel zin om met elkaar samen te zingen. Want we hebben het nu een keer in de studio gezongen. Maar we willen het ook wel een keer graag live met elkaar zingen. En dat vind ik ook heel bijzonder.
0: Vertelden ze bij Vooraan, het programma waar je op de hoogte blijft van de meeste en de nieuwste muziek. Hoor je iedere weekend late avond bij 3FM. Ja, en weet je, ze zijn dus thuis flink wat gesprekken gaan voeren. Er is een samenwerking uitgekomen, een nieuwe track, en die vind ik echt waanzinnig. Oscar en de Wolf en S10 hoor je bij 3FM. En hij heet Safe and Sound.

Als dat waar is, dat zouden we eigenlijk even moeten testen. Dat zou echt heel veel schelen, hoor. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik ben altijd best wel laat met cadeautjes regelen of verrassingen regelen als iemand jarig is bijvoorbeeld. Of in een relatie als je zoveel jaar samen bent. Weet je, je wil toch even iets leuks regelen, toch? Maar ik ben altijd heel laat. Dat is best wel een gedoe of zo. Dat heb ik dan in mijn hoofd zitten. Misschien herken je dat wel, dat je denkt, ik wil wel creatief zijn. En dan ga je zo erg nadenken en dan heb je uiteindelijk niks, zeg maar. Het werkt niet echt. Maar dan las ik dus, als je dus het licht uitzet, dan word je dus creatiever in je hoofd. Want dan hoef je je hersenen wat minder na te denken, zeg maar. Hoef wat minder te processen in je hoofd. Dus dan heb je meer ruimte, word je creatiever. En dan heb je dus uiteindelijk leukere en gekkere ideeën. Dat zou je eens een keer kunnen proberen. Dus doe even alle lichten uit, gordijnen dicht. Sluit jezelf helemaal op in een hok. En nou ja, wie weet heb je dan wel het perfecte idee. Mocht je nog een verjaardagsfeestje of iets moeten organiseren. Mocht je nog een leuke activiteit nodig hebben voor vandaag om te doen deze zondag. Doe even alles dicht, turn the lights off. En dan komt het helemaal goed. Jack Stel hoorde je. Bij 3FM, dit zijn de Killers.

0: zoektocht naar nieuwe muziek trotseren we de jungle, de woestijn en de wildernis. En dit is de buit van deze week.
1: 3FM.
2: Isabel van Gelder is een naam die wil je echt onthouden. En haar nieuwste heet I Don't Wanna Fall In Love Again. Hoor je nu bij 3.

0: Tate McRae en Greedy hoorde hier bij 3FM. Hey, het is mooi om te zien dat de app lekker druk is. De NPO Luister-app kan je altijd een berichtje insturen. Sarah doet dat bijvoorbeeld. Die is onderweg naar haar vader, want die is jarig vandaag. Nou, gefeliciteerd alvast. En Ruben die heeft ondanks het kragen weer toch de wandelschoenen lekker aangetrokken. Krijgt een foto meegestuurd in de app. Stevige boswandeling met de hond, schrijft hij erbij. Nou, wandelsen. En mocht ik iets voor je kunnen doen, laat het even weten in de NPO Luister-app. Dan pas ik bij 3FM de muziek zo goed mogelijk aan op jouw dag. En sowieso somber, die ga je horen binnen een paar minuten. 3FM.
1: Ster. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
0: 3FM. Hoe zou jij het vinden om zometeen een hele tas met gratis boodschappen te krijgen vanuit 3FM? Kan waarheid worden, zometeen Obi's boodschappenspel met jouw kans op gratis boodschappen. Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hey, lekker zeg, morgen 22 graden. Zometeen de meeste muziek in de ochtend bij 3FM natuurlijk. En jouw kans op gratis boodschappen.
9: 3FM.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
17: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
18: Hakje dag!
0: Oh, lekker zeg. Al die dure producten uit de supermarkt. Gratis en voor niks. Zometeen te winnen bij 3FM. Gratis boodschappen. Eerst muziek van Sommer. Dit is Homewrecker.

0: De Fugees bij 3FM en Ready or Not. Hey, je weet het wel, hè? Die boodschappen, prijzen daarvan. Oh, dat is niet normaal, hè? Zo ongelooflijk duur. En dan wil je even jezelf trakteren op wat lekkers. Betaal je weer een godsvermogen. Is een oplossing voor bij 3FM. Ik heb even het spelletje van Obi geleend. Obi's boodschappenspel.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Betekent jouw kans op gratis boodschappen. Een hele tas vol kan van jou zijn. Enige wat je even moet doen. De NPO Luister-app erbij pakken. En prijzen raden. Is het meer of minder dan het bedrag dat ik voor jou ga noemen bij het product? Dat is het enige wat je hoeft te doen. En dan maak je ook kans op die volle boodschappentas. Dus als je luistert en je wil boodschappen winnen, pak even de NPO Luister-app erbij. En doe even mee met de kwalificatievraag. Dan weet je ook of je er een beetje goed in bent. Ik heb hier bijvoorbeeld AH Appelmoes van 710 gram. Is dat meer of minder dan 1 euro? Dus AH Appelmoes van 710 gram, meer of minder dan 1 euro? Nou, je weet dat je er heel goed in bent als je het goede antwoord had, namelijk minder.
2: De

0: End of beginning bij 3FM. Het is weekend, tijd voor de boodschapjes. En die kunnen gratis en voor niks van jou zijn.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Ik heb hier 3 producten liggen en aan jou de taak om te raden wat die producten zijn. Hoe duur die zijn. Is het meer of minder dan het bedrag dat ik zo meteen ga opnoemen? Heb je het goed? Nou, dat zou mooi zijn. Als je er 3 goed hebt, dan kan er namelijk een hele tas van jou zijn. Heb je het fout? Ja, dan niet. Dan speel je door voor enkele producten. En Chantal, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij gaat de uitdaging aan vandaag.
2: Jazeker.
0: Heb je al boodschappen gedaan dit weekend?
2: Ik heb wel een boodschap gedaan, maar daar kunnen natuurlijk altijd boodschappen bij.
0: Ja, nou, dat zou hartstikke mooi zijn. En let jij dan op de prijzen?
2: Ook wel.
0: Jawel.
2: Dus niet natuurlijk van welk product dat het is, natuurlijk, maar meestal wel.
0: En ben je er goed in, denk je?
2: Ik denk het wel.
0: Nou, in ieder geval vol zelfvertrouwen, dus dat is goed, toch?
2: Nou, ja, ik probeer het, hè. Ja,
0: daarom. Ik heb dus 3 producten voor je. Als jij ze alle 3 goed hebt, dan ga je er vandoor met die hele volle tas. Heb je het fout, dan ga je wel door voor de producten die je goed hebt. Die stuur ik dan alsnog naar je op. Maar dat betekent dat de foute producten naar de NPO Luister-app gaan. Dus als je nu luistert, dan kan je ook meespelen. Door het antwoord daarin te sturen, ben je de allereerste. Dan stuur ik hem naar jou toe in de app. Dus ja, kom maar door, pak de NPO Luister-app erbij. En Chantal, als jij er klaar voor bent, dan gaan we gewoon lekker beginnen met een spelletje.
2: Ja, ben ik klaar voor.
0: Het eerste product is Sprite Zero Sugar Lemon Lime. 1 liter, is dat meer of minder dan 2 euro?
2: Meer.
0: Meer, zeg jij zelfverzekerd. Nou, dat heb je goed. Het is namelijk 2,29.
2: Hey!
0: Gaan we voor de tweede. AHA, biologische maiswafels met zeezout van 130 gram. Is dat meer of minder dan 1,50 euro?
2: Minder.
0: Minder. Dat klopt. Het is namelijk 1 euro.
2: Ja.
0: Gaan we voor de derde, gaan we voor de volle boodschappentas. Je zit er zelfverzekerd in, het gaat hartstikke lekker. Dus kom op voor die laatste nog eventjes.
2: Ja.
0: Nivea reinigingsdoekjes voor de gevoelige huid, 25 stuks. Is dat meer of minder dan 4 euro? Ja.
2: Ik denk, die koop ik door het Albert Heijn. Ik denk minder.
0: Zeker?
2: Denk het, ja.
0: Dat is niet goed.
2: Nee.
0: Nee, het is niet goed. Nee, het was 5 euro.
2: Oh nee, dat is
0: ja, echt heel duur. Ja, en ik zie dat Roderick wel goed had in de NPO Luister. Die zei inderdaad ook meer. Ik denk ook dat Roderick niet dacht dat het 5 euro was. Maar het is echt heel duur. Oh, zonde. Maar mooie poging gedaan. En je krijgt wel een fles Sprite van me. En de biologische maiswafels komen ook jouw kant op.
2: Ja, kijk, okay,
0: daar
2: heb ik
0: minder
2: iets, hè.
0: Daarom. Positief bekijken vandaag. Hey, maak er een hele mooie dag van en geniet van het weekend. En die prijzen die komen jouw kant op.
2: Oké, dank je.
0: Doei.
2: Doei.
0: Dit is The Weeknd. Blinding Lights.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Bente. 3, 2, 1.
3: Met 3FM ontdek je nog.

grote inspirator van de Nederlandse muziekscene. Bente hoorde je met 3, 2, 1. Ja, dit is echt zo, hè? Ik heb hier even naar zitten kijken. Het lijkt wel alsof iedere Nederlandse artiest die nu in de hitlijst staat en een beetje MC is op het podium als diegene optreedt, alsof die geïnspireerd is geraakt door Bente.

door. 3, 2, 1. Ja, iedereen heeft er ineens inspiratie uitgehaald. Lijkt het wel allemaal omdat ze dat liedje zo goed vinden natuurlijk.

bij 3FM. Talk to you, hoorde je. Hey, welkom in de ochtend van het weekend van 3FM. Wat fijn dat je erbij bent. Het is vandaag Anan op de plek van Obi. En nog steeds heel veel lekkere muziek waar je van kan genieten. Ik weet niet hoe jij erbij zit vandaag. Of je fijn bent wakker geworden. Dat je mooie dingen op de planning hebt staan. Nou, het is niet per se prachtig weer vandaag. Dus daarvoor hoef je het niet te doen. Maar gewoon lekker binnen blijven. Lekker 3FM op hebben staan. En als je om 3 uur nog de Formule 1 wil kijken. Dat kan ook nog. Max Verstappen die begint dan vanaf de tweede plek. Kan je ook nog van genieten. En zometeen Ramon Verkoeien bij 3FM. Dan heb je nog meer hits om van te genieten. Hey, kan niet beter volgens mij. Bakermat komt er voor je aan. En eerst is dit Green Day.

0: Hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
0: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Vanavond in Mokro's.
5: Ik heb een feestje.
6: Hoe bedoel je ik? Wij hebben een feestje.
5: We moeten Mo vertellen over Noah.
6: We gaan naar binnen komen.
7: Nee hoor.
8: Oh, yes, in.
9: Je bent toch gekomen.
10: Manager van Soufiane Temsemani.
11: Hanek is toch jouw agent?
4: Mokro's. Vanavond om 21:15 bij Bien & Vara op NPO 3.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
13: Dat zeg ik.
14: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's.
18: Renault.
17: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
21: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
22: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
23: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
24: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
25: 3FM.
26: Benelux, de allermeeste muziek van de wereld krijgen hier met Wiz the MC, Ben Howard en Armen van Helden. Zo, eerst het nieuws.
27: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven...

0: Radio.
1: Good morning, good morning. Neem nog lekker een koffietje verse jus. Het is de meest relaxe dag van de week. 3FM regelt de muziek. Wiz the MC hoor je zo meteen. En eerst Ben Howard. Keep your head up.

0: 3FM.
1: Show me love.
2: Ramon Verkoeien.
3: Goedemorgen, zondagochtend. Ja, prima, zondag voor de boeg. Het wordt vanmiddag lekker droog. Althans, er bijna geen regen. Dus morgen helemaal anders. Dan gaat het de hele dag regenen. Dus geniet er lekker van. 20 graden vandaag. Dus lekker om naar buiten te gaan. En niet zo warm dat je de hele dag tegen allemaal van die witte melkflessen aan moet kijken. Dat je mensen in de korte broeken. Ideaal, ideaal. Hey, wat ook ideaal is, 3FM draait de beste weekend anthems, hè? Zometeen Bruno Mars, ook Lord komt eraan. En eerst.

0: 3FM Weekend. Lord, Royals en Bruno Mars voor I Just Might. Ja, iemand die op dit moment waarschijnlijk nog helemaal niet wakker is, is de houder van de 3FM Mega-hit van deze week, Antoon. Hij kwam vrijdag langs bij Barend en Wijnand in de ochtendshow. En ja, dan moet je heel vroeg aanwezig zijn. Hè? Ja,
1: zij hadden eerst een calltijd van 6 uur of zo, ja, half 7. Ja, en dan doen we hem live. En ik zat echt van, dan moet ik om 4:15 mijn wekker zetten. Wil ik een beetje fris zijn. Ja, dat is de tijd dat ik normaal ga slapen, ongeveer 4 uur.
2: Maar ik hoorde volgens mij van de jongens hier achter de productie dat de blikjes Red Bull waren geleverd. Ben jij ook een Red Bull wakker
1: geworden? Niet is per se, maar als het zo'n ochtend als dit is, vind ik het wel lekker. Maar ik ben nu al op cola overgestapt. Ah,
0: hey. De nieuwe Antoon is deze week.
3: 3FM.
1: Yo, ik ben Antoon en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM Mega Hit.
3: 3FM Mega.

3FM. Nou, veel van andere radiozenders hoor je nu reclame. En dan vaak van die WK-reclames, weet je wel. Zit je weer naar Samuel Welte of Uithalen van Gerard Joling te luisteren. Of de Snollebollekes. Nou, 3FM brengt je ondertussen muziek die je wel heel graag wil horen op zondagochtend. Met zometeen Harry Styles. Ook meezingen met TLC, No Scrubs. Oh, lekker. En eerst George Ezra, Budapest.

3FM met de beste weekend anthems, hè? TLC, No Scrubs. En voor Harry Styles, American Girls. Komen veel berichten binnen voor een zondagochtend, vind ik persoonlijk. Via de NPO luisterapp. Daan die zegt bijvoorbeeld: goedemorgen Ramon, ik ben aan het genieten van de laatste dag van mijn vakantie. Morgen weer aan het werk. Nou, extra genieten vandaag, Daan. En Saskia die zegt: ik ben een appeltaart aan het bakken. Die kan ik dan straks meenemen naar opa en oma. Goed plan, hè? Goed gedaan. En Dorian die stuurt een foto. Hij is aan het wandelen in de zon in een bos. Ik weet niet waar je bent. Ziet er heerlijk uit, Dorian. En deze past misschien wel perfect bij jouw zondagochtendwandeling. David Kushner.

0: 3FM Imagine Dragons.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Mag ik je voorstellen aan een van de meest aangevraagde liedjes van dit weekend hier op 3FM. Dat is best knap, want hij is pas een week oud. Drie supersterren uit de Nederlandse muziekwereld doken samen de studio in en maakten een nieuwe zomerse versie van een echte Zero's Classic. Superstar van Jamelia. Ja, en als je deze nog niet gehoord hebt, hij zit de rest van de dag in je kop.

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
6: Medicijn? Het is maar een neusspray.
7: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
10: Sorry, het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: 3FM. Een hele goede morgen. Dit is zondag. Voor als je geen agenda hebt, dit is zondag vandaag. De meeste muziek krijg je hier. Teddy Swims en Daft Punk zo meteen. Eerst het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Ster.
5: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
8: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
9: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voorwie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

Ja, ik liep even vergaan, sorry. Hele goede morgen. Ook komend uur krijg je weinig bla bla en veel la la. Meeste muziek van Nederland. Daft Punk hoor je zo meteen. En de nieuwe Olivia Dee.

uur begint de Grand Prix van Monaco. Een race waarin inhalen heel erg moeilijk is. Dus het is belangrijk om een goede startplek te hebben. Nou, Max Verstappen, die start vanaf plek 2. Lekker. Pole position is voor Antonelli. Ik doe zelf ook een sport. Mijn naam is Ramon. En ik druk zo vaak mogelijk op play. Zometeen druk ik op play voor Olivia Dean. De allernieuwste en eerst Emery Shania Twain. Well, your love

Ambassadors Renegades bij 3FM. En daarvoor de nieuwste Olivia Dean, Baby Steps. En als je graag online ruzie wil maken, dan kun je het beste op X terecht. Vroeger Twitter, dat zegt Bibi Rexha. Er zijn regelmatig wat mensen die wat negatiefs over haar posten. Maar ze zegt, ja, dat is niks leukers dan gewoon even de confrontatie met ze op te zoeken. Dus als je contact wil hebben met Bibi Rexha, weet je wat je moet doen. 3FM Weekend, Bibi.

weet niet wat het is, maar op zondag valt hij nog fijner of zo. Tame Impala Lost in Yesterday. De eerste onderbroeken zijn al in de koffer. Het paspoort ligt al klaar. En ze hebben alvast wijdere broeken aangetrokken. Voor al het vetmakende eten daar. Barend en Benner zijn er klaar voor. Volgende week reizen ze naar de USA. Om achter Oranje aan te reizen tijdens het WK. En hoor je bij 3FM.

Benson Boone, Beautiful Things bij 3FM. En de Black Eyed Peas ervoor, Where is the Love? Ja, deze zondag ook allerlei festivals in Nederland te vinden. In Alfa aan de Rijn vind je bijvoorbeeld het zomerspectakel aan het meer. Vanmiddag met Fleming, Zoe Levi en Yves Berendsen. In Oosterwijk wordt vanmiddag nog flink gebeukt op Intense Hardstyle. En het Amsterdamse Bos, dat is in Amstelveen. Even voor de duidelijkheid, wordt er gedanst op het 909 Festival. Ja, die drumcomputer vernoemd, hè. Helemaal uitverkocht met onder andere Eric Prydz en Paul Kalkbrenner. Oeh.

0: Dua Lipa, Dance the Night bij 3FM. En daarvoor die hele mooie Frank Ocean, Pink and White.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, de hele dag hoor je natuurlijk de allerbeste weekend anthems. Dit is 3FM met nu nieuwe muziek van de band die terug is van eigenlijk nooit helemaal weg geweest. Nothing But Thieves bracht 2 jaar geen muziek uit, maar die tijd werd heel goed benut om liedjes te schrijven. Het resultaat ervan delen ze in september. Er komt namelijk een nieuwe album uit en dit is alvast een voorproefje. Evolution, Nothing But Thieves.

0: eer Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Vanavond in Mokro's.
7: Ik heb een feestje.
8: Hoe bedoel je ik? Wij hebben een feestje.
7: We moeten Mo vertellen over Mo.
8: We gaan naar binnen komen.
9: Nee hoor. Yes, in.
10: Je bent toch gekomen.
11: Manager van Soufiane Temsemani.
12: Hanneke is er jouw agent.
6: Mokro's. Vanavond om 10:15.

0: bij BNNVARA op NPO 3.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan €8.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
8: Oranje

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Jelle. Dan 3FM Verkeer van de ANWB. Dit zijn de 3 langste vertragingen op dit moment in Nederland. De A16 Rotterdam-Antwerpen. Voor de Belgische grens heb je 14 minuten vertraging. A35 Almelo richting de Duitse grens voor Enschede-Oost 11 minuten. En de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens 25 minuten. 3FM.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Ster. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Vanavond in Mokro's.
8: Ik heb een feestje.
9: Hoe bedoel je ik? Wij hebben een feestje.
10: We moeten Mo vertellen over morgen.
9: We gaan naar binnen komen.
11: Yassin.
12: Je bent toch gekomen.
13: Manager van Soufiane Temsemani.
14: Hanek is toch jouw agent?
7: Mokro's. Vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Hele goede middag. Zometeen te winnen een zak kroepoek naar keuze in de Sloomse Mens. Ja, met een hele grote artiestvertrag. En verder de meeste muziek van je weekend. Jelly Roll en eerst B.O.B. Hayley Williams, Airplanes.

van 3FM, Jelly Roll, I'm good. Dank voor de berichten via de NPO Luisterapp. Vinnie zegt, ik ben met mijn vriendin onderweg naar de sauna. Lekker, Vin. Daphne die zegt, ik ga vanavond naar de allerlaatste show van K3 Originals. En Julius die zegt, helaas gewoon aan het werk, maar wel aan het genieten van de muziek van 3FM. Maar dat gaat maar door, Zelwa Larsen zo. En eerst Prince.

0: Lana Del Rey, Videogames. En Sarah Larsson daarvoor, Lush Life.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hij wilde bijna stoppen met het maken van muziek. De Braziliaanse DJ Malieve. Zijn DJ-carrière ging wel oké, maar leverde eigenlijk net niet genoeg op om daarvan te kunnen leven. Toen kreeg hij op Instagram in één keer DM van niemand minder dan Jonas Blue. Hey, ik vind je muziek vet, zullen we samenwerken? Nou, die samenwerking kwam er en klinkt als een perfecte zomer-anthem. Jonas Blue, Malieve, Edge of Desire is nieuw.

0: Charlie XCX, Boom Clap bij 3FM. Voor de nieuwste Jonas Blue en mijn Leave Edge of Desire. Jungle komt trouwens zo meteen met de Back on 74 en ook Alex Warzo, Fever Dream.
1: De slowste mens.
0: Maar ook op deze zondag doen we het lekker relax bij 3FM. Lekker rustig aan en spelen we de slowste mens. Het origineel, hè, voor de duidelijkheid. Het is heel vaak geïmiteerd op de radio. Het is heel vaak geïmiteerd op televisie. Van die oude mensen. Maar dit is het origineel, de slowste mens. Waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En aan jou de vraag om te raden, wie is er dan vertraagd? Ook vandaag weer een pittige opgave. We zitten in de pittige opgaves vandaag. Engelstalig vandaag, dus zet de radio lekker hard. Als je het goed weet te raden, win je een zak kroephoek naar keuze. Want probeer maar snel te praten met een zak kroephoek hier. Let heel goed op, wie hoor je hier vertraagd?
2: We culture. Rap the new rock and roll. We culture. Rap is the new rock and roll. We the rock stars. We the real rock stars. And I'm the biggest of all of them. I'm the number one rock star on the planet.
0: Wie is deze onzekere man? Zonder autotune ook nog eens. Hij is in Nederland, hè, dit weekend trouwens. Als je het weet, stuur meteen je antwoord naar de NPO-luisteren. Ga je er vandoor zo meteen met een zak kroephoek naar keuze. Dus wie hoorde je dan net? Wie is de sloomste mens? Laat het weten via de NPO-luisteren.

0: vaak draaide liedje. Sugar, wat heel dik van Robin Schulz bij 3FM. En Jungle ervoor, Back on 74. We gaan naar de grande finale van...
1: De slowste mens.
0: Ja, want er is weer een belangrijk persoon uit het nieuws vertraagd. En jou de vraag, wie zoeken wij? Wie hoor je vertraagd afgespeeld? Als je het weet te raden, ben je een zak kroephoek naar keuze. Ja, kon je denken, dat is niet niks. Dat is zeker niet niks. Dit is de opgave voor vandaag.
2: Rap is the new rock and roll. We the rock stars.
0: Yeah.
2: We the real rock stars. And I'm the biggest of all.
1: De slowste mens.
0: Ja, die grande finale spelen we met Anna, 28 jaar uit Nieuwegein. Hey Anna.
3: Hey.
0: Hey Anna. Hey, mag ik even kijken naar jouw agenda vandaag? Wat heb jij een extreem volle dag?
3: Ja, dat is wel een beetje mijn zondag, ja.
0: Oh, is die altijd zo vol of niet?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik hou ook niet zo erg van niks doen, maar ja, misschien moet ik soms iets te rustiger doen op de zondag.
0: Ja, wat vertel eens, wat heb je allemaal gedaan en wat ga je nog doen vandaag?
3: Nou, ik kom net terug van mijn schaatsles, kunstschaatsen.
0: Oh, vet. Leuk. Ja?
3: Ja. En ik moet even snel lunchen en dan heb ik zo meteen nog een balletles. Een dansles.
0: Ook nog, hallo.
3: Ja.
0: Heb je dan gisteravond een rustige avond gehad?
3: Nou, niet per se, want ik stond achter bar bij J, Kanye West.
0: Nee, in de Gelderdome stond je gisteren gewoon.
3: Ja, ja.
0: Hey, en kun je dan vanuit de bar ook meekijken? Krijg je alles mee van het concert?
3: Ja, ja, gelukkig de collega's waar ik mee was. Wij stonden echt op een hele goede plek waarbij we eigenlijk de hele show konden volgen.
0: Vet, hoe vond je het?
3: Top. Ja, dat was wel heel vet. Het was een goede sfeer. Ja, ja, bijzondere stage. Dus,
0: ja, dat wil ik vertellen. Van, ja, morgen is er ook nog een concert van Kanye, van J.
3: Ja.
0: En kun je een klein beetje...
3: Hij staat op een Wereldbol.
0: Hij staat op een Wereldbol, oké.
3: En hij speelt heel veel bangers. Eigenlijk alle bekende nummers die komen wel voorbij.
0: Ja.
3: Dus het is heel veel hype. Ja.
0: Kun je nog stilstaan achter de bar? Of mag je gewoon wel een beetje meedansen?
3: Wij mogen helemaal meedansen.
0: Oh, goed,
3: we mogen alleen niks filmen. Dus ik kan op de social media niet laten zien waar ik ben geweest.
0: Oh ja,
3: maar,
0: natuurlijk.
3: Maar ja, we mogen wel gewoon een beetje lol maken daar.
0: En ben je er morgen dan ook weer bij?
3: Nee.
0: Je bent volgeboekt. Je hebt het te druk met andere dingen. Ja, heel goed. Hey Anna, nou dan ben ik heel benieuwd. Wie zoeken wij in de slowste mens vandaag?
3: Ja, dat is dus Kanye West.
0: Nou, laten we luisteren of dat het goede antwoord is.
3: Naam.
0: Ja, nee, maar dan snapt iedereen het ook. Laten we luisteren of het goed is.
2: Rap is the new rock and roll. Ja. We the rock stars. We the real rock stars and I'm the biggest of all of them.
0: Natuurlijk, Anna, dat is het goede antwoord. Veel besproken gisteravond. Je was er zelf bij in de Gelderdome. Natuurlijk de meest besproken man ongeveer dit weekend. Kanye West, jee. Het levert je op een zak groepen naar keuze. We hebben naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welke wil je winnen?
3: Cassave, alsjeblieft.
0: Cassave, stuur je kant op. En succes met die mega monsterdrukke dag vandaag voor je.
3: Komt helemaal goed. Dankjewel.

Gloedje nieuw van de soundtrack van Toy Story 5, de nieuwe Taylor Swift. I knew it, I knew you. Het is weekend. Nou, dat klinkt op zich al goed. Maar het klinkt net even lekkerder met de muziek van 3FM. Met Kensington, Living For.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Lieslot, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Renault.
8: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel.

0: wil laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.

0: Samen met Mai. Gaat wel lekker, hè, dit. Je krijgt het nieuws, dat krijg je van de NOS. Althans. NOS.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Heb ik nog de 3 verkeersinformatie voor je van de ANWB. Het is druk op de weg. De 4 langste neem ik even met je door. Langer dan een kwartier de A27. Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en industriegebied Avelingen. Doe je 15 minuten langer over door een ongeluk daar. De rechterrijstrook is dicht. A67 Eindhoven richting Venlo tussen afrit Panningen en Venlo Noordwest. 19 minuten vertraging ook door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. A73 dan, Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik. Doe je een kwartier langer over. En de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. 33 minuten langer, komt daardoor een grenscontrole.
2: 3FM.
3: Ster.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
8: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
11: Medicijn? Het is maar een neusspray.
12: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Honor the craving.
16: Domino's.
17: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: 3.
0: je de lunch al op? Of misschien ben je net wakker en is het een lekker laat ontbijtje voor je?

0: 3FM met Juste Jackstel. Je hoorde Turn the Lights Off.
1: Goedemiddag, je luistert naar Mark en mij op de zondag van 3FM. Ja, en als je denkt, wat klinkt Mark ineens 17 jaar jonger? Nou, dat klopt, want vandaag is het Anan en Mai.
0: Hey, hallo.
1: Welkom, Anan.
0: Ja, dankjewel.
1: Je bent echt al een tijdje wakker ook.
0: Ja, ik deed ook even de ochtend net.
1: Ja, het is 17,
0: dus ik zit er goed in.
1: Nou, wat goed. Wat fijn. Fijn dat je er bent. Ja, Mark is even gevloerd door een griepje. Dat kan natuurlijk allemaal gebeuren, maar gelukkig dus jij die zijn plek warm houdt.
0: Weet je wat ik leuk vond? Ik kwam hier net binnen en daar stond jij. En jij was gelijk enthousiast over een festival. En ik heb hier eigenlijk weinig van meegekregen.
1: Ja.
0: Hoe zit dit?
1: Ik ben sowieso gek op festivals.
0: Ja.
1: En ik vind vooral buitenlandse festivals het allerleukste wat er is. Zoals Primavera Sound. Dat is een festival in Barcelona. En er komen echt de grootste artiesten. Alleen het leuke van Primavera Sound was dat de afgelopen weken was er dus een leeg tijdslot in die timetable.
0: Er was niks over bekend.
1: Niks over bekend. En iedereen was zo aan het speculeren van wie gaat er dan staan? Wie kan het zijn? Sabrina Carpenter misschien? Weer een Charlie XCX?
0: Ja, waar dacht jij aan?
1: Ja, ik dacht zelf aan gewoon, gewoon Sam Fender of zo.
0: Oh ja, echt
1: of
0: zo'n
1: Olivia Dean.
0: Ja, echt zo'n goede naam.
1: Ja, een goede naam. Nou, het was ook echt wel een goede naam. Want degene die daar dus op het podium stond als verrassing was Olivia Rodrigo. Nou, en als je fan bent en je ziet haar dan op het podium komen, dan denk je echt, what the fuck gebeurt hier? En wat nog veel vetter maakt, was dat Olivia Rodrigo ook nog vrienden op het podium heeft geroepen. Namelijk Robert Smith van The Cure. En samen hebben ze dus hun allernieuwste single gespeeld.

0: officieel uit. Maar over 5 dagen komt haar album. En dan horen we dit dus dan officieel ook dan uitgebracht worden. Net als deze knaller van de plaat. Nog 5 dagen, jongens.
1: Het is zo goed.
0: Het nieuwe album van Olivia Rodrigo. I Can't Wait. Maar voor nu, even genieten nog van deze. Dit is Drop Dead van

0: Hi.
1: Anan.
0: Wat voor bijbaantje heb jij gehad vroeger?
1: Supermarkt. Ik heb supermarkt gewerkt. Ik heb kranten verkocht. Ik heb...
0: Verkocht?
1: Kranten verkocht. Voor een specifieke krant. Ja, gewoon op straat.
0: Oh, dat je mensen moest aanspreken?
1: Ja, van die contracten.
0: Oh, dat lijkt me zo verschrikkelijk.
1: Dat was ook echt verschrikkelijk.
0: Ik denk dat heel veel mensen een hekel hebben aan jou nu. Ja, dat denk ik echt.
1: Een maandje gedaan en natuurlijk de horeca.
0: Oké, dat is wel veel eigenlijk. Ja. Wat vond jij daarvan, als je daarop terugkijkt?
1: Leuke tijd. Ja, ik vond het toen echt geen zak aan.
0: Je niet met overtuiging?
1: Nee, maar ik vond het toen niet leuk. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik wel bij mezelf... Oh, het was ook wel echt leuk, want je leerde dan allemaal... Ja, hoe zeg je dat? Leeftijdsgenoten kennen. Mensen in een ander stadium van het leven en zo. Dus ja, nu klinkt als een hele oude...
0: Ja.
1: Een hele oude van 50. Maar weet je wel. Maar nee, ik vond het wel echt leuk.
0: Nee, maar het is herkenbaar. Ik heb in de supermarkt gewerkt. Eerst als vakkenvuller, later als teamleider. En ik probeerde mezelf steeds op te werken. Dan hoefde ik minder te vullen. Dat vond ik dan leuker. maar ik zag namelijk het verhaal van Miles Smit. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
1: Nou.
0: Hij werkte ook in de supermarkt. En vond hij fantastisch. En hij was eigenlijk met alles bezig. Behalve werken in de supermarkt.
1: Echt waar?
0: Ja, hij had dus gewoon dat hij zeg maar de pita broodjes moest vullen en zo. Dat deed hij niet. Maar hij ging staan op de groenteafdeling. Dan pakte hij een komkommer. En dan ging hij een showtje geven voor alle klanten. Ging hij gewoon zingen. Want hij dacht, ja, ik hou van zingen. Ik wil muziek maken. Ik wil hier helemaal niet staan vakken vullen.
1: Maar er zijn gewoon mensen die hem dus gewoon voor het eerst in de supermarkt hebben zien optreden. Voordat hij dus zo wereldwijd doorbrak.
0: Ja.
1: Hoe vet is dat?
0: Nee, maar dat is echt... Er is een tijd geweest dat je gewoon bij Miles Smit je komkommer kon afrekenen. En daar heeft hij dan in gezongen. En inmiddels kan hij in die supermarkt lopen als wereldster... waar mensen gewoon elke dag naar luisteren.
1: Manifesteren heet het.
0: Echt ongekend. Je hoort hem zometeen. Miles Smit, Niall Horan, dat komt erbij. Drive safe naar Duc Dumont en Nietzsche.

0: Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe, hoorde je in de middag van 3FM. Grote discussie gaande, Mai.
1: Ja, zeker weten.
0: AI, ja of nee als het gaat om muziek?
1: Nou, AI zit al in mijn naam.
0: Ja, ja, dat is waar. Dus Mai, ja.
1: Mai, met M van Music. Ja, nee, heel eerlijk, ik vind eigenlijk dat je het zo min mogelijk moet gebruiken. Ik denk wel dat AI iets kan versterken.
0: Ja.
1: Maar ik denk wel in de basis dat het mooi is dat we naar echte mensen luisteren.
0: Ja, en toch heb ik ook zoiets van, ja, maar hoe vet is het dat nu ineens alles kan? Er zijn nu op TikTok allemaal van die Afro House remixen en zo. Ja. Dat je volle stemmen, volle koren hoort. Dat ik denk, het kan ook echt heel vet zijn.
1: Ja, maar het is ook makkelijk, toch? Het maakt het leven allemaal...
0: Ja, maar is het makkelijk? Want maak het maar. Gaat het maar helemaal met zo'n prompt en zo? Dat is best lastig. Mij lukt het niet.
1: Nee, dat is ook zo. Maar AI maakt het dus dat allemaal wel mogelijk. En snel en makkelijk om het te maken. Dus als je het allemaal zelf moet gaan doen...
0: Ja, nee, dat is, het scheelt wel wat stappen. Ja, nee.
1: En ook heel veel geld kwijt.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is zo. Ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt. Dus je luistert AI-muziek. Ja of nee? Dus muziek helemaal gemaakt door AI. Wat vind jij ervan? Want er is dus een man van een hele grote band. Ja, die vindt het verschrikkelijk en die zegt dat kan nooit. Dat kan nooit de werkelijkheid worden.
1: Oh.
0: En hij heeft er een goed argument bij. Ga ik je zo meteen even laten horen.
1: Wie is het?
0: Ja, dat hoor je zo.

0: tot het eind van mei.
1: We hebben een discussie in het leven geroepen. AI-muziek, kan het wel of kan het niet? Dus muziek echt gemaakt door AI.
2: Ja. En toen vroegen we jou van, ja, wat vind jij er eigenlijk van? En we kregen wat reacties via de NPO Luister-app. Mark zegt, ik sluit me aan bij Mai in deze. Ik zei namelijk dat ik het toch een beetje onpersoonlijk vind, dat als alles door AI wordt overgenomen.
1: Ja, en ik zei dat het ook wel heel mooi kan zijn, omdat je dingen krijgt die we misschien zelf niet kunnen verzinnen.
2: Precies, en Mark zegt dus, ja, ik sluit me aan bij Mai. Het is ook moeite en liefde dat je erin stopt. En dat doet AI dus niet. Groet, Mark.
1: Ja, en Barry die zegt dan, ik denk dat AI leuk is, maar dan wel als aanvulling en niet als muziekmaker. Dat is iets te veel van het digitale en weinig menselijk. Die zegt eigenlijk hetzelfde. Het is leuk als erbij, zeg maar. En misschien voor het creatieve proces. Maar die moet het niet gaan doen.
2: En als een toevoeging.
1: Ja, nou, daar kunnen we in principe heel lang of kort over zijn. Maar er is iemand in de muziekwereld die is er heel duidelijk over.
2: Oh?
1: De man van The Script, de zanger van The Script. Die heeft echt zoiets van AI in muziek overnemen. Dat kan absoluut niet.
3: To me it's lyrics, to me it's about songwriting. Anything that I've heard that has been AI. Okay, the music's great, the beat's good, but the stories are terrible. Because how can you write about being human if you're not human? It's about the song and about the lyric or the idea.
1: Ik vond dat zo'n mooie zin. Hoe kan je schrijven voor en als een mens als je geen mens bent?
2: Ja, maar AI verzamelt natuurlijk allemaal archieven van mensen die wel over hun emoties schrijven. Dus AI is inmiddels dan zo intelligent dat ze ook weten hoe een mens voelt. Ja, ik kan hem ook weer terugkoppelen.
1: Zo, nou, dit is heel diep. Nou, dit kunnen mijn hersenen nog niet aan. Nee, maar je hebt gelijk. En dat is het ook. Kijk, weet je, je moet het inderdaad misschien gebruiken als aanvulling. Oké, en de muziek en alles, ja, is prachtig. Maar die echte verhalen, daarvoor moet je bij echte muzikanten zijn. En nou ja, zoals hij zelf al zei, daar is hij dan wel heel goed in. Met zijn band The Script. Er is nieuwe muziek uitgebracht. Doet me heel erg denken aan de hoogtijdagen van The Script. Die muziek als Superheroes, Hall of Fame, een beetje die periode. Maar dan toch weer in een nieuw jasje met gevoel. Want er zit geen AI in. The Script en Man in the Arena.

0: Mars, Risk It All en daarvoor Robin. En With Every Heartbeat bij 3FM.
1: Ja, het is klaar, hè? Harry en Robin zijn gewoon klaar in Amsterdam.
0: Zo zonde.
1: 3 weken lang hebben ze zeg maar echt een feest georganiseerd hier in Amsterdam, waar echt iedereen echt jaloers op kan worden. Het was zo leuk. Jij bent ook geweest, hè, Harry?
0: Ja, ik ben ook geweest. En het leuke was, ik vond de fans misschien nog het allerleukst.
1: Ja.
0: Als in die vrolijkheid die er ineens was, ook in Amsterdam. Iedereen was gekleurd, was vrolijk, was gezellig.
1: Zoveel liefde. En dat voelde je ook echt in de stad Amsterdam.
0: Ja, en Harry zelf ook, hè. Ik bedoel, dat koffietentje. Je kan het ook volgen op de socials trouwens. @NPO3FM op TikTok en Instagram.
1: Toen is Julian Coy, onze online ster, is toen, die had een roddel gehoord dat Harry Styles je eerste koffietje zou trakteren. Ja. Bij een specifiek koffietentje, waar hij dus vaak was ook.
0: Ja, dus hij is langs geweest om nog gelijk even te testen. Nou ja, hoe dat was, dat kan je dus zien op TikTok en Instagram. Maar alleen al dat hij dat doet, en ik hoorde ook nog dat hij dus een random zaakje was binnengelopen met kranten. En dan heeft hij dus gewoon op de achterkant van een krant die gewoon verkocht werd, nog even een boodschap geschreven van dankjewel Amsterdam voor de fijne tijd, groetjes en liefst Harry.
1: Maar wat, dit is toch romantisch?
0: Ik vind het zo mooi.
1: Sorry, maar ik smelt als ik dit hoor.
0: Jij wordt hier helemaal warm van.
1: Ik ben sowieso al heel erg fan van Harry Styles, maar als ik dan dit hoor, denk ik, oh, was elke man maar gewoon dit. Hoe leest zijn verloofde met Harry Styles? Als hij al met zulke subtiele hintjes en hoe zeg je dat, lieve tekstjes voor de fans van Amsterdam dan achterlaat, moet je nagaan voor je geliefde.
0: Ja, ik ben echt tegenovergesteld hiervan. Ja, dus ik durf het bijna niet te zeggen, maar nee, ik hoor altijd van mijn vriend van, ja, jij bent helemaal nooit romantisch.
1: Maar nooit briefjes of zo op de aarde.
0: Nee, sterker nog, ik weet nog wel een van de eerste keren dat ik in de nacht hier in Hilversum moest werken. Toen sliep ik in een hotel en mijn vriend had een servetje en in mijn tas gedaan en daarop stond dan nog een boodschap met succes of zo.
1: Oh nee, dat vind ik lief.
0: Ik heb dat dus nooit terug gedaan.
1: Anan.
0: Ja, sorry. Ja, nee, maar ik denk daar dan niet aan. En dan zie ik inderdaad zo'n Harry. En dan denk ik, ja, maar hoe komt dit in je op dan?
1: Maar er is niks in jou die dan denkt, hey, hij stuurt mij dit. Laat ik dit terug doen. Het is een beetje geven en nemen. Maar jij neemt alleen maar.
0: Ik neem alleen. Ja, ja.
1: Foei.
0: Ja, eigenlijk wel. Foei. Een beetje, ja.
1: Kan niet.
0: Ja, nee, ik weet het niet. Maar het is, wat ik zeg, als ik dan zo'n Harry zo zie, dan denk ik, er is zo over nagedacht. En het is zo'n lieve man volgens mij.
1: Ja. We gaan Harry missen.
0: Ja, echt ontzettend, ja. We hebben ook nieuwe muziek bij 3FM. Heb je misschien ook nog niet gehoord. Is van Noah Kahan. Waanzinnige plaat. Toch even voorstellen. American Cars is dit bij 3FM. Bij Mark en Mike.

0: Brits ga je horen. Piano komt eraan.
1: En natuurlijk, zoals altijd, spelen we Rara. Welke slap heb ik gezien?
0: Een verhaal over een celebrity, een BN'er. Die is iemand ergens tegengekomen. Ja. Maar wie is het nou? Jij kan ons helpen, dus pak alvast die NPO Luister-app erbij. Zijn we je eeuwig dankbaar voor. 3FM.

0: 29 juni. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Straks bij Human de mensenpiep. Selma heeft diabetes en kan wel wat advies gebruiken. Feline wil alles weten over de Tweede Wereldoorlog. Ze ontmoet Bert, die lang ondergedoken zat. Kijk straks naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen. In een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
3: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
5: 3FM. Goedemiddag, een middag van 3FM met another zometeen. Talk to you, ga je horen. Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 3 verkeersinformatie dan van de ABB. Er zijn 25 files gemeld. De 3 langste die neem ik even met je door, langer dan een half uur. A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en de Martinus Nijhofbrug. 35 minuten doe je daar langer over. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen knooppunt Ouddijk en Duitsland. Een half uur vertraging door de grenscontrole. En de laatste, de A67 Eindhoven-Venlo tussen Liesel en Venlo Noordwest. Doe je 40 minuutjes langer over. Sterkte daar.
7: 3FM.
8: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, Een andere kijk op waarde.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: Vanavond in Mokro's.
11: Ik heb een feestje.
12: Hoe bedoel je ik? Wij hebben een feestje.
13: We moeten Mo vertellen over morgen.
12: We gaan naar binnen komen.
14: Yassin.
15: Je bent toch gekomen.
16: Manager van Soufiane Temsemani.
17: Hanneke is er jouw agent.
10: Mokro's, vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 3.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
20: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
21: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Straks bij Human de Mensenpiep. Selma heeft diabetes en kan wel wat advies gebruiken. Feline wil alles weten over de Tweede Wereldoorlog. Ze ontmoet Bert, die lang ondergedoken zat. Kijk straks naar de Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen. In een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
7: 3FM. Mark en Mike.
5: Het is toch ongelooflijk. Elke keer worden ze weer gespot, hè? Die celebs, er is er weer eentje gevonden. En zometeen Rara.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan €8.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar

0: 3FM in je middag met Erik Frits en Piano hoorde je.
1: Goedemiddag, je luistert naar Mark en Mai. Alleen dan zonder Mark, maar wel met Anan.
2: Hallo.
1: Fijn Anan. Ja, wij verzorgen tot 4 uur de middag bij 3FM. Maar we spelen zoals altijd gewoon wel Rara, welke slap heb ik gezien. Want een luisteraar heeft een bekend iemand gezien. En wij moeten dan raden wie dat dan is. En jij kan dus ook meedoen en kans maken op een concertpakket.
0: Wat zit daarin?
1: Van alles. Het is echt een verzameling van alles. Dus blijf vooral luisteren. En ook heel veel nieuwe en toffe muziek, toch? Aha.
0: Zeker, want we hebben nu een nieuwe plaat voor je. Die ken je misschien nog niet, misschien ook wel. Het is van Olivia Dean. Ja, dat is er zo eentje. Je moet er misschien even aan wennen. Maar ik denk dat die snel genoeg bent. Want alleen al als je dit al hoort, ja, dan word je er gelijk over.
1: Baby steps, hè, gewoon. Baby steps, dat ook met
0: het.
1: Dit.
0: Dat is het, dat is het. Olivia Dean, Baby Steps, nieuw op 3FM.

0: Caitlin Aragon, Joanne Haven, je hoorde I Run bij 3FM. Zullen we het gaan doen?
1: Ja.
2: Rara, welke celeb heb ik gezien?
1: We spelen Rara, welke celeb heb ik gezien? Een luisteraar heeft een bekend iemand gezien en wij moeten raden wie dat is. Als dat lukt, krijgt de celebspotter een 3FM concertpakket en een krant met 2 kijkgaten, zodat je dat de volgende keer nog meer celebs kunt spotten. Jij kan trouwens ook meeraden. Ben jij de eerste, dan wil je dus ook zo'n 3FM concertpakket. En de celebspotter van vandaag is Doris!
0: Hallo Doris!
3: Hallo.
1: Hi. Nou, Doris, je hebt dus een bekend iemand gezien.
3: Ja, zeker.
1: Ben je klaar voor de verhoring?
3: Nou, zeker. Kom maar op.
1: Wanneer was het?
3: Afgelopen donderdag.
0: Oeh, oh, dat is kort geleden.
1: Waar
0: was het?
1: Ja.
3: In Frankrijk.
0: Oh, dit wordt steeds bijzonderder. Dit.
1: Ja.
0: Wat gebeurde er?
3: Ik zag hem op een afstand en hij was net klaar met iets.
0: Oeh, net klaar met iets. En was dat intensief?
3: Ja.
0: Oké, was ook nog intensief.
1: Oké, want waarom was jij in Frankrijk?
3: Ik deed mee in de Alpe d'Huez.
0: Dat is intensief, ja.
1: Oké, want dat is wel heel intensief. Maar de celeb in kwestie heeft daar ook aan meegedaan?
3: Zeker.
1: Oké, dus jij bent dus gewoon mee gaan doen met een grote ster? Of de ster met jou?
3: Zo, zo zou ik het liever willen zeggen, natuurlijk.
0: heb je het echt samen gedaan?
3: Nee, dat was echt op een afstand.
0: Oh, dat wel. Oké. En kunnen we diegene ergens aan herkennen?
3: Ergens aan herkennen, ja. Hij heeft wel veel tattoos.
0: Oh, en je zei hij.
1: Tatoeages. En een man dus? Oké. Is het een beetje een sportief persoon?
3: Hij heeft een goed lichaam, zou ik willen zeggen.
1: Goed lichaam.
0: Heb je gelijk op gelet natuurlijk.
3: Zeker.
1: Daar hou ik van. Oké, dus een man met veel tattoos, goed lichaam, heeft er...

0: dus ook aan meegedaan. Zag je hem bij de finish? Of was het gewoon halverwege? Of,
1: Nee, bij de finish.
0: Oké, en wat gebeurde daar bij de finish? Had je het gevoel dat er veel mensen om deze persoon heen stonden? Was er wat reuring?
1: Nou, dat viel wel mee. Want ik denk dat iedereen ook wel... net over zo'n finish is best intens, kan ik uit ervaring spreken. Dus nou, iedereen liet die persoon ook wel gewoon even lekker. Maar ja, dat is natuurlijk, het is daar sowieso heel druk. Dus veel mensen hebben hem wel gezien.
2: Denk je dat hij het leuk zou vinden als er allemaal mensen continu op hem af zouden komen? Of is hij daar niet zo van?
1: Nou ja, ik wil niet te veel verklappen, maar op een gegeven moment, veel mensen herkennen hem natuurlijk. En om geld in te zamelen heeft hij toen een QR-code ingeschakeld om met hem op de foto te mogen. Dus hij vond dat in die week niet erg.
2: Dus hij heeft het juist ingezet?
1: Zeker.
2: Oké, klinkt ook wel sympathiek dan.
1: Absoluut, ja.
0: Wat leuk.
2: Goh.
0: Lieve, sympathieke man met veel tattoos en een goed lichaam. Nou, dat klinkt echt al heel goed.
2: Jij bent al Doris,
0: ja, zeker. Doris, waar kennen we deze persoon van?
1: Het is een artiest, een zanger.
0: Het is een artiest, een zanger.
2: Dus een zanger die jij zag bij de Alpe d'Huez in Frankrijk. Veel mensen om hem heen, heeft ook geld ingezameld.
0: Goed lichaam, tatoeages.
2: Tatoeages, ja.
0: Nou, Doris, jij mag eigenlijk de vraag stellen. Rara, welke slap heb ik gezien?
1: Nou ja, Rara, welke slap heb ik gezien?

0: Years and Years en King Kut, de radio loopt achter. Dat komt binnen in de NPO Luister bij het meeraden voor Rara Welk Celeb heb ik gezien.
1: We zitten namelijk midden in het spel met onze celebspotter Doris.
2: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: En dit is Doris.
3: Rara, welke celeb heb ik gezien?
1: Ja, Doris.
0: Hallo, hallo.
1: Nou, je vraag is duidelijk. Hallo. Ik vat even je verhaal nog samen, Doris. Mag dat?
3: Zeker, kijk
1: dan. Afgelopen donderdag zag jij een celeb bij de finish van de Alpe de U6.
0: Ik weet nooit
1: wat het uitspreekt. Wat is het nou? Is het nou Alpe du West of Alpe du 6?
3: Alpe
1: du 6. De celeb had hem net uitgelopen en was aan het bijkomen. Wel ging hij met fans op de foto in ruil om geld op te halen. Ja, voor het goede doel natuurlijk. En de celeb is een artiest en heeft heel veel tattoos. En ook niet onbelangrijk, een heel goed lichaam. Toch even nieuwsgierig, Doris. Ben jij ook met hem op de foto gegaan? Voor geld?
3: Nee. Ik kwam zelf ook net over de finish. Dus dat was niet altijd de beste foto geweest.
1: Nee, dat snap ik helemaal. Goed. Je verhaal was duidelijk. En ik dacht... luisteraar, Gijs, die appte namelijk via de NPO Luister-app een naam. En toen dacht ik, ja, dat is hij gewoon. Hij heeft tegenwoordig ook een goed lichaam. Veel tatoeages. Is het misschien... André Hazes junior?
3: Nee.
0: Oh.
1: Niet?
3: Nee.
1: Oké. Okay.
0: Wil ik ook een gok doen. En met mij heel veel luisteraars in de NPO Luister-app. Dank je wel voor het meedenken sowieso. Ik heb hier bijvoorbeeld Rashida. Maar ik heb ook Monique. En Percy. En Martin. En zo. Tim. En Sandra. En Ricardo. En zo kan ik nog wel even door blijven gaan. De app die blijft maar doorstromen. Lieve Doris, is het Douwe Bob?
3: Jazeker.
0: Juist! Hoppakee. En dat betekent dat jij het prijzenpakket wint.
3: Nou, kijk aan, wat leuk.
1: En dat alleen maar omdat jij een celebrity in het echt hebt gezien. Moet je nagaan. Doris, niet alleen jij wint een 3FM-concertpakket, ook Raad, want jij was de allereerste apper. Maar Doris, omdat jij natuurlijk de celebspotter in kwestie was, krijg je dus ook nog een krant met twee kijkgaten, persoonlijk geknipt door ons. Maar de belangrijkste vraag, welke krant mag het zijn?
3: Doe maar een B in de stem.
2: Wow, heb jij nou ook een celeb in het wild gezien? Kijk nou, wow, stuur jouw geweldige verhaal naar de NPO Luister-app. Ah!

0: Drake. En Hold On, We're Going Home, hoort hier bij 3FM. Ja, ik weet het niet. Ik heb één medaille ooit gewonnen. Dat was zo'n turnmedaille. Ja, weet je, dat is leuk. Maar ik weet gewoon niet wat ik verkeerd doe.
1: Ja, Anan. Of je hebt geen talent.
0: Nee, dat denk ik.
1: Of jouw tijd komt nog.
0: Ah, het is verschrikkelijk.
1: Somber is 21 jaar, heeft al 8 awards gehaald voor zijn muzikale carrière.
0: Maar hoe? Hoe dan? Ja, ach,
1: gewoon talent.
0: 21 jaar, deze man die heeft nog een hele carrière voor zich. Ik heb een turnmedaille.
1: Ook mooi, hè?
0: Ook mooi.
1: Ook mooi.
0: Je hoort hem nu bij 3FM, 12 tot 12.

0: Met mij, Anan.
1: En daarvoor was het Sienna Spyro met Material Lover.
0: Hij zegt net zoiets geks. Jij zegt, ik hou helemaal. Ik hoef niet per se weekendjes weg. Doe mij maar cadeautjes.
1: Ja, ik ben toch wel een material lover. Ik hou wel van tastbare dingetjes.
0: Ja?
1: En ik schaam me er ook niet voor. Ik denk, als mijn vriend dit nu zou horen, dan zou hij zeggen: ja, ik weet het, dat ben jij. Hoe zeg je dat? Hij triggert me wel om vaker gewoon iets meer dat materialistische los te laten. En gewoon ook blij te worden van inderdaad een weekendje weg.
0: Ja.
1: Maar het liefst heb ik gewoon een mooi ringetje om mijn vingertje.
0: Ja, nee, maar is dat echt zo? Ja? Nee, ja. Ik heb echt zoiets van: joh, liever leuk. Leuke dingen doen. Ik heb alles al. Als in, ja, vast niet.
1: Je bent 23 jaar.
0: Ja, maar ik ben tevreden.
1: Zeg Anan, maar. Ben je 23 jaar en je hebt nu al gevoel dat je alles hebt in je leven?
0: Wat moet ik vragen dan?
1: Wat ben jij een geprivilegeerde jongen?
0: Ja, nee, maar absoluut. Maar wat moet ik vragen dan? Ik ga liever wat leuks doen en de mooie herinneringen maken. Naar de dierentuin, weet ik veel. Naar het strand vind ik ook prima. Kost niks, maar je bent gewoon even iets leuks aan het doen. Kan ik heel lang op tegen.
1: Oké, nou, ik ben toch wel, ja, ik denk dat heel veel vrouwen met me eens zijn. Die nu luisteren en die denken, joh, iets tastbaars waar je dan toch aan terug kan denken van, hé, dit was een verjaardag van 2 jaar terug, of dit was van kerst 3 jaar geleden. Dat ja, ik weet niet.
0: Maar dat kan toch ook met foto's? Dat je zegt, we zijn naar, weet ik veel, Parijs geweest een weekendje en daar hebben we mooie dingen bezocht. Samen rondgelopen, mooie gesprekken gehad. Dat is toch ook juist
1: maar
0: iets
1: waar je... Maar kijk jij nog naar foto's van 3 jaar geleden?
0: Ja hoor, ik heb op mijn telefoon die herinneringen aanstaan.
1: Echt?
0: Want mensen zeggen altijd van, ja, waarom zou je zoveel foto's maken? Nou, omdat je dan die herinneringen krijgt en dan kan je dat zien. Dus als ik nu opzij swipe...
1: Jij bent gewoon een hele oude ziel eigenlijk.
0: Ik zat er gewoon eens even, ja, een beetje boomer misschien.
1: Je bent bijna net zo oud als Park van de Molen.
0: In de natuur en dan een foto van mij en mijn vriend op vakantie. En dat was in Griekenland volgens mij, waren we naar een bos gegaan. Nou, hartstikke leuk.
1: En als je dat dan ziet, denk je, oh, wat een leuke tijd.
0: Ja, dat denk ik. Het was een mooie vakantie, ik had lekker kort haar.
1: Onze perceptie van het beleven van herinneringen. Ik wil gewoon iets tastbaars. Jij kijkt lekker naar je telefoon.
0: Ja, ik vind dat leuk. Ja, en weer die telefoon en die schermtijd ook maar weer omhoog. Dat is ook ongelooflijk.
1: Ja, je komt er nooit van af.
0: Nee,
1: jij.
0: Toch weer materialistisch, want dan moet ik straks wel weer een nieuwe telefoon.

0: Encore bij 3FM.
1: Na het nieuws van 3 uur heb ik een nieuwe favoriete track van een band waar ik echt al jaren fan van ben. En het is een nummer met Braziliaanse pop-invloeden uit de jaren 60 en 70.
2: Dit zeg je heel twijfelend.
1: Maar ik moet zeggen, ik hoor het niet. Ik hoor wel, ja, hoe zeg je dat? Strandmuziek zou jij zeggen?
2: Ja, ik zou zeggen strandtentmuziek. Vind ik zo'n genre.
1: Maar Braziliaans, ja, even graven, maar ik ga een poging doen.
2: Goh. Klinkt heel vaag, maar je hoort hem zo.
1: Hij is heel...
3: I was lightning before the thunder.
4: Thunder, thunder, thunder.
2: En ook de Imagine Dragons binnen nu en een paar minuten voor je.
5: 3FM.
6: 3FM.
5: Podcast.
7: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
8: Totaal niet, nee.
7: En het nieuws kijken op tv.
9: Ja, dat gaat heel ver terug.
7: Maar wil je wel weten wat er speelt?
10: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
7: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
5: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast.
11: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen cyber.

0: aanval? Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Lekker je middag verder in met Teddy Swim. Zometeen Mr. Know-It-All en ook de Imagine Dragons ga je horen. Tandor komt eraan. Na het nieuws.
5: Maar journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond in zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en de koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Drie verkeer dan van de ANWB. Het is redelijk druk op de weg. 15 files gemeld, maar ik heb de 3 langste eventjes voor je. Langer dan 25 minuten. De A2 start nog een bos richting Utrecht tussen knooppunt Empel en de Martinus Nijhoffbrug. Een 30 minuten vertraging door een voorwerp op de weg. A12 Arnhem-Oberhausen tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. 25 minuten door de controle daar. En de A76 Geleen richting Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland ook daar grenscontrole. Doe je een 30 minuten langer over.
6: 3FM.
7: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe-meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Ballen tegen kanker voor onze 12e man.
10: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen.

0: toch wel meevalt eigenlijk.
1: Kijk, als een man zegt, ik weet het allemaal, ik weet het allemaal beter, dan ben je gewoon in theorie vaak een mensplaner.
2: Ja, dan gaat het eigenlijk niet goed, hè?
1: Ja, alleen Teddy Swims probeert het een beetje positief te
2: maken. Ja, het klinkt wel mooi, weet je.
1: Mister Mr. Know-it-all.
2: Ja, klinkt mooi, ja. Hey, maar je had een liedje en daar ben jij razend enthousiast over.
1: Ja, nou,
2: en ik ken het niet.
1: Anan, jij kent mij misschien nog niet zo heel erg goed, maar de luisteraar van Mark en Mai wel. Ik ben echt al jaren fan van de band Jungle. Ze maken echt fantastische, soulful muziek. En de meeste mensen kennen hun van hun grootste hit Back on 74.

0: muziek The Wave. En dat is meteen de tweede voorproef van hun nieuwe album Sunshine, die dus in augustus verschijnt. En het leuke is dat ze voor The Wave zich lieten inspireren door de Braziliaanse popmuziek uit de jaren 60 en 70. En Anand, je moet even goed luisteren. Ja, ik hoor het niet helemaal erin terug. Maar wat zij zeggen, je hoort dus de warme gitaren en die zomerse groove terug in The Wave. En momenteel is het echt hondenweer in Nederland.
1: Ja, maar nogal, jij denkt, we gaan hele zomerse muziek draaien om dat gevoel een beetje op te krikken.
0: Jungle manifesteert de zomer met The Wave.

0: met Cooler Than Me.
1: Hey, goedemiddag, het is 3FM waar je luistert met Mark en Mai zonder Mark met mij, Anan.
2: En Mai.
1: Ja, en Mai. Ja, ik zat even te denken aan alles wat ik voorbij zie komen op mijn TikTok. Daar zie ik heel veel filmpjes voorbij komen. Ik weet niet in wat voor algoritme jij zit, Mai.
2: Mijn algoritme is vooral een bepaalde serie. Of Campus.
1: Oh nee.
2: Omdat
1: jouw man te denken. We hebben het hier al de hele tijd over,
2: ja,
1: Mai.
2: Ik zal het je besparen. Maar dat is mijn algoritme op dit moment.
1: Ik zie dus de hele tijd filmpjes van optredens. En dan met name van die MC's die dan heel irritant lopen te roepen. Dat je dan. Nou ja, bijvoorbeeld op het podium. Je gaat naar de drop toe. En 3, 2, 1. En dan moet iedereen maar enthousiast meedoen. Ik heb er zo'n grafhekel aan.
2: Waarom?
1: Ja, omdat het elke keer hetzelfde is. En als je dan Lil Kleine bent en je hebt dan 10 keer een drop. Kijk, ik vind de muziek van Lil Kleine op zich heel goed. Maar je hebt dan 10 keer in 3, 2, 1. Ja, uiteindelijk kan ik wel tellen.
2: Ja, ik snap hem.
1: Ik heb denk ik degene gevonden waar dit vandaan komt. Iedereen is geïnspireerd geraakt door de vrouw die ik je zo meteen wil laten horen. Dit is de schuldige, maar het stomme is nog steengoed ook. Ja, ik kan er niet bij met mijn hoofd. Wie het is, hoor je zo.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Bente. 3, 2, 1.
3: Met 3FM ontdek je nog.

0: zij de aanstichter is.
1: Is het zo?
0: Dat denk ik, ja. Ik denk dat zij iedereen heeft geïnspireerd.
1: Ze was vorige week nog ex-meegeheid en nou, ze heeft nu al iedereen geïnspireerd.
0: Maar zo snel kan het gaan. Moet je even denken aan festivals. Misschien ga je er wel eens naartoe. Misschien hou je wel eens van uitgaan in een club of zo. En dat er zo'n net niet MC staat. Weet je, zo'n net niet MC die dan de zaal probeert mee te krijgen. En ja, hoe doe je dat nou? Door te roepen 3, 2, 1. Dat gebeurt dus ook op al die festivals. 3, 2, 1. De bankzitters. Zelfs Lil Kleine doet het hartstikke veel. En wat dacht je van Antoon? Ja hoor. Bij hyperventilatie. Gewoon weer even aftellen. En het lijkt alsof iedereen dit doet.
1: Anan, er is niks.

0: 21 Pilots en Ride hoorde je bij 3FM.
1: Zometeen mogen de lichten weer zachter, want ik heb een zwoele track. En het is een track uit de jaren 60. Het is echt een hele oude.
0: Ik wil zeggen, waarom moet je nou lachen?
1: Maar dankzij een hele populaire serie over knappe jongens, knappe vrouwen, heeft deze plaat weer eigenlijk een nieuwe leven gekregen.
0: Zeg nou eens eerlijk, dat is ook waarom jij hem zo leuk vindt, of niet?
1: Ja.
0: Ja, zie je? Ja. Eerst nieuwe muziek. Dat is van Oscar en de Wolf en van S10. Ja, prachtige combinatie. Je zag hem misschien niet per se aankomen, maar je had hem ook niet willen missen. Meer erover kan je vinden op ons Instagram en TikTok-kanaal, @NPO3FM. Want ze zijn langs geweest in de ochtendshow bij Wijnand en bij Jamie. Hebben daar een prachtig gesprek gevoerd. En dat was best wel ontroerend. Kan je checken via de socials, @NPO3FM. En dit is die plaat, Safe and Sound.

Als minister van het ministerie van Zwoele Zaken schotel ik elke zondag een zwoele trek aan je voor. Niet om bij weg te dromen, maar om even in het weekend te blijven hangen. Met vandaag een golden oldie, The Foundations met Baby Now That I Found You. Het nummer heeft een tweede leven gekregen door de nu populaire serie Off Campus. En in die serie werd het nummer zelfs gebruikt om in de mood te komen. Want stel je voor, je loopt iemand tegen het lijf en alles klopt, en je denkt alleen nog maar, waar was jij al die tijd gebleven? En dat gevoel is misschien wel het spannendste gevoel dat er maar is. Vandaag dus uit de archieven van het ministerie van Zoele Zaken, The Foundations met Now That I Found You bij 3FM.

0: Arctic Monkeys en Snap Out of It bij 3FM.
1: Nou, Anan.
0: Was hem weer, hè?
1: Was hem weer. Hoe vond je het?
2: Ik vond het heel gezellig.
1: Nou, ik ook. Ik was heel blij met je.
0: Ik ga wel zo meteen gelijk naar bed.
1: Ja? Ja, je bent echt een flinke marathon gehad.
0: Ongekend, ja.
1: De ochtendshow natuurlijk.
0: Ja, en nu dit. En dan zometeen weer.
1: Vannacht weer.
0: Om 4 uur.
1: Om 4 uur zit je gewoon hier weer.
0: Zeker. Dus mocht je nachtdienst hebben zometeen. Nou, slaap lekker voor het voorslaapje dan.
1: Zet je radio gewoon aan op 3FM. Gewoon de hele dag, zou ik zeggen. Ja, gewoon deze avond.
0: En anders zometeen genieten van Joeri Leeflang. Want die zit alweer voor je klaar zometeen.
1: Zeker weten. En hij gaat onder andere ook nog eens Bruno Mars draaien.
0: Hey, maar dat is altijd goed, toch?
1: I just might.
0: Eerste weekend, Dancing in the Flames bij 3FM.

0: hoorde hier bij 3FM. Zometeen Joeri Leeflang met Antoon ga je horen. En ook direct Oh My God It's Happening. Komt eraan.
1: 3FM.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: Straks bij Human de mensenpiep. Selma heeft diabetes en kan wel wat advies gebruiken. Feline wil alles weten over de Tweede Wereldoorlog. Ze ontmoet Bert, die lang ondergedoken zat. Kijk straks naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen. In een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
3: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
5: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?

0: Jojo.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Luister maar.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan nog de files. Dit zijn de 3 langste op dit moment, aangeboden door de vrienden van de ANWB. We beginnen op de A7 Heerenveen richting Noord tussen Breeslanddijk en Den Oever. Staat een kapotte auto, kwartier vertraging. De A10 Watergraafsmeer Koenplein tussen Amsterdam over Amstel en de Nieuwe Meer. 25 minuten door een ongeluk. Verderop op de A10 Amstel richting Koenplein tussen Amsterdam Centrum en Durgerdam. 20 minuten door een ongeluk. En er staat er nog eentje, die noem ik er ook nog even bij. Lang op de A76 Geleen-Aken tussen Kunnenberg en de Duitse grens. Er is daar een grenscontrole, een half uur vertraging. Rij voorzichtig. 3FM.
3: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Kijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
9: Straks bij Human de mensenpiep. Selma heeft diabetes en kan wel wat advies gebruiken. Feline wil alles weten over de Tweede Wereldoorlog. Ze ontmoet Bert, die lang ondergedoken zat. Kijk straks naar de mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
13: Medicijn? Het is maar een neusspray.
14: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!

ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single De Enige, de 3FM Mega Hit. 3FM.

3FM en gist van deze week. De enige hoorde je op 3FM. Daarvoor ook Oh My God Is Happening van Direct. Een hele goede zondagmiddag. Via de NPO Luister kun je even een foto doorsturen in welke staat je bent. Daarmee bedoel ik, ben je vandaag 10 binnen of ben je 10 buiten? Ricardo heeft het gedaan middels een foto. Die is binnen Formule 1 aan het kijken. Peter is erbij, die stuurt een foto van zijn radio. Dat is dan ook zijn uitzicht. Goed om te zien, Peter. En als je dat doet, dan zorg ik ervoor dat de muziek nog beter op je wordt afgestemd. Dus dat kun je nu nog even doen. Even via de NPO Luister een foto van je uitzicht met erbij binnen of buiten. Kun je daar nog sturen? Gaan we zo meteen de balans opmaken. Draai ik ondertussen muziek van Sjaus. Komt eraan.

0: met erop een pilsie en een bakje chips. Een echte zondag, zo te zien. Rachelle is team binnen. Die zit in de laatste fase van haar scriptie, die ze vanavond voor 12 moet inleveren. Ja, dat wordt een hele lange dag. Dat voel ik er alles alweer. Edmund is erbij, die stuurt een audiobericht. Even checken waar die is.
1: Een kleine koolmeesje. En die moeder die vloog nog ernaar.
0: Dat was niet het appje van Edmund wat ik bedoelde. Over een koolmeesje. Ik pak even de goede erbij. Dit moet hem zijn dan.
1: Wij zijn team in de auto. Dat is weer wat anders volgens mij.
0: Ja, dat is gewoon eigenlijk binnen, maar wel ook buiten. Ik zet hem eventjes bij binnen. Ook Peter heeft een audiobericht gestuurd.
2: Als ik naar buiten ga, begint het gewoon te motregenen. Dus ik ben heerlijk team binnen. Groet Peter.
0: Kijk eens. Ja, de meeste mensen zijn wel team binnen, hoor. Die wint het veruit vandaag. En daarom is Nederland vandaag binnen. 3FM gaat zorgen voor de soundtrack van je zondag, die dus goed past bij binnenzitten. Zo kun je zo meteen ongegeneerd je luchtgitaar erbij pakken voor de Rasmus. Ga je horen naar de nieuwe Shakira.
3: Hey, yo, this is my

Erasmus en In the Shadows op 3FM. De afgelopen weken hield één man heel Nederland in zijn greep. En ook heel erg Amsterdam. Harry Styles, die heeft inmiddels ons land verlaten. Een maand lang was hij in Nederland, waar hij natuurlijk een raceconcert deed in de Johan Cruijff Arena. En om de stad te bedanken, heeft hij de achterkant van de Amsterdamse krant Het Parool ingekocht dit weekend. Ja, dat is een grote run-off geweest. Op die achterkant van de Parool staat dan Amsterdam. You'll never forget the first. Thank you for having us. Dank je, ik hou van jou. X, Harry Styles. Geschreven dan natuurlijk in zijn handschrift. Ja, je voelt hem aankomen. Ik bedoel, als voor een pop-up store al gewoon rijen staan tot aan Centraal Station, als je in Amsterdam-Zuid moet zijn, dan is deze krant, nou, daar is een enorme run-up geweest. Overal uitverkocht gelijk. En dat is niet alles, want dan denk je, nou, de fans zullen dat hebben gekocht en die hebben het nu mooi boven het bedje hangen. Trots, kijk eens, ik heb het Parool van Harry Styles boven mijn bed hangen. Nee hoor. Die zijn natuurlijk ook ingekocht door heel veel mensen die denken, daar gaan we een klein slaatje uitslaan. Dat is meer dan een klein slaatje geworden. Ze worden aangeboden op Marktplaats en op Vinted voor honderden euro's. Gewoon een Parool, hè? Gewoon een krant. Het is een beetje hetzelfde idee als de mensen die vorig jaar de confetti van het concert van Taylor Swift gingen verkopen, zodat je er thuis toch nog ook een beetje bij kon zijn. Goed, een krant kan ik je niet bieden op deze zondagmiddag, maar wel gewoon de muziek van Harry Styles. En dat krijg je voor mij gratis en voor niets.

tijdje hoort op 3FM natuurlijk. Maar ik wil je graag voorstellen aan iets nieuws. Want 3FM is ook de plek waar je nieuwe muziek als eerste hoort. En ik ben dus een Frans artiest op het spoor gekomen waarbij ik helemaal wegdroom als ik zijn muziek hoor. Hij heet Raw Main en hij maakt hele... Ja, het is een beetje natuurlijke dance. Hier, luister, luister. Het klinkt gewoon natuurlijk als een strandje, maar ook als een bos. Als een hike, als een fietstocht. Maar ook als gewoon lekker dansen. Zit vol met verborgen geluiden, heerlijk om even bij weg te zakken. Het is een hagelnieuw artiest die net een EP heeft uitgebracht vol met dit soort tunes. En ik vind stiekem deze de allerbeste. Daarom ga je me horen op 3FM. Het is Theory of Love van Raw Main.

Dance with Somebody op de zondagmiddag van 3FM. Waar je lekker veel muziek hoort. En we ook nog eventjes gaan checken wat er speelt in Nederland. Rico is zijn garage aan het opruimen, laat hij weten. Maar daar komt geen steek verder. Omdat hij de hele tijd afgeleid raakt door de spullen die hij tegenkomt. Even het weer erbij gepakt ook nog. Het is nogal wisselvallig vandaag. Maar het ziet eruit dat het toch iets beter gaat worden. In het noordoosten af en toe nog regen. In het westen droog. En ook wat meer zon in de loop van de namiddag en avond. En Mark is erbij. Mark en zijn vriend gaan deze zomer naar Lowlands. Speciaal voor Lord. En hij vraagt of ik iets van haar kan gaan draaien. Ga ik doen. Beloofd bij deze. Ik ga eerst muziek draaien van Miles Smith en Niall Horan. Drive Safe ga je nu horen.

0: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau.

0: organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Vega broodbeleg. Nieuw van Kips. Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties...

0: Klemoor, maar eerst nog het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
3: Oeh, ja.
5: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Straks bij Human de mensenpiep. Selma heeft diabetes en kan wel wat advies gebruiken. Feline wil alles weten over de Tweede Wereldoorlog. Ze ontmoet Bert, die lang ondergedoken zat. Kijk straks naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen. In een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
13: Wie, ik?
12: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
13: Echt waar?
12: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
13: Dat is stoer van mij.
12: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
13: Woehoe!
12: Op sunweb.nl.
14: Goedemiddag, Jack Johnson, Olivia Rodrigo, maar ook een Lil Nas X, Calvin Harris, ga je horen. En de nummer 1 van de verlanglijst, de nieuwe nummer 1, namens die van Macklemore.

0: nog eventjes de nieuwe nummer 1 laten horen van de verlanglijst. Want elke zaterdagmiddag hoor je op 3FM de verlanglijst. Dat is de meest democratische hitlijst van heel Nederland. De toplijst die wordt gekozen door jou en de rest van muziekliefhebbend Nederland. En ik wil je vragen daarop weer te gaan stemmen. Want als je dat doet, nou ja, dan zorg je ervoor dat je jouw favoriete muziek nog vaker hoort. En jij hebt dus gewoon dan meebepaald aan een echte officiële grote landelijke hitlijst. 3FM.nl, dat is de plek waar je moet wezen als je wilt stemmen op de verlanglijst. Dat doe je ook omdat je kans maakt op de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijstspeaker als deze. Dus wil jij die speaker winnen, ga dan snel stemmen op 3FM.nl op de verlanglijst op je favoriete plaat. Als je daarheen gaat, kun je ze gewoon aanvinken of verzetten drukken, dan heb je al gestemd. Iemand die dat al heeft gedaan, dat is Martijn. En dit is zijn stemlijst.
1: Hey, ik ben Martijn en ik...

0: stemlijst van Martijn klinkt, maar hoe klinkt die van jou? Laat hem achter op 3fm.nl/verlanglijst. En luister ook zaterdag weer van 4 uur 's middags naar de meest democratische hitlijst van heel Nederland. Want er verandert elke week weer een hele hoop. Gisteren ook is de nummer 1 van de troon verstoten. Harry Styles stond er een paar weken op met zijn American Girls. Maar het lijkt er een beetje op dat nu die het land uit is, dat hij ook van die nummer 1 af mocht van jou. Er is een nieuwe nummer 1. Die ga ik aan je laten horen. Die is van Nothing But Thieves en Evolution.
1: Zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment, gekozen door jou. En dit is de nummer 1 van de verlanglijst. Nothing But Thieves, Evolution.

Drop Dead op 3FM. Ze speelde gisteren een surprise set op Primavera Sound. Dus een heel groot festival in Barcelona. Sowieso ben ik zo benieuwd hoe dat gaat, zo'n surprise set. Word je daar dan voor geboekt? Ben je gewoon in de buurt? Is het gewoon, oh ja, kom maar even buurt en ik speel wel wat. Nou goed, Olivia Rodrigo die was er. En er was meer, want ze primeurde een nieuwe plaat. En dat is voor het eerst in haar hele carrière dat het ook nog eens een samenwerking is. De track heet What Is Wrong With Me. En het is een duet met Robert Smith van The Cure. En die kwam als verrassing ook nog even het podium op. Heel veel verrassingen op Primavera Sound. Klein voorproefje, dat is natuurlijk allemaal opgenomen. Iedereen met zijn telefoons gelijk dat recorden. Hier even een stukje van die nieuwe plaat die dus van Olivia Rodrigo is en Robert Smith van The Cure.

gisteren voor het eerst dus gespeeld op Primavera Sound. Moet nog uitkomen. Nieuwe muziek van Olivia Rodrigo. Je hoort alvast een voorproefje ervan. Zometeen Calvin Harris. Blessings naar Lil Nas X. Dit is Old Town Road op 3FM.

0: verloren MP3-speler. Calvin Harris. Met Clementine Douglas. Voor de Blessings op 3FM. Elke week voegen we een nieuwe plaat toe aan de verloren MP3-speler. Dat spreekt eigenlijk wel voor zich. Het is een verloren MP3-speler die weer is gevonden. Hey. Een online playlist. Eentje die je kunt vinden op 3fm.nl/mp3. En het is de allerleukste playlist, kan ik makkelijk zeggen. Want alle platen die erop staan, die komen vanuit jou en de rest van Nederland. Hoog tijd om er weer een plaat aan toe te voegen. Dus ga even terug in de tijd van de mp3-spelers. Denk even aan eind 90's, de Zero's. Misschien nog een heel klein beginnetje aan de tens. Nou, echt niet later dan 2012 moeten we zitten. Denk er even aan, dat is het muzikale tijdperk. Wat waren toen je favoriete hits, de grootste meezingers, misschien wel de grootste guilty pleasure, een plaat die je niet uit kon zetten, of eentje die je stiekem had ontdekt, waarvan je dacht, zo, een echte hitconnoisseur ben ik. Dit kent helemaal niemand. Pak dan even de NPO Luister-app erbij en stuur die ene plaat door. Mag van alles wezen, binnen elk genre. Ik ben benieuwd naar wat je komt. Wie weet wordt het dan zometeen gedraaid op 3FM. En als die wordt gedraaid, nou, dan word je ook nog eens toegevoegd aan de verloren MP3-speler. Even snel een resume. Denk aan de MP3-spelertijd, de Zero's. Wat was toen jouw favoriete plaat? Stuur dat door via de NPO Luister-app. En dan kan die worden toegevoegd aan de verloren MP3-speler. Ik ben benieuwd.
1: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
2: Nieuw.
3: Nieuw on 3FM.
4: Fat Dog. Go fuck yourself.
3: Met 3FM ontdek je nog.

0: Fly Like Me.
1: De verloren MP3-speler.
0: Welke plaat ontbreekt op de verloren MP3-speler? Heel snel uitgelegd, er is een playlist, dat is een fictieve MP3-speler... en elke week wordt daar een plaat aan toegevoegd. En zo zorgen wij samen dan dat het de allerleukste playlist van heel Nederland wordt. Een playlist vol met oude herinneringen. Dat we even teruggaan in de tijd, want het zijn alleen maar platen die uit zijn gekomen... nou ja, ik zeg tussen de 90's, de zero's. We zien een heel klein beetje begintens. En als er nou echt, echt een hele goede ethische klapper is geweest die op je MP3-speler stond... nou, dan kan hier ook gaan worden toegevoegd natuurlijk. Kon je laten weten via de NPO Luister-app, dat heeft Lydia ook gedaan... En die zegt erbij, toen ik op de basisschool zat, kwam Disturbia van Rihanna uit. En die heb ik echt eindeloos meegezongen in zo'n karaoke-versie op YouTube. Helemaal in de main character energy. Nou Lydia, ik zou zeggen, ga weer even helemaal terug in de energie. Want ik ga hem voor je draaien en hij wordt toegevoegd aan de verloren mp3-speler. Die kun je vinden op 3fm.nl/mp3. Rihanna, dit is Disturbia.

3FM. Komen binnenkort met nieuwe muziek. En dat klinkt eigenlijk zoals Magnetic, maar misschien nog net iets zomerser. Op hun TikTok en Instagram is een stukje daarvan verschenen. Klinkt waanzinnig goed. Kortom, van deze drie gasten ga je nog een hoop horen. De Bowser hoor je, Magnetic, zometeen David Guetta met Sia. Maar eerst, Killers, dit is Somebody Told Me op 3FM.

0: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
1: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voorwie.
4: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hak.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: In het voetbal zijn er momenten...
2: Bergkamp 2-1!
1: ...die impact maken.
3: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
2: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
1: Waar je ook was,
3: zorg dat je er weer bij bent.
2: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
4: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.

0: vond. En zometeen heel veel muziek. Wat ik nog wilde zeggen, ik hoop dat je fijne zondagavond hebt. Eerst nog het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.

0: een gratis schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Serieus?
2: 7, 7, 7.
3: Wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering.

0: is.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Nou, het is geen verzoekplaatsprogramma, maar ik zit hier in dienst voor jou, Gert. Dus komt-ie aan.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM. Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

Carrie van Royal Otis. De zondagavond van 3FM, waar je extra veel muziek hoort. Een beetje afgestemd op jouw stemming. Nou, zometeen kun je gaan dansen met die nieuwe van Prospa en Clooney. Free Your Mind ga je horen naar Kensington, Live In For. Maar eerst nog even een oudje van Jason Derulo. Dit is 1, 2, 3.

0: Turnstile en I Care hoorde je op 3FM. Heb jij misschien, kans is aanwezig, een broek van Levi's in je kast liggen? Als de volgende plaat er niet was geweest, dan is de kans aanwezig dat je überhaupt nooit van Levi's meer had gehoord en dat het merk ook niet meer had bestaan. Daarvoor gaan we terug naar 1998, het jaar dat er een grote crisis was bij het broekenmerk. Want de vertrouwde jeans begonnen heel snel te verliezen tegen nieuwe merken zoals Diesel en G-Star. En de jeansmarkt was niet meer alleen maar voor Levi's. En daarom dacht Levi's, weet je wat, wij moeten een reclamebureau gaan inschakelen om ervoor te zorgen dat we nog bestaansrecht hebben. Zorgen dat die verkopen weer omhoog schieten door iets uniek te bedenken. Nou, en het unieke vond dat reclamebureau toen ze stuitte op een korte film van een 24-jarige Fransman. Quentin Dupieux. Dat was een hele vage film. Je kan het gewoon op YouTube vinden. Het is een slonzige gele pop die Stefan heet in een oude Honda. En daar rijdt hij rond. Dat is het enige wat hij doet. Hij rijdt rond in een Honda. Een gele pop. Die pop heeft hij ook gevonden op een vlooienmarkt. Alleen het hoofd. En die had hij zelf dan nog een lichaam aangenaaid. Nou, dat reclamebureau die dacht, ja, dit is goud. Dus ze huurde die man in, Quentin, om een reclamespot te gaan maken. En die pop moest dan ook de ster gaan worden. En hij moest ook zelf de soundtrack van de spot gaan maken. Dus Dupieux die ging aan de slag onder zijn artiestennaam, Mr. Uazo. En die maakte een plaat in 2 uur tijd. En die plaat die hij in slechts 2 uurtjes heeft gemaakt, nou, verlegde de koers van Levi's voor altijd. Want de combinatie van die gele pop, die de naam Flat Eric kreeg, die zijn hoofd knikte op een hele lompe beat, dat ging viraal. En dat ging zo'n succes worden dat DJ's de reclame op gingen nemen vanaf televisie om zelf het liedje te kunnen draaien in de clubs. Dat was natuurlijk een rotkwaliteit. Dat klonk helemaal nergens naar. Maar iedereen vond het zo'n goede plaat dat het gewoon te zonde was om dat kleine fragmentje niet op een soort geloopte manier, dat hij steeds overnieuw blijft spelen, af te blijven draaien in de clubs. Daarvan dacht Mr. Uazo, ja, dan moeten we toch die plaats een keer gaan uitbrengen. Het is een hit. Dus die kwam officieel uit en het kwam gelijk op nummer 1 te staan. En versloeg daarmee 2 platen die op dat moment de allergrootste hit zijn. 2 platen die ook veel grotere hits zijn dan die plaat die ik zo ga draaien, die Levi's heeft gered. Want op dat moment stonden op nummer 1 en 2 Mambo No. 5 en Blue van Eiffel 65. En die werden dus allebei gewoon verslagen door die vage, lompe beat van Mr. Uazo. En het oorspronkelijke doel, hè, het verkopen van Levi's, of dat weer een beetje op track kwam. Nou, zeker. Iedereen heeft dus nog steeds wel zo'n broek in zijn kast liggen. En dat kwam allemaal door deze plaat.
1: Oh ja, yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.
0: Door deze lompe tune. Met een gele beer. Die aan het bellen is. Een zakenman in een Honda. Mr. Uazo hoor je op 3FM en Flatbeat.

van Idoly, Ronnie Flex en Frenna op 3FM. Zometeen na 7 uur Vera on Track. Wordt een bijzondere uitzending. Ze heeft een co-host met Ide Kofferman. En ook Sophie Kemperman van Down the Rabbit Hole. Oftewel, je gaat de Down the Rabbit Hole als het gaat over het festival. Een hoop goede muziek komt dus jouw kant op. En ook alle ins en outs rondom Down the Rabbit Hole. Dat zometeen bij Vera on Track. Eerst nog Coldplay. Live in Technicolor 2 ga je horen.

Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat...

Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: In het voetbal zijn er momenten...
4: Bergkamp 2!
3: ...die impact maken.
5: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
4: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
3: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
4: Malen, ja! Ho, ho, ho.
6: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
2: Medicijn? Het is maar een neusspray.
3: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
0: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Hartelijk zondagavond, zometeen heel veel nieuwe muziek bij Vera on Track. Eerst krijg je het nieuws van 7 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij het blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar de Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is aan het

0: begin van de dag is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. 3FM.
1: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: 3FM. Simons. Je luistert naar Vera on Track. Een hele goede avond. Heel veel nieuwe muziek, festival voorpret. Maar eerst de man die Nederland in zijn hart heeft gesloten. En andersom, Harry Styles.

afgelopen vrijdag. Vrijdagavond is de Harry Heisa in de hoofdstad dan echt tot een einde gekomen. Het was zijn tiende en laatste show in de Johan Cruijff Arena. Onder andere Roxy Dekker, die had daar de avond van haar leven. En ja, wat een wilde rit was het. Hij is zo goed als inwoner van Amsterdam geweest voor een aantal weken. En hij heeft dan ook echt uitvoerig Amsterdam Nederlanders willen bedanken voor het fijne verblijf. Hij had op een gegeven moment ook een koffiebarretje waar hij graag kwam. En op de laatste dag van zijn tour was het zo dat iedereen die daar koffie kwam halen gratis het bakje koffie kreeg, want Harry had betaald. Ik zag jullie en mijn collega dat ook doen. En ook een handgeschreven bedankje. Iets in de trant als liefst van Harry. Het was fantastisch in Amsterdam. Stond achterop Parool, Amsterdamse krant natuurlijk. En die krant van vrijdag, die wordt inmiddels al voor €70 aangeboden op Marktplaats. Dus als je dan ook denkt van ja, ik wil zo graag die handgeschreven Harry. Ja, had je bij moeten zijn. Gelukkig is het leven na Harry Styles niet leeg. Het heeft nog zoveel te bieden, zoals heel veel goede muziek. Heb ik vanavond toevalligerwijs in overvloed. Of je nou stateside wil gaan met Pink Panthers en Zara Larsson. Of jij eens meer zin hebt in een beetje indie disco van Tove Lo en Two Door Cinema Club. Komend uur zit je hier goed. En je zondagavond aftrappen doe ik in ieder geval met nieuwe muziek van Banja Boy, Noah Kahan. 1 en 2 december staat hij in de Ziggo Dome om zijn nieuwste album The Great Divide voor te stellen. Waar ook deze track op staat, American Cars.

steeds zo'n goede remix. Ook nog Noah Kahan hoorde je met American Car. Het is zomer, het is gewoon zomer, het is festival zomer. En het is vooral, zou ik willen zeggen, Slater Summer. Oké, als de naam Slater je nog niet zoveel zegt, dan gaan we er nu even eigenhandig verandering in brengen. Ik neem je even bij de hand. Het is nooit te laat om een nieuwe, toffe act te ontdekken. 2 maanden geleden kwam Slater met haar album Worst Girl in America. Nu is ze echt al jaren fantastische muziek aan het maken. Ik ben echt een groot fan. Ik draai het ook heel graag in de clubs. Maar deze plaat begint toch wel echt de wereld te veranderen, zou ik willen zeggen. En dat deze vrouw ontzettend goed is, ook live, bewees ze eerder al, een paar weken geleden op Coachella. Laten we even horen om een indruk te krijgen van Slater live.

Oké, sorry, ik zong mee, maar luister even. Die uithaal van haar. Ja, die hele show is een bewijs dat ze ontzettend goed kan schreeuwen, kan rappen, als het ware. En ook prachtig zingen, prachtige uithalen. Maar ik hoor je denken dat album Worst Girl in America, Vera zegt het is de moeite waard. Wat kan ik een beetje ervan verwachten? Nou, kijk, als je niet hebt geslapen de afgelopen tijd, als je een beetje gescrolld hebt door niet nader te noemen videoplatform waar je gewoon echt veel brainrot van krijgt. Maar soms krijg je ervoor terug ook van die virale dansjes waar ik toch wel sommige uitzonderingen heel erg goed op ga. En die ene, dat je je schouders naar binnen drukt, dat je nog een beetje strompelt en dat je daarna een opleving hebt, weer helemaal het mannetje, het vrouwtje bent en echt klaar bent om de wereld te slayen, zou ik willen zeggen.

Ja, maandag stond Pink Panthers nog in Avos Live. En Sarah Larsson, die je ook hoorde, die zie je over 2 weken al. Oh my god, op Pinkpop. Stateside op 3FM. En daarvoor de fantastische Slater met Dance. Zometeen nieuwe muziek van Masterpiece. Eerst... Oh, dat is zo fijn. Radiohead op 3FM met Let Down.

vorige week nog te vinden op Douwpop Masterpiece. En we zitten midden in het festivalseizoen. En zometeen is niemand minder dan Down the Rabbit Hole festivaldirecteur Ide Kofferman, mijn co-host. We gaan even goed vooruit blikken, voorbeschouwen. Ja, ik wil vooral zeggen heel veel voorpret op Down the Rabbit Hole, waar ook The Last Dinner Party te vinden is.

0: another 54 Ultra. Talk to you.
1: Vera on track.
0: En zinner van The Last Dinner Party. Want ja, volgend weekend is iedereen muzikale geheimen aan het ontrafelen op Best Kept Secret. De weken op kan het roze pinkpop hoedje van zolder worden gehaald. En over precies een maand is het tijd voor Down the Rabbit Hole. Met headliners zoals The XX, Little Sims, Florence and the Machine. Belooft de 11e editie van het prachtige festival in de Groene Heuvels weer een heel mooi weekend te worden. En met nog maar een maand te gaan zie ik genoeg reden om vanavond alvast uitgebreid vooruit te blikken op Down the Rabbit Hole 2026. Doe ik uiteraard niet alleen. Bij mij in de studio zit niemand minder dan festivaldirecteur Ide Kofferman. De man die Down the Rabbit Hole ademt, zou ik willen zeggen.
2: Ja. Dag en nacht. Jazeker.
0: Het klinkt heel vies, maar ik bedoel
2: het
0: heel goed.
2: Nee. Het is hele frisse konijnenadem. Ja.
0: Welkom. Heel fijn dat je er bent. In alle drukte natuurlijk ook. Pinkpop hadden we net over. Met komend uur ben jij mijn co-host en gaan we het hebben over Down the Rabbit Hole Only. Allereerst wil ik jou even vragen hoe jij er bij zit zo een maand van tevoren. Want eigenlijk is dat mijn eerste vraag altijd aan jou. Dan zeg ik nog maar een maand. En dan zijn festivaldirecteur altijd heel calm, cool, collective. Die denken, ja god, ik ben er al een jaar mee bezig. Is dat nu ook het geval?
2: Ja, dat is ook het geval. Maar de spanning is er ook wel echt hoor. En dat is ook omdat je bent eigenlijk met meerdere dingen tegelijk bezig nu. Dus wij kijken natuurlijk ook al naar volgend jaar. Dus je bent eigenlijk op heel veel schaakmatjes tegelijk aan het spelen. En dat is heel leuk en intensief ook. En vooral de voorpret is er echt al. En we hebben heel veel zin om te gaan beginnen. Over twee weken gaan we echt voluit bouwen. En we zijn er klaar voor.
0: En het is een beetje cliché om te zeggen van het werk stopt nooit. Maar voordat dat we hier on air gingen, buiten de uitzending om, hadden wij het uitgebreid over Primavera. Had ik het gisteren hier op 3FM ook over. Als echte muzieknerd ben je dat natuurlijk ook allemaal in de gaten aan het houden. Heb jij net als ik dat gevoel dat het nu gewoon alleen maar gaan is? Al die festivals die ieder weekend gaan zijn in Nederland over de grens. Dat je ook, ja, ik wil eigenlijk ook overal zijn. Ik word ook een beetje gek van mezelf. Heb jij dat ook? Ja, of ben jij heel rustig nu?
2: Nou, nee, ja, ik ben altijd wel een beetje rustig. Maar ik was heel graag nu in Barcelona ook geweest. Ik dacht dit jaar, laat ik me even niet doen met alles wat er op stapel is.
0: Ja.
2: Maar dat is gewoon heel energiek altijd om daar te zijn. Maar zeker. Komende weken is er heel veel te beleven. En Pinkpop natuurlijk ook voor de deur. Dus het is altijd. Er zijn ook inderdaad heel veel internationale festivals waar ik graag een keer naartoe zou willen. Glastonbury bijvoorbeeld, dat lukt nooit. Want dat is altijd de week voor Down the Rabbit Hole.
0: Ja, ja.
2: Ja, weet je wel. Dus dat is dan helaas. Ja.
0: Maar is het dan voor jou nu, we gaan het zo meteen echt uitgebreid hebben. Ga ik je helemaal alles vragen over deze editie van dit jaar, of er dingen anders zijn, of er dingen überhaupt anders kunnen. Ben je daar nu op dit moment, op een maand voor Down the Rabbit Hole, ook nog mee bezig dat, ja, er zijn toch altijd weer vragen van mensen, al gaat het over het Nederlands elftal dat speelt, over nieuwe campings, dingen. Kan daar nog het een en ander worden aangepast? Of jij zegt, ja, over twee weken beginnen we op te bouwen en dan is het gewoon eigenlijk uitvoeren.
2: Nee, je hebt altijd nog in het werk, noemen wij dat dan. Hè? Dus als je aan het bouwen bent en dus ontstaan dingen. Wij zijn natuurlijk heel veel het festival van de details. Dus er zijn allerlei hoekjes en gaatjes waar we aandacht aan besteden. En die er gewoon heel goed uit moeten zien. Dus dat kan altijd van invloed zijn. Er zijn altijd nog op het laatst dat we denken, oh ja, we gaan dit toch nog even zo of toch nog even zo. Dus er is altijd nog wel best wel wat verandering. Tegelijkertijd, ja, het plan zoals we dat hebben we al wel een tijdje rond. En dat gaan we ook gewoon doen. Dus in die zin, op grote lijnen is het allemaal wel duidelijk.
0: Heeft het je eigenlijk ook geholpen? Want het is er natuurlijk veel over gegaan dat Sam Fender last minute afzei. Vorig jaar hebben we elkaar ook uitgebreid over gesproken. Toen Nothing But Thieves. Ja, volgens mij heb jij een dag in een cabin zonder zuurstof gezeten. Om dat te regelen. En waren mensen ook heel blij dat die band bijzonder optreden kwam geven. Voelt dat nu misschien, als je daarop terugkijkt, een jaar geleden van, oh joh, ik heb dat overleefd? Of schrik je s'nachts ook wel eens wakker dat Sam Fender je opbelt?
2: Nee, het zijn wel goede oefeningen om daarna ook te denken van, nou, we kunnen alles. En ik moet eerlijk zeggen dat toen wij in 2016 hadden we zo'n nat jaar, weet je, dat het zou heel erg regenen. Toen we op vrijdagochtend nog hebben besloten om toch door te gaan.
0: Ja.
2: Ja, vanaf dat moment heb ik eigenlijk altijd al wel van, ja, we kunnen in ieder geval heel veel hebben. En dus we zijn als organisatie denk ik daar ook wel op ingericht. Dus dat je vertrouwt ook echt wel op je team. En dat iedereen dat weet wat er moet gebeuren. Dus in die zin, kom maar op, denk ik dan. Maar goed, tegelijkertijd, dat was wel echt uitdagend. En dat wil je ook niet elk jaar. En ja, daarbij Sam Fender was ook geweldig geweest, weet je wel. Dus dat is het natuurlijk ook.
0: Ja.
2: Dus in die

0: vind is het altijd heel verdrietig als er een act moet afzeggen. Maar goed, we konden het goed oplossen.
1: Het gaat gewoon door. Jij zegt ook even 2016, ik word weer meteen helemaal sentimenteel. Als oude vrouw van 32 die dan gaat terugdenken aan die edities van Down the Rabbit Hole. Dat was toch met dat karton, of wat gingen jullie allemaal nog dingen strooien om het droog te...
0: Ja, we hebben ook nog het olifantengras gehad, inderdaad.
1: Ik had het olifant in mijn hoofd, maar ik dacht, nu ben ik vast met die konijn in de war. Dat was het, ja.
0: Het konijnengras.
1: All coming back to me now.
0: Ja, nee, dat is inderdaad, we hebben al een paar, we hebben twee echt natte edities gehad. Dat was er eentje waarbij we in de voorbereidingen tijdens het weekend was het eigenlijk wel relaxed. Ja, dus je moet altijd een beetje mazzel hebben. En nu ziet het er allemaal heel goed uit. Dus het terrein is geweldig, echt geweldig.
1: Echt geweldig.
0: Ja, het ziet er echt heel goed uit, ja.
1: Oh, de groene heuvels in Beuningen. Ze zijn bijna in zicht en zometeen is het dus vanaf 8 uur alleen maar muziek van de line-up van Down the Rabbit Hole. Trouwens ga ik nu stiekem ook al een beetje doen met Van Mieux die eraan komt. En als je zelf gaat of nog niet, want er zijn nog kaarten te koop, laat vooral even weten als je je dingen afvraagt, als je nog iets van ieder wil weten of praktische vragen hebt. Ik ben ook altijd niet de minste om te helpen met goede praktische campingvragen.
0: Ja.
1: Want het wordt eigenlijk steeds makkelijker gemaakt. Je kan nu tegenwoordig ook gewoon een tent, een partytent, weet ik veel, huren die er allemaal al staat. Maar soms zijn er ook gewoon nog mensen, de echte strijders, ga ik bijna zeggen, die bepakt, bezakt komen. Ik ook altijd met zo'n karretje die dan toch uit elkaar knalt. Nou goed, ik drijf een beetje af. Het gaat om jou en het gaat om de festivalbeleving Down the Rabbit Hole 2026. Ik wilde zeggen dat je dus een vraag kunt stellen van je kunt laten horen via de NPO Luisteren. Deze band is daar ook te vinden. Somjai op 3FM, Dark Before the

0: bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
2: Domino's.
0: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
3: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater... en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
2: 3FM. Zometeen gaan we vooruitblikken op Down the Rabbit Hole Festival. Eerst krijg je nieuws van 8 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden.
4: 3FM.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De

0: is. Bestel nu bij New York Pizza. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Simons. Iets minder dan een maand en dan is het zover. Down the Rabbit Hole Festival. Je hoort alleen maar muziek van de line-up. En de festivaldirecteur Ide is aan mijn zijde. Dit is Florence and the Machine.

0: Je hoorde Florence en de Machine, Dog Days Are Over. En dit is fantastische nieuwe muziek van Little Sims, Game On. En niet zomaar, maar gewoon twee fantastische artiesten die je volgende maand allebei ziet op Down the Rabbit Hole. Over een klein maandje is het weer tijd voor het festival in de Groene Heuvels. Waarin het weekend van 3, 4 en 5 juli weer heel veel geweldige artiesten zijn. Van headliners, Florence and the Machines, Little Sims, DXX tot iconen als David Byrne. Coole namen als IJsland, Loyal Carner, The Last Dinner Party, noem maar op. Ik kan niet wachten tot het zover is, de 11e editie van het festival. En wie, denk ik, dat hebben we net wel gehoord, net zo excited is als ik, dat Down the Rabbit Hole 2026 aan zit te komen, is natuurlijk de festivaldirecteur Ide Koffelman. Graag geziene gast, vriend van de show, zou ik willen zeggen. Jij bent mijn co-host hier op 3FM. En we gaan even vooruitblikken op komende editie. De namen zitten er goed in bij jou. Ik weet dat jij een Red Bull op hebt en in 1 minuut het hele blokkenschema kan opnoemen. Dat weet ik gewoon, dus dat hoeven we niet te doen. Maar voordat we het gaan hebben over die fantastische line-up, wil ik het ook even hebben over het nieuws over festivals, de berichtgeving. Ik weet dat toen het zover was dat Justin Verkijker in de Beat ook aandacht aan heeft besteed. Heel veel andere programma's natuurlijk, want eigenlijk al maanden schrijven veel media over festivals die niet uitverkocht raken. Het is ook op tv te zien. Elke expert heeft wel een reden waarom het zo zou zijn. Volgens mij hebben we toen het over Pinkpop ging ook kort over gehad. Deze week bijvoorbeeld NRC. Festivals raken minder snel uitverkocht. Waar ligt dat aan? Nu.nl. Veel festivals nog niet uitverkocht. Consumenten moeten keuzes maken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, kijk, ik denk het belangrijkste is dat als je uitverkocht gaat relateren aan succes, dat dat op zichzelf al niet goed is. Want ik denk dat uitverkopen geen doel op zich zou moeten zijn. Uitverkopen is iets wat uiteindelijk, kijk, betekent iets voor een organisator natuurlijk. Hè. Je hebt een bepaalde capaciteit, dat kan je vergunning zijn, of dat kan zijn hoeveel mensen je bent ingericht. Down the Rabbit Hole begon met 9000 mensen in 2014, zoiets. En elk jaar wilden er meer mensen komen. En ja, dat is wat het is. We willen graag muziek, mooie muziek, en mensen bij elkaar brengen. En dat doen we. En dat is door de jaren heen zo gegroeid. En vorig jaar waren het er ineens 50.000 die allemaal een weekend lang bij ons zijn. En we verkopen ook alleen maar weekendkaarten, hè, zodat je echt all-in gaat met z'n allen. En ja, dat is het belangrijkste. En op dit moment is het zo dat we nog niet uitverkocht zijn. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk nog gaan gebeuren.
0: Dat kan natuurlijk nog gaan gebeuren, zeker.
1: Maar het is voor ons gewoon belangrijk, denk ik, we hebben ook niet zo gereageerd op die berichtgeving, omdat ja, wij zijn 1 keer in onze historie op de dag gelijk uitverkocht van de On Sale. En dat was dit jaar met Gorilla's na de corona.
0: Ja.
1: En ik geloof dat we in 2018 voor het eerst vroegtijdig, dat was dan 1 mei, dat was met Nick Cave toen, uitverkochte. En ja, weet je, dat klopt. En dat is geweldig. En voor ons is het fijn. En zeker als het snel is. Dus als je toch al van plan bent om te komen, koop gewoon lekker je kaartje. Want dan kunnen wij het echt extra mooi maken allemaal. Dat is zo. Hè? We hebben natuurlijk te maken met die aantallen. Dat heeft gewoon een invloed op wat je kan doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus in die zin is het altijd heel belangrijk. Maar goed, wij gaan gewoon een hele goede editie tegemoet. En vol is het sowieso. En hoe vol het precies wordt, dat weten we over 4 weken. En ja, het lijkt erop dat mensen misschien soms wat later beslissen nu. En dat kan allerlei redenen hebben. Maar goed, het ziet er allemaal hartstikke goed uit.
0: Dus jij zegt eigenlijk, dat stemt niet somber. Want jullie hebben natuurlijk al die data, en je noemt het ook over al eerdere jaren, en je kan zien hoe het misschien fluctueert of hoe mensen later beslissen.
1: Ja.
0: Er zijn ook andere festivaldirecteuren in media geweest die daar wel al conclusies aan hangen, of die het hebben over inflatie of jongeren die voor andere keuzes gaan.
1: Ja, ik vind het wel heel snel om dat nu al allemaal te concluderen. Uiteraard praten we veel met mensen, ook met mensen die vaak naar ons festival zijn geweest, dus die we wat beter kennen. En ja, daarin hoor je dus inderdaad wel dat mensen soms wat laten beslissen. Maar het enthousiasme om met z'n allen samen te komen en mooie dingen te beleven, ja, dat is niet minder geworden. Dus het gaat er denk ik gewoon heel erg om dat we dat ook hoog houden.
0: Ja.
1: En ja, nogmaals, het is voor ons geen doel op zich. En ik verwacht wel dat we gewoon een heel mooi weekend gaan hebben.
0: Ja, en ik moet ook zeggen, het is altijd slecht om nieuws en verslaggeving en feiten dan aan je eigen beleving te gaan staven. Dus dat is absoluut niet wat ik doe. Maar ik ga sinds mijn 15e naar Lowlands. En ik weet eigenlijk niet beter dan dat je gewoon een paar jaar had dat het heel snel uitverkocht, dan weer niet, dan weer wel. En dat het eigenlijk altijd een golf is geweest. Maar misschien klink ik nu alsof ik niet de goede data voor ogen heb.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar
1: dat
0: het is toch
1: helemaal
0: ook gewoon soms een beetje spannend dat je denkt van ja, de ene keer wel, de andere keer niet.
1: Het is ook wel gezond, hè, als het niet gelijk. Kijk, als je in 1 dag weg bent en je hebt nog een hele grote hype er overheen en je hebt nog maar een paar namen aan kunnen kondigen, want nog niet alles is geboekt. En het is gewoon fijn als mensen heel bewust kiezen voor je festival. Dus wat dat betreft is is dit gewoon normaliseren, denk ik. En ook helemaal oké. En natuurlijk is het fijn als je er vroeg bij bent. Maar tegelijkertijd, het is geen noodzaak.
0: En er zijn ook mensen die er bijna als een soort, alsof ze bitcoins volgen, een sport van maken om dan alle resale platforms te monitoren, in de gaten te houden en ook weer die data op voorraad te delen. Dat vind ik eigenlijk ook altijd wel heel leuk. Ja. Dat mensen zo nerdy zijn over festivals.
1: Ja, heerlijk, hè.
0: Heel veel communities of het FestiLeaks Forum over Down the Rabbit Hole. Daar zit ook altijd weer fantastisch veel informatie in, waar jullie denk ik ook veel uit kunnen halen om mee te lezen. Maar laten we dus vooral hebben over de artiesten die er dit jaar zijn. Want een van de absolute must-sees volgende maand op Down the Rabbit Hole is C-Met. Ierse country queen. We kunnen wel zeggen dat ze vorig jaar echt keihard is doorgebroken. En ze ging deze week weer viraal omdat Olivia Rodrigo haar had gecoverd bij BBC. Volgende maand dus, op jullie festival. En zij stond er in 2023 ook al, toch? Op Down the Rabbit Hole.
1: Zeker, ja.
0: Heb je er toen iets van meegekregen?
1: Nee, ik heb het niet kunnen zien. Maar mijn collega's wel. En het was fantastisch.
0: Ja. Wat maakte dat zij een goede artiest is om terug te keren?
1: Ja, ik denk gewoon omdat zij live zo overeind is. En ze staat gewoon heel erg aan. En ja, ze pakt je bij je lurven. En ik denk dat is de core natuurlijk van live muziek. En zij beheerst dat tot in haar vezels. Ja.
0: Ja, want je moet natuurlijk ook wel wat gedaan hebben in de jaren ertussen om weer terug te komen op het festival, toch? Ik neem aan dat je daar soms ook wel kritisch naar kijkt van dezelfde naam, om het even flauw te zeggen.
1: Ja, nee, zeker. Kijk, ik bedoel, artiesten toeren natuurlijk veelvuldig. En dat is ook, denk ik, je roeping. Dus, en in dit geval zie je met speelt op het Hotel podium, op het buitenpodium. Dus dat is weer een heel ander type show eigenlijk dan dat je dan in de Fusilop speelt. Dus dat was een tent. En daar zit je er dicht op. En hier is het toch het grote. Dan moeten ze het grote hotteltveld bespreken. Ja, dat is ook een hele mooie uitdaging. Dus
0: ja, en ze liet zien vorige zomer wel op Lowlands dat mensen gaan lijndansen, toch? Dat vind ik het leukste. Als jij zegt open lucht, dan denk ik, ik sta daar gewoon hoed en toet vooraan helemaal mee te doen.
1: Nou ja, je weet dat de rabbits graag dansen. En ook graag samen dansen. En ook graag in één lijn. Dus dat wordt wel.
0: Zie je met

0: wel zin in dat festivalveld. We gaan achteruit, we gaan achteruit. We gaan vooruit met IJsland op 3FM. Van die geweldige tweede plaats is de Tijdsgeest. Vira on track. Volgende maand te vinden op Down the Rabbit Hole. Ide, de directeur van het festival bij mij in de studio. 2 jaar geleden stond IJsland er ook met een... Wat was het? Iconische surprise set. Neem ons even mee terug. Ja, wat gebeurde daar?
1: Nou, daar zag IJsland het levenslicht. Dat is eigenlijk wat het was, ja. En dat wisten we, want dat wilden we natuurlijk heel graag. En Abel en Sef zijn allebei veel en vaak bij ons te zien geweest. En ze hadden een nieuw bandje. En daar kwam toen, ik denk 2 weken of zo, of een week voor Rabbit kwam die muziek uit. Het was echt net uit.
0: Ja.
1: En het was zo weird, want we hadden dus wel dat icoontje. We hadden, geloof ik, ik had een ijsberg. Ik had niet de vlag gedaan, maar een soort berg. Ik dacht, nou, misschien dat mensen de referentie pakken. En dus dat hadden we in het blokschema. En die tent stond ramvol. En de spanning was echt daar. En ja, ik stond aan de zijkant in de coulissen. En ze lopen op. En die eerste track hakte in. En iedereen gaat mee. En iedereen rapte ook mee. Dus het was heel, heel vet om te zien hoe betrokken iedereen was bij die show. En het was, ja, het implodeerde gewoon. En dat is waar we voor het doen. Ook die onaangekondigde dingen en zo. Dat is zo spannend altijd om te doen. En dan als het dan zo...
0: Ja. Je verwachting ook overtreft, neem ik aan, toch? Want je weet dat het heel goed is. Je denkt, oké, we gaan dit gewoon hier gooien. Maar de wisselwerking met het publiek? Is crazy.
1: Nou, dat laatste, dat is dan heel spannend. Ja. Want ja, kennen mensen het al of niet? Kijk, dat die schorpioenen goed uit de verf zouden komen, dat was niet zozeer de vraag. Nee. Maar meer inderdaad van, hoe is die interactie? Ja, die was waanzinnig. En daar stonden wij, ik stond naast Daan de Boer, de manager, en die dacht ook, wat is dit, joh, ongelooflijk. En ja, dat voelde je natuurlijk ook aan Stef en Abel op het podium. En ja, het was geweldig. Ja.
0: Kan het jou dan ook lukken als festivaldirecteur om misschien dat weekend al de hand te schudden en zeggen, goh, als er toch een tweede album komt, denk alsjeblieft weer aan ons. Kom alsjeblieft weer terug, want weet je nog wat ik hier heb neergezet?
1: Nou, dat is, ja, zeker weten. Nee, ja, tuurlijk. En het is dat is ook echt een wisselwerking, altijd een gesprek. En ze stonden uiteindelijk, ze zouden alleen bij ons spelen en toen viel er iets uit op Lowlands. Dus toen hebben ze die show nog daar gedaan. Dus ja, toen hadden ze natuurlijk alweer een extra ritje gemaakt. Maar nee, we wilden ze heel graag dit jaar weer terug. En zij ook. Dat was eigenlijk vanaf het begin van duidelijk.
0: Eigenlijk misschien voordat je die nieuwe muziek hebt gehoord, zeg je, gaan het weer upgraden?
1: Ja, zeker. Dit boeken we blind. Ja.
0: Ja? Ja. Dat is wel toch een van de leukste dingen, dat je die loyaliteitsband, ik wou zeggen zeker ook met Nederlandse artiesten en bands, kunt opbouwen. Ja. Als een festival wat nu al zoveel edities heeft gehad.
1: Ja, het is ook echt iets waar we ons hard voor maken. We hebben dit jaar met Styx, die gaat met het Nederlands Filharmonisch Orkest optreden. Bijvoorbeeld de openingsshow doen, wat best wel heel spannend is. En op allerlei manieren gaat hij weer in het weekend zichzelf presenteren. En zo doen we dat eigenlijk elk jaar. En daardoor, door de jaren heen, bouw je ook wel echt een band op. En we maakten pas een video voor het festival, waarin we een heleboel artiesten hadden uitgenodigd.
0: Vrouwtje de buschauffeur.
1: Ja, Vrouwtje de buschauffeur. Ontzettend leuk. En dan merk je ook hoeveel lover is. Hoeveel mensen dan ook zeggen, ja, tuurlijk, we doen mee. Dus dat, ja, daar word ik ook dan warm van eigenlijk. Hè. Van, het is echt wel bijzonder dat we die positie hebben. En dat, ja, daar ben ik ook echt dankbaar voor.
0: En dan kun je eigenlijk een beetje etaleren. De vrienden van het festival, het waren niet per se alleen maar optredende artiesten, maar van Katje Schuurman tot Vrouwtje tot Abel en Sef, dat dit mensen zijn, een vriendengroep waar je misschien ook wel bij zou willen horen, toch?
1: Zeker, ja, ik hoop het. Ik in ieder geval wel.
0: Ja, ik wel ook. Horen, ik zie soms mensen backstage voorbij lopen en denk ik, hier ontstaan gewoon ook allemaal leuke vriendschappen. Dat is volgens mij echt een geweldig weekend. Allemaal veren in reet ieder, maar we gaan het ook hebben over de staat, want ik had het over Nederlandse artiesten die terugkomen. Niet zomaar de staat, maar de staat becomes de staat.
1: Ja, de staat becomes de staat.
0: De staat becomes de staat.
1: Dat is wat het is, ja.
0: Wat is dit?
1: Ja, wat is het, wat is het? Ja, nou ja, goed, de heren van de staat hebben zichzelf weer even opgesloten en zijn op onderzoek gegaan naar de toekomst en hebben zich daar een beeld bij gevormd. En daar mogen wij dan straks getuigen van zijn. En dat wordt echt een spectaculaire show. Dat...
0: Maar dit klonk wel alsof je een tekst voor een expositie, een kunstvoorstelling aan het voorlezen was. Ik begrijp het nog niet.
1: Nee, dat snap ik. Ja, nee, dat is het ook wel. Het is ook wel echt een kunstvorm. Het is echt performance, ja, wat ze gaan doen. En dat vind ik ook heel vet, dat zij zichzelf weer zo opnieuw uitvinden en die lat weer hoger leggen. En letterlijk kan ik je vertellen, want er komen een heleboel latjes en ze gaan steeds hoger. Dus dat belooft echt heel spannend te worden, ja. En het zijn natuurlijk ook, het is natuurlijk ook een vrienden van. Hè, want de Nijmeegse band en ons gaan ons zeer aan het hart. Dus dat nu zo mooi bij elkaar komt. En ja, ik zag pas al allemaal spectaculaire filmpjes waar iedereen dan weer gelijk over begon te discussiëren. Terwijl ik dan denk, ja, het is supergoed gemaakt. En ze zeggen er echt iets mee. Weet je, let it be, gewoon laat maar komen. En ik ben heel benieuwd hoe de staat gaat zijn. Ja.
0: Hoe de staat gaat
1: worden, ja.
0: Worden, inderdaad. Ja. Over een klein maandje op Down the Rabbit Hole. Nu de nieuwe muziek van de staat op 3FM, The Fire.

0: Je hoort de staat op 3FM en volgende maand zijn ze te vinden op Down the Rabbit Hole, de staat becomes the staat. En Down the Rabbit Hole becomes Down the Rabbit Hole met Ide Kofferman aan mijn zijde. Het is de zondagavond van 3FM, 8:30. Fijn dat je erbij bent, Vera on Track, waar ik het liefst zoveel mogelijk, zo vroeg mogelijk, praat over de festivals. Ik raak er niet over uitgepraat, dat is met mijn vrienden in de woonkamer, in de kroeg, op de festival zelf. En ja, dus ook hier op de radio. Want je hebt genoeg redenen om uit te kijken naar die festivals. Sterker nog, de festivalzomer is gewoon al lang begonnen. En er is een act op de line-up van Down the Rabbit Hole, waarvan ik toch echt met mijn ziel en zaligheid dit even super subjectief ga maken, Ide. Maar dit is een band waar ik eigenlijk mee groot ben geworden. Ik weet nog zo goed dat het debuutalbum werd uitgebracht. Ik had nog nooit iets gehoord als dit. Nu, als ik het jaren later weer hoor, denk ik, ik zou willen dat ik deze track voor het eerst weer zou kunnen horen. Het heeft zoveel indruk op me gemaakt. Ik ben toen naar Amsterdam gegaan. Ik ben naar Antwerpen gereden om ze te zien. En ik was verslaafd eraan. Ieder nieuw ding wat uitkwam. En ook alle drie de artiesten met hun side projects volg ik. En heb ik in mijn hart gesloten. Ze zijn een van de meest creatieve en sympathieke mensen die ik heb ontmoet sinds ik hier in de muziekindustrie een beetje mag werken en rondlopen. Ze stonden dit weekend in Portugal, in Spanje moet ik zeggen, in Barcelona, op Primavera Festival. Ik heb het over die XX. En ik sprong een gat in de lucht toen ik online zag dat ze op Down the Rabbit Hole staan voor toch wel een reunie eigenlijk. Mag ik het zo noemen?
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, er komt ook nieuwe muziek volgens mij. Dus ik ja, dan is het toch ook een beetje een reunie. En ja, ik heb hetzelfde als jij. En toen ik dat is voor mij ook echt een soort live album. En dit liedje wat we zo gaan draaien, zeker. Ja, dan kom je helemaal daar. En ja, ze staan op zaterdagavond om half twaalf. Dus dan is het gewoon echt full darkness. En dan tot 1:00 zo. Deze band en ja, deze mensen zijn natuurlijk zo bijzonder. En ja, wij willen ze al 100 jaar heel graag uitnodigen. En nu zijn ze er. Dus voor ons is het ook wel echt bijzonder.
0: Was het lastig nog?
1: Nou, nee. Want ze waren toch wel heel erg enthousiast om bij ons te spelen. En ik denk dat dat iets het voordeel is. Als je in de eerste jaren moest natuurlijk best wel vaak uitleggen van wie zijn we dan en wat doen we dan. En nu kun je toch wel een beetje bogen op wat geschiedenis met mooie programma's. En ja, dat zien ze dan. En ook de mix van het programma vonden ze heel tof. En dat een Sims op vrijdag afsluit en noem het allemaal op. Dus er is wel, ja, er is wel connectie dan. En dat is dan uiteindelijk wat maakt dat ze ook enthousiast zijn.
0: Ja, en het is ook een beetje mythische status. Want jij zegt het net ook. Ze hebben wel gewoon gedeeld dat ze in de studio zitten. Dat er ergens nieuwe muziek ligt. Maar niemand weet ook wanneer het nou officieel gaat uitkomen. Misschien dat er in één keer bij Down the Rabbit Hole iets nieuws door is. Je weet het maar nooit.
1: Ik had heel erg gehoopt dat dat al zo zou zijn. Maar dat was niet zo.
0: Nee, dus ik was er ook met Wet Leg vorig jaar. Dat vond ik echt jammer.
1: Ja.
0: Het album kwam net te laat. Maar goed,
1: sorry. Ja, ja, ja.
0: Begin weer meteen allemaal zijwegen in te gaan worden. Jij zegt die avond op Down the Rabbit Hole als het donker is. En dat is ook echt, ja, voor mij is dat misschien wel de definitie van een festival headliner. Als ik terugdenk aan de allereerste festivals of de bands die ik live heb gezien die indruk maakten, dan is het ook gewoon het groteske van dat je massaal daar met duizenden mensen staat. En dat je misschien eigenlijk, nou ja, de eerste keer dat ik ging, een beetje een awkward student bent, misschien net iets introvert en denkt, oh, is het niet te veel om mensenmassa? Kan ik me daartoe verhouden? Ben ik hip genoeg? Maar dan sta je daar gewoon, ja, met het cliché dat muziek verbindt. Maar dat is toch wel echt de hoofdprijs. Dat je zo'n act op zo'n plek kan neerzetten.
1: Ja, zo versmelten met z'n allen op zo'n veld. En het is echt helemaal oké, whoever you are, weet je wel. Gewoon,
0: ja.
1: Kom daar staan en wees daar en maak het mee. En vorig jaar was dat Underworld die op deze spot speelde. En ja, dat is zo'n together moment. Ja, dat is waarom je festivals maakt, denk ik dan.
0: Ja, we gaan even in het sentiment duiken. We gaan even wat draaien van het debuutalbum van die XX. En dan gaan we zo meteen vooruitblikken. En dan wil ik van jou horen of er nog dingen veranderd zijn. Of er nog andere nieuwtjes, updates zijn van Down the Rabbit Hole waar we wat van moeten weten. Maar eerst gewoon alvast even vooruitromen over een kleine maand live

0: gestuurd via de NPO Luister-app. Ja, die XX, daar kijk ik het allermeest uit naar op Down a Rabbit Hole. Ik zag vannacht op de stream een optreden op Primavera Sound. Het festival dat afgelopen weekend tot gisteravond in Spanje was. Hij zegt helemaal fantastisch. Ja, Ido, het wordt een editie met vrouwelijke headliners, durf ik eigenlijk wel te zeggen. Die XX met Romy, Florence and the Machine, Little Sims, Last Dinner Party op prominente plekken. Ben jij daar trots op? Want ik herinner me ook nog gewoon jaren geleden dat het door collega's van jou misschien als ondenkbaar werd genoemd.
1: Nou ja, het was. Kijk, ja, ik ben er heel erg trots op. Dat vooropgesteld. In de zin van wij vinden dat heel belangrijk. En we kijken daar ook altijd heel goed naar. En als het lukt, dan is het dus iets om trots op te zijn, denk ik. En aan de andere kant is het ook, denk ik, heel normaal dat, mm-hmm. dat het zo is. We hebben wel Little Sims, die speelt voor het eerst een headline show op zo'n groot festival. Dus dat vond ze zelf ook heel vet. Dus dat hebben we ook wel bewust gedaan. Omdat ja. dat podium gewoon aan kan. En die show heeft. Dus ja, voor ons is het in die zin een vanzelfsprekendheid. Maar het is toch bijzonder als het dan bij elkaar komt. Want het is ook altijd een beetje wie is er aan toeren en hoe komt het uit. En wie kan op die dag en die kan op die dag. Dus ja, het is ook een soort uitkomst die niet altijd vanzelfsprekend
0: ja.
1: is.
0: Ja. Ja. Maar in 2026 wel, en dat is de editie waar we het natuurlijk over gaan hebben. Over een kleine maand is het zover. Ik zei net, Ide, gaan er dingen op het terrein bijvoorbeeld veranderen? Moeten we iets weten van tevoren voordat we erheen gaan? Dat zijn natuurlijk de vragen die het meest binnenkomen. Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou, we zijn weer lekker aan het shuffelen geweest met van alles en nog wat. Dus we hebben wat nieuwe plekken en we hebben wat plekken die verschoven zijn. Dus in die zin is er best wel veel te ontdekken. Maar dat is vooral een kwestie van rondlopen en verdwalen. Ik ben heel benieuwd naar het nieuwe programma bij de Croque Madame. Want daar zijn ze echt een lange nieuwe show aan het maken. We werkten daar afgelopen jaar ook met heel veel plezier samen met Striptopia bijvoorbeeld, die daar shows kwamen geven. En dit jaar gaan we het weer anders doen. Dus dat wordt gewoon heel spannend. Mm-hmm. In het bos is er een heel mooi programma gemaakt door Orfeo. En dat is eigenlijk heel elektronisch, experimenteel. Met ook heel veel ja, luistermomenten. Waar je nou, dan zo in zo'n bos tegenover een soort ja, een orgel van speakers. Je kan verbazen over wat daar aan performance allemaal gebeurt. Dat vind ik ook altijd het mooie van Rabbit. Dat het al die verschillende dingen zijn. De grote shows, maar ook die hele kleine plekken. Ook zo'n klein plekje is Kaya, dat is Come As You Are, waar je dus waar we een programma hebben over intimiteit, over ja, hoe je met jezelf en met anderen daar ervaring mee op kan doen. Op een andere manier dan je misschien gewend bent. Dus dat vinden we ook belangrijk om aandacht aan te besteden. Dus ja, zo gaat het weer alle kanten op. We hebben een camera obscura aan het water staan. En voor het eerst echt zo'n oude, ja, gewoon camera obscura zoals ze dat in 1880 deden, zeg maar. Dus dat is ook wel weer heel leuk. Dan zie je het meer op zijn kop. Dus mocht je dat, en mocht je het meer al op zijn kop zien, dan moet je daar naar binnen. Dan zie
0: ja, er mag wel weer gewoon gezwommen worden, toch? Even de dingen die hetzelfde sowieso, blijven. Er gaat sowieso weer gewoon gezwommen worden.
1: Ja, dan mag gezwommen worden. We zijn ook boten aan het bouwen met Met Le Bateau, dat wordt heel erg leuk. Dat is een clubje die hier in Amsterdam al bezig waren. Of in Amsterdam al bezig waren om aan de Slotenplas een groot schip te bouwen. Maar dat nemen ze mee naar Down the Rabbit Hole. En dat is al met heel veel mensen nu al een paar maanden aan gewerkt. En dat gaan we dan daar weer te water laten. Je kan er van alles te water laten. Trauma's geloof ik ook bij. Dus er is van alles om in het water te doen. En volgens mij is er heel veel te beleven.
0: Ja, en dat zeg ik dan in de letterlijke zin, dat eigenlijk de zijpaden op Down the Rabbit Hole misschien net zo belangrijk zijn als die grote tenten. Komt die tent uit Sunnert eigenlijk weer?
1: We hebben een andere tent. Die wordt nog beschilderd op dit moment. Dat vind ik ook wel heel leuk. Dus het is, wordt weer een heel spannend ding om te zien. Ja. Ja, en Go To Gym, wou ik nog zeggen, die komt met een show. Die ging naar de bruiloft van Charlie XCX. Nee, dat is eigenlijk, ik zeg het verkeerd. Hij ging op vakantie, hij was in Italië. Hij ging naar de bruiloft, hij was ineens op de bruiloft van Charlie XCX.
0: Niet, dat geloof ik niet.
1: Hij zat in een heel klein dorpje met zijn vriendin.
0: Nee.
1: En ineens komen er allemaal bekende mensen langslopen. Bleek dat hij dus in dat dorpje, dat daar de bruiloft van Charlie XCX was. Dus hij was daarbij en hij zag dus allemaal artiesten die een soort ja, gekke covers gingen doen voor Charlie om haar verjaardag of om haar hun bruiloft te vieren. En ja, dat concept, dat gaan wij dus in de Bossa Nova met Orkater samen gaan we dat doen. En dat wordt geweldig.
0: Dat is eigenlijk voor mij dan een van de redenen waarom ik bijna zou willen trouwen. Ik denk van iedereen die iets kan, die muzikaal is, dat je gewoon eigen bruiloft bent. We hebben een slechte reputatie. Maar jullie gaan het even.
1: We gaan even de bar omhoog gooien. En iedereen kan daar ook trouwen, volgens mij. Dus in die zin.
0: Oh, okay.
1: Ja,
0: Nee. Ik ben erbij.
1: Ja.
0: Als mijn vriendin luistert bij deze. Je hebt een act meegenomen die volgende maand op Down the Rabbit Hole te vinden is. Mind Enterprises, moet ik zeggen. Duo uit Italië. Ik zie een Negroni voor me staan in het scherm. Vertel me alles, Ida.
1: Nou ja, kijk, dit is wel weer. We hebben altijd wel een reputatie, denk ik, met internationale acts. Ook tappen uit heel veel verschillende vaatjes. Ja, ik vind deze sound gewoon zo ontzettend leuk. Dus ik dacht, deze moeten we toch ook even erin gooien. Ze zijn eigenlijk al best wel lang bezig, volgens mij een jaar of 10, 12. En de laatste jaren ineens, er waren geloof ik bepaalde memes waar die muziek dan onder kwam. Ja, en dat kan er dan dus ook zijn. En ik vind dat dus wel leuk, dat gewoon goede muziek op die manier ook weer aan de oppervlakte komt. Dus we dachten, we nodigen ze uit en volgens mij wordt het echt een vrolijke boel.
0: En ook wat ik nog zou willen toevoegen, dit uur ook belangrijk, tussen de grote artiesten die je vaak al op 3FM hoort, om even iets nieuws te introduceren waarvan je dan hopelijk nu even meeluistert of dit een paar seconden de track hoort en denkt, shit, die ga ik op mijn blokkenschema opslaan.

0: Ida Koffelman van Down the Rabbit Hole zit tegenover me. En ja, David Byrne lijkt misschien voor sommige mensen op het eerste oog een vreemde keuze. Die denken, jaren 80, pop, oude artiest. Maar hij is echt nog steeds enorm geliefd. Ja. Door alle generaties, zou ik wel zeggen. Besties met Olivia Rodrigo, Hayley Williams en Lorde. En na die re-release van de Talking Heads concertfilm, want het worden natuurlijk net Talking Heads, Stop Making Sense, opnieuw ook een TikTok-sensatie. Waar denk jij dat het bij David Byrne specifiek aan ligt? Dat hij het overstijgend zo goed weet te doen en dat je hem ook heel graag wil op een festival?
1: Ja, nee, we willen hem heel graag. Hij heeft ook in 2018 een heel memorabele show toen neergezet. Ja. En dat gaat hij nu ongetwijfeld weer doen. Ik vind het laatste album ook echt heel erg mooi. Ja, ik denk, om eerlijk te zijn, dat David Byrne de wereld een beetje mooier maakt. En dat dat de kern is van waarom. En dat iedereen dat voelt en zo ervaart. En ja, hij heeft die funk. Hij heeft echt die funk. En ja, die combinatie, dat maakt dat mensen gewoon hem heel belangrijk vinden. En in deze tijd is dat extra fijn. Als er mensen zoals hij, de wars van alles, maar zonder het te vermijden, dat te maken.
0: Is dat ook iets wat je meeneemt als je dus een muzieklegende als dit wil boeken? Dat het iemand is die dan meerdere generaties aanspreekt nog steeds? Dat het niet, zeg maar, even zwart-wit gezegd, alleen voor de boomers is? Dat is ook een afweging waar je soms met grijze gebieden zit, toch?
1: Letterlijk. Zeker, zeker. Ik denk, ja. Nee, ja, mensen zijn gelukkig heel nieuwsgierig. En zeker op Down the Rabbit Hole. En ja, het is gewoon met dit soort bands zo van, of dit soort artiesten van, dat ook jonge mensen daar meer van willen weten. En zeker het ook een keer live willen zien. En om heel eerlijk te zijn, ja, toen ik zo jong was, vond ik dat ook te gek. Weet je, om dingen die dan van 20 jaar daarvoor waren nog een keer te kunnen zien. Dus ik denk dat dat van alle tijden is. En dat is ook waarom we best wel een brede mix presenteren met Johnny Marr, ook van de Smiths dit jaar. Ja, dat vind ik ook wel echt legendary, hoor.
0: Ja.
1: Dus en dan de nieuwe. Precies. Dus het is een mooie combi.
0: Ja, de legendes. Jij zei het, David Byrne, Johnny Marr van de Smiths, maar ook alternatieve artiesten. Bijvoorbeeld ook Lou. Oké, Lou. Je mag het op alle manieren uitspreken, heeft ze zelf gezegd. Oh, oké, Lou. Misschien ook nog even doen. Dan heb ik volgens mij alles gehad. Ook Lou. Die wilde ik ook nog even noemen. Dat is echt, vond ik zo vet dat het op Down Rabbit Hole staat.
1: Ook Lou?
0: Ja. Ook Lou bedoel je? Of bedoel jij oké, Lou? Dan ben ik ook in de war. Ida Koffelman was bij mij het hele uur de festivaldirecteur die ook gewoon nog Pinkpop even gaat cheffen over 2 weken. Dan zie ik je daar in Landgraaf, toch?
1: Heel graag.
0: Ik zie jou daar. En natuurlijk dus op Down the Rabbit Hole kun je gewoon nog lekker bij zijn met je partytent. We gaan afsluiten met nieuwe muziek. Gloednieuw zou ik willen zeggen, want ik heb een opname meegenomen vanaf London Calling. Vorige maand speelden ze in Paradiso in Amsterdam. Daar mochten wij met Vera on Track bij zijn. Daar was ik enorm blij om. Waar vinden jij en je team, Ida, dit soort onontdekte pareltjes, die ook gewoon de voedingsbodem natuurlijk zijn voor het programma van Down the Rabbit Hole?
1: Zeker weten, ja. Nou, deze die hebben we waarschijnlijk ergens in Engeland opgepikt. Dat kan ergens in een of andere krocht zijn. En dat zal waarschijnlijk Bas Jansen zijn geweest.
0: Shout-out naar hem.
1: Shout-out naar Bas. En die komt altijd wel weer met iets. En ja, deze had ik ook nog niet op mijn vizier. Dus dat is wel heel erg leuk. En dat is ook zo leuk aan zo'n programmateam. Ja. Want dan zit je met z'n allen elke week en dan bespreek je al die nieuwe dingen. En dan staat het op de luisterlijst. En toen dit op de luisterlijst stond, toen gingen bij mijn oren wel even klapperen. Ja.
0: Maar hoe werkt dat dan? Is het dan ook dat mensen voor en tegen gaan stemmen? Want ik kan me ook voorstellen dat als je muziekenthousiast bent, wat ongeveer iedereen van het team is, als ik het een beetje hoor,
1: sowieso,
0: dat je over elkaar heen buitelt en dat je eigenlijk 5000 acts wil programmeren.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, dan mag ik daar als voorzitter een heel klein beetje orde in aanbrengen. Ja, stemmen verzamelen. Het zijn altijd hele mooie gesprekken. En het is natuurlijk ook zo van, het is ook de mix der dingen. Dus die dag die moet kloppen. En dat is echt, wij zien het echt bijna als een compositie. Dus zo benaderen we dat ook. En zo voeren we die gesprekken ook. En kijk, deze act speelt dan op zondagavond nog tegenover Overmono in de Fuzzy Lop als allerlaatste. Ja, dan mag het wel even schuren en beuken. Vorig jaar stond er Fat Dog, geloof ik. Weet je wel, dus daar zit iedereen al op te wachten. Dus Panic Check is daar wel op zijn plek.
0: Dit is echt goed dat je dit zegt. Want terwijl je aan het praten was, kreeg ik meteen weer Fat Dog in mijn hoofd van hoe zij op Down the Rabbit Hole, die tweede keer dat ze terugkwamen, die tent helemaal gek maakte. Zo. Dat was niet normaal.
1: Nee.
0: Dat was crazy. Ik sprak ze toen 's middags en toen dacht ik, oké, jullie hebben vast niet geslapen of zo. Het zal allemaal wel een beetje nog wakker worden. En gewoon het hele harde leven van toeren. Laten we wel wezen. Zeker. Dat de band gewoon misschien net die bus uit is komen rollen. Maar toen speelden zij daar, joh. Ik vond het echt fantastisch. En dit gaan we dit jaar misschien dus bij de fantastische band Panic Check hebben. Want je gaat luisteren hoe dat klonk op London Calling Live. En dus volgende maand op Down the Rabbit Hole. Ida, ik dank jou hartelijk. Ik zie jou over 2 weken met een roze hoedje op en daarna weer met Down the Rabbit Hole pet op.
1: Toch? Sowieso.
0: Heel veel zin in.
2: Dank je. Keep that energy. Let's keep dancing.

0: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
1: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik. Oranje.

0: TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: In het voetbal zijn er momenten...
6: Bergkamp 2-1!
5: ...die impact maken.
7: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
6: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
5: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
6: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
5: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater... en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou.

0: grootste cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker, 1906. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. 3FM.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij

0: Hartelijk zondagavond. Zometeen heel veel nieuwe muziek bij Veer Antwerpen. Eerst krijg je nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschep

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De hete zomer, crayonrolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayonrolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Crayonrolluiken. Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
7: Honor the craving.
8: Domino's.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Simons.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Nieuwe muziek op 3FM.
11: En het staartje van je weekend betekent niet stilzitten, want ik heb dus Closure, Sam Smith, Tame Impala, Robin komt eraan. Jeetje, wat een goede playlist.

0: Dracula van Damon Paal.
1: Vera.
0: 9:12 om precies te zijn, de zondagavond. Staartje van je weekend. Fijn dat je erbij bent bij Vera on Track. Ik zorg gewoon voor de beste soundtrack. En ja, je hoort hier gewoon heel veel verschillende artiesten. Niet alleen maar Disclosure, Damon Paal, die natuurlijk al jaren in je playlist te vinden zijn. Maar ik stel je ook met liefde voor aan artiesten die je misschien op dit moment nog helemaal niet kent. En ik heb er eentje voor je die... Oké, ik ga een soort stamboom vrienden, familie, route voor je maken. Eén Handshake Away is ze van Gracie Abrams. En ja, als je daar een groot fan van bent, dan is haar BFF, Audrey Hobart, vast geen vreemde voor je. Zij brak vorig jaar door met deze banger. Hier veel gedraaid trouwens.

Vorig jaar, ze stond laatst nog in de Melkweg in Amsterdam. Scheen echt een fantastische show te zijn. Ik was er helaas niet bij. Maar ze is deze zomer te zien op Pukkelpop. Mocht je daar zijn, ga erheen. Even een zijpadje. Een klein zijpaadje. Want ik zag dat ze dit weekend op een festival in New York aan het optreden is. En ze deed het. Optreden op een zelf meegenomen trampoline. Goed, ik laat het even hier. Audrey is niet het enige muzikale talent in de familie. Want haar broertje Malcolm Todd is nu aan de beurt voor die grote doorbraak. Of is het misschien gewoon al aan het gebeuren as we speak. Hij stond namelijk eerder in het voorprogramma van Omar Apollo. De grote ster die 2 jaar geleden nog op Best Kept Secret stond. En hij werkte vorig jaar ook al met Omar Apollo samen.

Malcolm Todd. Ja, het is echt overal te vinden waar gestreamd wordt. Op TikTok moeilijk te vermijden. Het gaat net zo hard als alle 6-7 memes. Hij stopt niet met reizen. De ster van Malcolm Todd. Hij bracht vrijdag zijn tweede album Do That Again uit. Die volstaat met zwoele poppy R&B. Geïnspireerd door onder andere zijn grote idool Steve Lacy. En als je dit dan hoort op de achtergrond, dan denk je toch meteen, dit is echt een goede soundtrack voor de zondagavond. Hou hem in de gaten, want je hoort het hier als eerste. Malcolm Todd op 3FM. Van zijn nieuwe album Do That Again hoor je nu Difficult Love. Daar heb ik het over. Maar ik heb eigenlijk een ander liedje hier staan. Ik had het over die earrings. Laten we die toch gewoon draaien.

Het was een grote, een spannende dag voor mij afgelopen donderdag. Want ik werd na jaren eindelijk herenigd bij de Johan Cruijff Arena. Met mijn grote idool. De vrouw die voor mij zoveel invloed heeft gehad en nog steeds heeft op popmuziek. Robin. Je hoorde Talk To Me, maar je kent er natuurlijk bijvoorbeeld van deze.

even iets zeggen. Dit programma is een safe space. 3FM sowieso is een zender die je uitnodigt om te luisteren naar nieuwe muziek. Jou natuurlijk geen oordeel voorschotelt, niet zegt wat je wel of niet zou moeten luisteren, maar gewoon zoiets heeft van, kijk, dit moet je checken, dit moet je luisteren. Maar er was een tijd in Nederland dat op de radiostations hier en eigenlijk over de hele wereld een cover van dit nummer werd gedraaid. Dancing on my own. Ik ga de naam van de artiest niet in de mond nemen, want ja, god, die krijgt al meer streams. Volgens mij heeft hij zelfs met die zeikcover van dit nummer meer streams dan het origineel wat je hier hoort van Robin. Dus ik ga het nog even langer afspelen, zodat ze ook weer wat centen krijgen. Een halve cent om precies te zijn. En ik zat ook gisteren in een taxi en toen kwam ineens dat nummer op en toen werd ik weer getriggerd. Ik had het over iets positiefs, namelijk dat Robin voor het eerst in jaren weer in Nederland was. Dat was te danken aan Harry Styles. Zij stond in zijn voorprogramma. Maar zij is voor mij de ster. Kijk, Harry Styles, superleuk. Geen slecht woord over hem. Maar ik was met mijn beste vriendin bij Harry Styles. We zaten op een supergoeie plek in het vak waar toen de show van Robin begon. Zij komt het podium oplopen in weer een sikke outfit. En het is allemaal best wel kut als je voor het programma moet zijn. Want kijk, mensen staan niet op jou te wachten. Ze kennen je misschien niet, omdat het fans zijn die vooral Harry Styles luisteren. Dat is logisch, want ze kopen een kaartje voor hem. Maar het licht is er dan niet echt. Het is sowieso nog daglicht natuurlijk. En dan komt zij met zo'n steengoeie band en zo'n supergrote stem, supergoede stem, hoe er gezongen wordt door Robin. Ik vond het echt fenomenaal. Samen met mijn beste vriendin zijn we, ja, dat hele half uur dat zij optrad, gaan staan bij onze plekken. We kennen alles van het oude album, het nieuwe album, Call Your Girlfriend. En echte vriendschap is samen, ook omdat je dat hartzeer wat er misschien ooit was, wat bezongen wordt in Dancing on My Own, hebt meegemaakt. Omdat je elkaar door en door kent. Vriendschap is dat je samen dit zo luidruchtig staat mee te zingen. Naar elkaar, dat je danst, dat je dat meemaakt, dat Robin in dezelfde ruimte is. Ik vond het echt het beste wat me dit jaar is overkomen. En dan was het gewoon het voorprogramma. Want wij zongen mee en toen zei de man voor me van, oh ja, dit nummer ken ik wel. Van een cover.

Daarvoor nieuwe muziek van Sarah Julia. Dat ik nog even goed heb afgekondigd, want ik had een beetje een rant over Robin. Ja, niet over Robin, maar iemand die haar heeft gecoverd. En ik kreeg meteen een appje daarop van Geert. Die zegt, deze cover heeft 4 keer meer streams dan het origineel. Oké, daar laat ik het even bij. Positiviteit. Slow Sunday. Ik heb 3 wonderschone liedjes voor je. Spoiler, The Cure gaat natuurlijk gedraaid worden na dit waanzinnige weekend. Maar eerst nieuwe muziek van Licky Lee. Hij heeft een prachtig album uitgebracht. En daarop staat onder andere deze Knife in the Heart.

aanstaande vrijdag is het zover. Dan is het Best Kept Secret Festival in de Beekse Bergen, Hilvarenbeek. Het is, volgens mij is het gisteren gebeurd dat het ook volledig is uitverkocht. De weekendtickets, je kunt er nog losse dagen heen. En als je dat niet kan doen, als je dat niet gaat doen, dan kun je luisteren naar Vera on Track. Want ik ben zaterdag en zondag tussen 7 en 10 live te horen vanaf het festival. Waar bijvoorbeeld Mac DeMarco, die je net hoorde, op de zondagavond speelt. Maar ook nog muziek van The Cure, Close to Me. En Licky Lee, Knife in the Heart. Nu op 3FM, Glass Animals.

Ja, na al die onvervalste popplaten van de afgelopen jaren was het nog maar de vraag of Taylor Swift ooit nog eens terug zou keren naar, ja, toch wel haar country roots. Ik heb goed nieuws voor alle country Taylor truthers, want de superster heeft de cowboylaarzen weer van stal gehaald. En niet voor zomaar de minste reden. Taylor Swift mocht namelijk een track schrijven voor de nieuwste Toy Story film die vanaf 17 juni in de bioscopen te zien gaat zijn. Die soundtrack was voor haar een droom die uitkomt, want op Instagram postte ze met een hele lieve, schattige video erbij, dat ze al sinds haar vijfde groot fan is van onze schatten Woody, Buzz Lightyear en alle andere ludieke speelgoedfiguren uit die iconische filmreeks. En die soundtrack voor de nieuwe film, die is er dus al wel. Voor Toy Story van Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: In het voetbal zijn er momenten...
7: Bergkamp 2-1!
6: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
7: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
6: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
7: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
6: Het WK-voetbal.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting.

0: 20% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: In het voetbal zijn er momenten...
3: Bergkamp 2-1!
2: ...die impact maken.
4: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
3: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
2: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
3: Malen, ja! Ho, ho, ho.
2: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Een hele goede zondagavond gewenst. Zometeen nieuwe muziek van Bodan Boys, maar ook nieuwe muziek van Role Model voor je onderweg. Oftewel, vooraan komt eraan. Eerst het laatste nieuws.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: 3FM.
10: Ster. De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
15: Medicijn? Het is maar een neusspray.
16: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
17: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.

0: Lieslot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is een last minute super sale bij Prins 5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: 3FM. Sebastiaan Hoekhuizen.
4: Mocht je je afvragen hoe je het allerbeste je week kan afsluiten, nou, dat is gewoon je radio op 3FM houden. Met de allerbeste nieuwe muziek, zoals de nieuwste Vodan Boys. Na The War on Drugs, I Don't Live Here Anymore.

Stella Irie en Waiting All Night. Welkom op de late zondagavond van 3FM met de allerfijnste nieuwe muziek. Namelijk zometeen de nieuwste Role Model. Nou, dan ga je met een glimlach zometeen je bed in, echt waar. 3FM, vooraan. Eerst nieuwe gitaren uit Nederland. En ja, als het ergens in Nederland moet komen, dan is het natuurlijk wel Den Haag. Haagse supersterren van Wodan Boys zijn terug met een nieuwe single. Werken langzamerhand aan een nieuw album. Alles op zijn tijd, zoals ze het zelf zeggen. Dus rustig aan, is dit de eerste single. Blindsided is nieuw bij 3FM. Dit is de Wodan Boys.

0: en I Just Might.
1: Vooraan met Sebastian.
0: Ah, slecht nieuws. Sorry, slecht nieuws. Dit is niet chill. Kut. Nou ja, ik ga een track voor je draaien die je gewoon de rest van die avond niet meer uit je hoofd gaat krijgen. Morgen ook niet. Ik ga hem nog 350 keer op repeat draaien in je auto onderweg naar werk. Hij is namelijk terug van weg geweest. Onze grote vriend Role Model. Vorig jaar scoorde hij een van de allergrootste hits van het jaar met Sally When the Wine Runs Out. Nu is hij terug met misschien wel een nog catchier liedje. Je dacht dat het niet kon. Het track heet High Hopes 3000. Code Line met High Hopes. En natuurlijk Panic at the Disco met High Hopes. Is het tijd om een definitive edition te hebben van het liedje High Hopes. En het is gewoon alles wat je wil van een Role Model liedje. Het is country, het is vrolijk, het is meezingen. Ergens ook wel een beetje dat sneaky sexy wat Role Model heeft. Dat sexy dat je zo'n soort van omkijkt. Van, zie je wel, ik ben geil. Zoiets. Dat is het een beetje. Ja, enfin. Het is gewoon een tune die je met net iets te veel pils op hebt. Als je net iets te veel pils op hebt bij de barbecue. Een beetje te gaan chatten met je buurvrouw. Dat is wat deze tune een beetje met je kan gaan doen. Staat op zijn nieuwe album dat in augustus uit gaat komen. En daar moeten we nog dan even op wachten. Maar gelukkig is dit een bijzonder goed voorproefje van hoe dat album gaat klinken. En hoe Rommel nog steeds lekker bezig is met zijn nieuwste High Hopes 3000.

toch? Lekker man, een extra zomerliedje zo net op het randje van het begin van de zomer. De nieuwste Role Model hoorde je bij 3FM. Heet High Hopes 3000. Niet de makkelijkste titel, ik weet niet waarom. Ik ben redelijk goed in Engels, alleen 3000, ik vind het moeilijk. Het is de data zonder.

Damiano David, The First Time, hoorde je bij 3FM. Het is het seizoen van de nieuwe muziek. Echt, het is niet normaal. Singles, albumaankondigingen, alles vliegt je werkelijk om de oren. En wie er deze week ook heeft aangekondigd dat er een nieuw album aankomt... is Steve Lacy, de absolute koning van de alternative R&B. Sexy baslijntjes. Gewoon heel Lowlands 3 jaar geleden. Gewoon liet happen naar adem, omdat hij zo'n ongekend goede, maar ook broeierige set speelde. Eigenlijk een beetje een vergeten naam als je niet meer helemaal die gigahit van hem present in je hoofd hebt.

natuurlijk. Is uiteindelijk uit TikTok gekomen, hè, deze hit. Daardoor is het zo'n wereldhit geworden, die Bad Habit. Maar je doet hem wel echt, echt, vind ik, te kort als je het alleen bij Bad Habit houdt, als het gaat om Steve Lacy. Zijn muziek is een super moderne, heel eigenwijze mix van, nou, een beetje Prince, D'Angelo en ook wel een beetje Dijon. Zijn nieuwe album gaat Oh Yeah heten. En Oh Yeah, wat komt hij er snel aan? Binnen nu in een dikke maand, 17 juli staat hij op de planning. En de eerste single van dat album is uit. Heet The Feeling. En het is gewoon exact wat je wil van een Steve Lacy track. Gewoon zwoel, een beetje donker, alsof je op je rug in een rivier ligt. En je gewoon maar laat meevoeren. Dus wat dat betreft misschien wel de opvolger van Bad Habit. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. NPO Luisterrip staat voor je open. Steve Lacy, zijn nieuwste track, hoor je als eerste bij 3FM. Dit is...

is je vast niet ontgaan. De bruiloft van het jaar, wat zeg ik, misschien wel de bruiloft van de eeuw, is momenteel gaande. Dua Lipa trouwt met Callum Turner en viert dat zeer, zeer, zeer groot op Sicilië. Gerucht gaat dat de kosten van deze bruiloft maar liefst 1,5 miljoen euro bedragen. Dat is niet wat ik ga uitgeven aan mijn bruiloft. Laat ik het daarmee houden. Half Palermo is afgehuurd. Vrijdag werden de gasten ontvangen op een heel groot plein in de stad met cocktails, live muziek. Gisteren de officiële plechtigheid in een gigantische villa. Een soort paleis eigenlijk. Weet je, zo'n Italiaans landhuis echt. Elton John speelde daar Your Song terwijl ze hun geloftes aflegden. Eten werd verzorgd door sterrenchef Tony Lococo. Daarna tot in de vroege uurtjes feest. Rond een uurtje of 6 werden de eerste gasten die naar huis gingen pas gespot. Dus hoehoe. Dan vraag je natuurlijk af, wat is er gepland qua muziek op de bruiloft en het feest van Dua Lipa? Nou, ze hebben niet feest DJ Pipo uitgenodigd of zo. Of een lokale Italo disco grijze man met een pakje Marlboro. Nee. Op de bruiloft en op het feest van Dua Lipa en Callum Turner stonden Peggy Goo, Carl Cox, David Guetta en Martin fucking Garrix. Die mochten er even langskomen met een USB-C'tje. Dat is toch echt ongelooflijk. Ik gok echt dat iedereen net als ik enorm jaloers is dat ik geen uitnodiging heb gehad. En ook gewoon jaloers is op het budget wat ze hebben. Want ja, je kan denken, oh, misschien is het leuk om wat inspiratie te pakken van Dua Lipa's bruiloft van mijn eigen bruiloft. Forget it, man. Forget it. Echt waar. Daarom een beetje van die bruiloft van Dua Lipa zojuist op de radio. Je hoorde Martin Garrix samen met Ed Sheeran. En repeat it. Ik ga nog maar een busbal nemen, denk ik. Voelt het ook een beetje als een feestje in mijn leven. Ik zometeen een nieuwe masterpiece.

Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
8: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: 3FM. Zometeen een heerlijke livebox throwback van, nou, niet heel lang geleden eigenlijk. Nee, vandaag werd een klein schoffeltje door het archief gegaan, geen zorgen. Eerst het laatste nieuws.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 3FM.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check.

0: Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.

0: Bol.
1: Hakjes Spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito-schotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: 3FM. Sebastiaan Hoekhuizen.
4: Even wat heerlijke gitaren zometeen in de 3FM Livebox Throwback. Ook Prosper en Clooney met Free Your Mind ga je horen naar 21 Pilots. Dit is Stressed Out.

0: Spa en Clooney en Free Your Mind worden hier bij 3.
1: Vooraan Livebox Throwback.
0: Iedere week duiken we hier bij Vooraan even in het Livebox archief. Het programma bestaat inmiddels alweer 4 jaar. Flinke la vol opnames uit de 3FM Livebox van dit programma hebben we hier liggen. Vanavond gaan we alleen niet heel ver terug in de tijd. We spelen een maandje terug ongeveer. Toen stond namelijk Florence Road hier in de 3FM Livebox bij Vooraan. Volledig vrouwelijke band uit Ierland. Die daar nu een beetje worden gezien als de grote belofte voor dit jaar. Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Ze zijn echt...

is het eigenlijk een beetje een morele plicht aan het worden voor je om hierbij aanwezig te zijn. Het is zo vet wat zij neerzetten. Kwaliteit, het is zo goed. Er zijn weinig bands op dit moment echt oprecht zo goed als Florence Road. Ik ben zo gigantisch fan geworden. Vooral sinds die sessie die ze dus hier hebben gespeeld bij 3FM in de Livebox. Even een voorproefje voor Down the Rabbit Hole. Vergloeien, zoals we dat ook kunnen noemen. Florence Road live met Hanging Out to Dry.

ongelooflijk goede band. Florence Road hoorde je met Hanging Out to Dry bij 3FM. Speelden zij een maandje terug hier in de 3FM Livebox voor vooraan. Ga ze checken als je op Down the Rabbit Hole bent of als je ergens

Mocht je afvragen of Bente nog wel tijd heeft tussen al het optreden door deze zomer om fit te blijven. Jazeker. Stond afgelopen weekend in het sportschooltje. Pardon. Met Nick Rozen. Ja, dat is toch even goed om te vermelden. Dus blijf fit en gezellig doen. Zometeen de allerbeste nieuwe tune van dit moment naar Harry Styles. En

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: Och, als je dit nog niet hebt ontdekt, sorry. Dan you're in for a treat, kunnen we wel zeggen. Dat sowieso. Het is een van de allergrootste talenten die Nederland op dit moment te bieden heeft, die afgelopen vrijdag haar nieuwste EP heeft gedropt. Dat heeft gevierd met een vette release party in Venlo, hometown of the one and only Janet Live. Waar ze eerst echt Nederlandse UK garage maakte, is ze nu een beetje dat los aan het laten. Nog meer haar eigen sound aan het creëren in het vaarwater. Wat je nu hoort, een beetje Pink Panthers, Sarah Larson-achtig. Ik vind het ongelooflijk vet wat zij neerzet. Eentje om in de gaten te houden, ik blijf het zeggen. Janet Live's allernieuwste track. Hey, Thoughts.

0: 3FM. Messi hoorde je zometeen de allernieuwste Charlie XCX. En de mega hit.
1: 3FM. Mega hit.
2: Yo, ik ben Anton en deze week is mijn nieuwe single de enige, de 3FM mega hit.
1: 3FM.

Zometeen Sophie Takker, House Arrest. Eerst nieuwe muziek van toch wel de ster van dit moment eigenlijk. We waren een beetje sceptisch over. Nou, comeback is dat dan weer. Nou, comeback was het niet. Nou, het bleek toch een comeback te zijn. Brad Summer, 2 jaar geleden. Het grote succesalbum van Charlie XCX, Brad. En nu een nieuw album. Weer een iconische hoes. Maar is de muziek net zo iconisch? We gaan het vanzelf merken. Dit staat in ieder geval op SS26 Charlie.

Kingfisher. And I cried, I wept. Heel veel plezier zo met... Wat eindigt die plaat abrupt? Jezus, wat lelijk. Sorry. Kon ik niks aan doen? Dat is gewoon gebeurd. Ik wil jou heel graag heel veel plezier wensen zometeen in de 3FM Nachtdienst. Jasper Schrijvers, die zitten voor je klaar. 12 uur sharp, hè, begint die. Als ik niet te vroeg uitkom. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Verder wil ik jou heel veel plezier wensen met de komende week die eraan komt. Toby is er nog bij in de NPO Luisterapp. Die zegt, let's go. Doe gelijk een datingshow aan. Nee, Toby, hou de radio aan. De meeste muziek blijf je ook in de nacht horen bij 3FM. Zometeen dus met Jasper, Just Stay Jackson en John, de 3J's, Turn the Lights Off komt eraan, Fat Dog met de nieuwste Go Fuck Yourself, ga je het allemaal horen hier bij 3FM. En ik heb nog één rammetje voor je van S Club 7, Don't Stop Moving.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Honor the craving.
3: Domino's.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
12: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP...
10: Vraag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
12: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.

0: Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
2: Een hele goede nacht. Je bent bij 3FM met zometeen muziek van Bestel, Juste en...

Veel radiozenders durven nummers met scheldwoorden niet te draaien. Dus ja, maken artiesten een nette versie, hè? De Black Eyed Peas brachten Let's Get It Started uit. Oorspronkelijk heette dat Let's Get Retarded. Of Forget You van CeeLo Green. Dat begon met Fuck You. Maar Fat Doc, die heeft daar schijt aan. Geen brave radio-edit, geen weggepiepte woorden. Zij laten gewoon alles staan. Dit is Go Fuck Yourself. En die kan

naam is Jasper en ik draai ze vannacht voor je. Zometeen hoor je Sam Fender, John Mayer en de nieuwste van Frenna. Hey, hoe ga je? Zit je er lekker in? Misschien zit je nog in de weekendmodus. Nou, zoals een wijs persoon ooit zei, don't Monday your Sunday. En zolang je nog wakker bent, is het weekend. En ik zie ook allemaal vrolijke mensen in de NPO Luister app die weekend aan het vieren zijn. Lily die is aan het schilderen, vanmiddag is al begonnen en gaat pas slapen als het af is. En Jannes heeft een fijn besefmoment. Nog maar 3 dagen tot het WK, ik kan niet meer wachten. En ook Freke heeft een mooie avond. Die stuurt er een audio appje bij. Die is namelijk net thuis van Intens en hoopt morgen een beetje te kunnen leven op zijn werk. Maar Intens, dat is een beetje dit werk.

0: De nieuwe van Idali, Ronnie Flex en Frenna. Populair bij 3FM. Ja, heb je hem al ingevuld? Je WK-pool, je hebt nog maar een paar dagen om hem in te vullen. Nou, als je het nog niet gedaan hebt, dan moet je nu even goed opletten. Want ik heb namelijk aan de telefoon de winnaar van de EK-pool 2024. Henky, goeienacht.
1: Goeienacht, Jasper.
0: Ja, hoe heb je dat gedaan, man? Je hoort bij de beste 0,2% van heel Nederland.
1: Ja, ik moet heel erg zeggen dat ik nog steeds... het is inmiddels alweer een paar jaar geleden. Ja. Maar als ik eraan terugdenk, krijg ik nog steeds kippenvel natuurlijk. Ja. Want het is niet niks. En het is vooral, ja, je kijkt naar die hele pool van eigenlijk iedereen of Corito die meedoet. En dan zie je 0,2%, dat is natuurlijk insane. Volgens mij als ik 100ste van de 100.000 mensen of zo. Dus dat is insane. Maar vooral natuurlijk het allermooiste is dat je in meerdere pools meedoet met je vrienden. En dat je vrienden allemaal onder jou ziet staan. En dat je gewoon met de titel ervan doorgaat. Dat is eigenlijk het beste.
0: En dan heb je ook gewoon wel wat centjes bij elkaar verdiend, neem ik aan.
1: Ja, de ene pool zette weer 10 euro per persoon, de andere 5 euro per persoon. En bij de ene won je een shirtje, bij de andere won je geldbedrag, weet je. Dat is inderdaad mooi meegenomen.
0: Wat was je tactiek? Want ik weet, je hebt een wiskundeachtergrond. Heb je wiskundeachtergrond ingezet of was het gewoon puur geluk?
1: Ja, eigenlijk, kijk, weet je wat eigenlijk de fout is die eigenlijk elke kenner maakt? Iedereen denkt van, ik ben een kenner. Ik vul dit in op basis van de wedstrijden die ik afgelopen jaar heb gezien. Van, weet ik veel, Liverpool, Paris Saint-Germain, maakt allemaal niet uit. Maar je moet eigenlijk weten dat dat eenmaal niet zoveel uitmaakt. Als jij een 6-0 overwinning voorspelt, komt het nooit goed. Nee. Eigenlijk, statistisch gezien, is elke overwinning een 2-1.
0: 2-1.
1: Een 2-1, dat is gewoon de grootste kans. De grootste kans is op 2-1. Als je overal 2-1 voorspelt, voor degene die, die de favoriet is, dan kom je al een heel eind.
0: Dus eigenlijk, tip 1 van jou is gewoon overal 2-1 op inzetten.
1: Dat is, ja, ik denk dat je dan een heel eind komt. Dat is natuurlijk niet de hele strategie. En die ga ik ook niet helemaal prijsgeven. Nee, ik doe gewoon dit seizoen weer mee met Scorito. Ik ben gewoon weer van plan om te winnen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ik ga niet alles prijsgeven. Maar als je moet niet op je gevoel inzetten. En als je op statistieken inzet. Ja, klinkt heel saai natuurlijk. Hè, maar
0: dat klinkt wel saai, ja. Maar je kijkt ook wel een beetje voetbal inhoudelijk, toch? Dat je denkt
1: het is mijn grote liefde. Helemaal zo'n WK, man. Maar uiteindelijk is het wel zo. Een competitie en een voetbalclub, dat bouw je op een heel seizoen. Maar zo'n WK, die mensen, ja, ze spelen samen. Ze hebben een paar oefeninterlandjes, misschien een paar Nations League wedstrijden. En uiteindelijk zie je pas op het WK hoe het er echt aan toe is. Maar, dus het is veel moeilijker te voorspellen dan heel veel andere wedstrijden.
0: Even concreet, Henkie, want heb jij je pool al ingevuld?
1: Ik heb hem ingevuld, ja, zeker.
0: Oké, waar heb je op ingezet?
1: Waar heb ik op ingezet?
0: Wie is volgens jou de kampioen van het wereldkampioenschap?
1: Nou, zoals ik heb vorig jaar, of vorige keer, toen ik de pool won, heb ik ingezet op Nederland als Europees kampioen was het toen.
0: Okay.
1: Ze hebben dat helaas niet gehaald. Dat vond ik erg jammer natuurlijk. Maar je beseft dat je daarmee ook gewoon heel ver kan komen, want Nederland kan natuurlijk ook een heel eind.
0: Dus jij
1: hebt nu gewoon weer gezegd op Nederland wordt wereldkampioen.
0: Lekker man. Okay.
1: En daar kan je die pools mee winnen. En het gaat er ook gewoon een beetje om wat je eromheen voorspelt.
0: Met
1: 3-0 winnen of met 2-1, maar het is soms best wel verschil.
0: En wat volgens mij ook belangrijk is, je moet ook een beetje op een outsider gaan zitten, toch? Want als je doet wat iedereen doet, dan gaat het niet goed.
1: Nee, dat is zeker waar. En mensen doen analyses en...
0: Wie is voor jou die outsider?
1: Nou, ik moet heel erg zeggen dat ik de laatste dagen nog zeker mijn scores aanpas. Maar je moet even algerijn onderschatten. Dat heb ik toch ook zeker gezien afgelopen week.
0: Die hebben gewonnen van Nederland.
1: En weet je wat is? Die outsiders zijn juist het makkelijkst om te voorspellen. Maar mensen die steken daar geen aandacht aan, want denken die zijn toch slecht. Maar een Oezbekistan tegen een Congo is eigenlijk gewoon een al voorspelde wedstrijd. Je weet precies wat ze gaan doen. Tenzij je er niet even verdiept hebt, dan weet je eigenlijk niet wat ze gaan doen.
0: Je moet dat gewoon even je research doen.
1: Ja, zoek gewoon aan de percentages van die gaat winnen van die. weet je.
0: Oké, ik spreek hier met een ware kampioen. Ik heb het al door.
1: We moeten nog zien hoe dit seizoen gaat, Jasper. Want ik moet zeggen dat ik er wel weer veel vertrouwen in heb, in de Scorito. En ik denk echt dat ik weer een goede edge heb tegen de rest van de spelers.
0: Ja.
1: Maar hopelijk als het goed gaat, spreek je gewoon na het WK weer, toch?
0: Ja, dan spreek ik jou als kampioen van de WK-pool.
1: Ja, en na twee keer kan het geen geluk meer zijn, dat weet je ook.
0: Nou, succes met het invullen van de pool en we spreken elkaar.
1: We spreken elkaar snel, Jasper. Goede show nog. En ik wens jou ook het beste met de Corito. Ik bedoel, vorig jaar heb je niet gegund misschien, maar dit jaar, wie weet.
0: Dankjewel.

Er past een bitterbal door de oorlel van Teddy Swims. Ja, je weet wel, die zanger met die enorme tunnels in zijn oren, van die gaten die je ook vaak ziet bij tattoo artist. En ik zag laatst een foto van hem en ik vroeg me ineens af, ja, hoe groot zijn die gaten eigenlijk in zijn oorlellen? Dus ik pakte een foto van zijn hoofd, zette die in ChatGPT en vroeg, ja, hoe groot zijn die tunnels? En volgens ChatGPT is het 3,2 centimeter. Nou, dat zegt natuurlijk niet heel veel. Dus hierbij de officiële Nederlandse meeteenheid. Er past 1 ambachtelijke rundvleesbitterbal door de oorlel van Teddy Swims. Ja, probeer dat beeld maar eens uit je hoofd te krijgen. Over 5 minuten hoor je op 3FM. Eerst gaan we even knallen met Fontaine DC. Boys in the Battleland.

0: Lars Militse met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Hey Ya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. 3F
1: Schrijvers.
2: Een hele goede nacht. Wat kan ik voor je draaien? Waar heb je zin in? Laat het even weten via de NPO Luister app of bel me 0.

week iets anders speelt. Of een eigen voetbalwedstrijd. Marja is kroegbaas en heeft net de kassa leeggemaakt. En moet nu nog even schoonmaken. Oké, succes Marja. En Emma die spendeert haar eerste nacht in haar nieuwe kamer in Wageningen. Ik kan niet slapen vanwege de spanning. Ja, ik hoop dat ik je zo meteen een fijn slaapliedje voor je kan draaien. Dus de vraag aan jou is even, download even die NPO Luister app. Stuur me een berichtje en vraag dan nu jouw favoriete tune aan. En misschien was je wel bij het concert van Kanye gisteren. Nou, app dan even.

0: vies, roulette, request.
1: Althans, ja, ik hoop niet dat het René de Blanc gaat worden. We spelen namelijk Russisch roulette request. Ik heb een playlist aangemaakt. Daar staat 9 keer een request in. En dus 1 keer René de Blanc met If I Tell You. Gaan we zo shuffelen en hopen wij op de request. Corné, goeienacht.
2: Jasper, hoe is het, jongen?
1: Nou, met mij gaat het goed, maar ik hoorde jou, jouw schouders bijna uit de kom. Je hebt last van je vuisten.
2: Nee, ik heb allebei een scheur in mijn schouderbladen. Van allebei. Mm-hmm. En mijn pols op 3 plaatsen gebroken.
1: Jezus, ouwe.
2: Ja.
1: Want jij hebt gevochten.
2: Ja, dat klopt.
1: Wat is er gebeurd?
2: Nou, een vriend van mij is €25.000 verloren.
1: Zo, dat is niet niks.
2: Nee. Die is geript in zijn huis. Dus die
1: een inbreker.
2: Ja. En een vriend van hem, dus dat is een gozer waar ik enorm mee kwam hebben, omdat hij in het verleden heel veel vervelende dingen mee geflikt heeft. Dat is dus een vriend van hem, dat wist ik niet. En ik zat gewoon te eten en hij zegt, Corné, kom eraan, bla bla, dus faal. En hij stopt dus met zijn auto waar ik aan het eten was. Dus ik stap gelijk achterin bij hem. En ik hoor die stem van die gozer. Ik zeg, dit meen je niet. Dus ik stap uit, dat was een vriend van mij. Dus we schreeuwen tegen elkaar en dan bleef ik in de auto zitten. Maar die gozer is 2 meter, 130 kilo.
1: Ja.
2: Zo, en ik ben 1,75.
1: Oh, je bent best wel, dat was een stuk kleiner dan. Maar je hebt hem een klap gegeven.
2: Nou ja, op een gegeven moment werd het wel een beetje verhit. En toen stapte hij uit, de auto, en hij kwam op me af. Nou, toen trok hij shirt over mijn hoofd in, dat was blind ook. Dus kon ik zien.
1: Weet je.
2: Nou, heb het niet gered, kan ik je vertellen. Ik voel mijn eigen koning. Ik heb pijn hebben, maar ik voel mijn eigen koning. Nou, heb het niet gered.
1: Gewoon
2: even
1: KO'tje. Corné, ik moet wel zeggen, ik ben wel anti-geweld.
2: Ik ook, maar ik werd aangevallen.
1: Ja, oké. Ja, want ik heb nog nooit gevochten. Ik denk dat ik dat ook helemaal niet kan eigenlijk. Ik durf dat niet eens, joh.
2: Nou, ik heb zelf in de ring gevochten, hè.
1: Ah, ja.
2: Ik vind het echt de mooiste sport wat er is. Maar dat is gewoon...
1: Als je op straat iemand een klap verkoopt, dan is dat geen sport meer, hè?
2: Nee. Dat vind ik echt, een hekel aan. Ik vind het verschrikkelijk.
1: Ja, oké.
2: Dus maar ja, als je jezelf moet verdedigen... En ik was echt bang. Deze ga ik niet redden, hè?
1: Ja.
2: Grote gozer. En ik heb gewoon gered. Nou, ik ken het nog.
1: Ja, nou, hartstikke mooi, Corné. Gewoon een paar rake klappen. Ja, ik moet zeggen, ik ben anti-geweld. Dus ik sta wel echt... Ik ben wel tegen al die dingen die jij doet. Dat dan wel.
2: Nou ja, ik heb mezelf verdedigd. Niks meer, niks minder. Okay. Dus alleen ik heb wel scheurtjes en krakjes overal.
1: Ja, kut ouwe, maar goed. Oké, misschien gaat het zo beter worden, want je hebt een track aangevraagd. Ecuador van Sesh.
2: Yes, helemaal goed.
1: Ik hoop dat we die gaan draaien.
2: Tuurlijk wel.
1: Maar het kan ook zijn van niet. Want we spelen Russisch roulette request. Ik ga zo shuffelen. Ik hoop voor jou dat het Sesh met Ecuador wordt. Wil jij voor mij aftellen van 3 naar 0?
2: Yes, komt ie. 3, 2, 1, 0.
1: Nou, dat is hem hoor.
2: Kijk! Ah, lekker man! Ecuadortje! Hey, dankjewel, Jas.
1: Als je...

0: Bad Memories, Medusa bij 3FM. Dit is jouw moment. Je maakt namelijk kans op een 3FM fanpakket. Daar hoef je weinig voor te doen, behalve je mond houden. We spelen het spelletje Zeg je niets, dan weer iets.
1: Rio.
0: Hallo, met Jasper van 3FM.
1: Hey.
0: Hi, Frido.
1: Hi.
0: Yes. Ben je bekend met het spelletje Zeg je niets, dan weer iets?
1: Nee, dat ken ik zo niet.
0: Nou, je zat er zojuist in, maar je hebt wel verloren. Sorry, man.
1: Nee, leuk, man.
0: Oké. Hey, ik ga je een onwijs mooie dag wensen.
1: Oh, had ik niet gewonnen?
0: Nee, ja, je had niks moeten zeggen, dan had je gewonnen.
1: Vuile, godverdomme, kutzooi.

Heb jij een seksafspeellijst? Een playlist voor liedjes in de slaapkamer om dingen te doen, behalve slapen?

0: the Things She Said hoorde je bij 3FM. Hey, de muziek van Somber, die is somber. Eigenlijk als er nummers gaan over liefdesverdriet, zware onderwerpen. Hij heeft al heel veel dingen meegemaakt op jonge leeftijd. En ik was dus ook heel erg verbaasd toen ik dit uit zijn mond hoorde.
1: I'm a massive Taylor Swift fan. She's my favorite artist in the world. I love her so much. Taylor Swift, if you're watching this, I love you.
0: Hij is mega fan van Taylor. Ik gokte meer Lana Del Rey, Tom Odell, Radiohead of André Hazes.